0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

gebeurd weer gehad. Een storm tegen de roede, heugjes zien kapot en mensen ingepakt. Zenigos heel liggen, nee te doen die jij. Twijfels, de klei als gemoot. Nee, dat veel veranderd, maar neem ik de coureur vanaf morgen, dan gaat het niet goed.

maar ook dit heb ik de gehad. Bij de aangeschoten waakzaamheid brandt tot toch een leeg vertrouwen

0: zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Trende Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Chris Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten.

in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere twee aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde twee keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omo Fennlo.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.

0: Venlo.
1: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
2: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, jong. Stoeme vogel.
0: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op.

0: Je weekend start lekker met Patrick staat op.
1: Omroep Venlo.
2: Goedemorgen allemaal, 9 minuten over 7. Het is 13 juni 2026. En jouw radio staat weer afgestemd op Omroep Venlo voor de hele zaterdag. Tot 6 uur is dit Venlo op zaterdag met verschillende programma's af te trappen met Patrick staat op. En ik heb leuke items vandaag in de uitzending, mag ik wel zeggen. We gaan aandacht besteden aan Jair Ververda. Die komt naar Koops Boekhandel in Venlo. Daarover straks meer. En ook meer over uiteraard het wereldkampioenschap voetbal met Julian. En ja, in de regio, in onze eigen groot Venlose gemeente is ook voetbal. En wel internationaal zelfs. Voor de jeugd onder 13 is er een internationaal toernooi bij Ivo Velde. Vandaag en morgen spelen daar diverse jeugdteams. En die komen van heinde en verre. Dus ik hoop dat het droog blijft voor ze. Straks ga ik daarover spreken. En met iemand van Ivo Velde. Inderdaad, voetbalvelden daar. En internationale gasten. Ja, grote teams ook wel. Dus wat dat betreft, blijf lekker hangen. De lekkerste muziek, je hoorde er al twee. Prince en Kiss. En daarna Kelly Clarkson met Since You've Been Gone. De zaterdag is begonnen. Je weekend is afgetrapt. En wordt het lekker weer? Ook daarover straks meer informatie. Ja. En de beste muziek. Deze bijvoorbeeld. Uit de top 40 van dit moment. Teddy Swims. Geen idee of hij echt zwemdiploma's heeft of zo. Ik heb er echt geen notie van. Maar Mr. Know-It-All doet het goed in de top 40. Absoluut.

Zappa en Money, Money, Money uit 1976 alweer. Alweer een halve eeuw oud, meer dan een halve eeuw oud. Maar daarvoor niet minder lekker. Goed, Venlo Zuid is weer getroffen door een waterleidingbreuk. En dat is gistermiddag allemaal gebeurd. De breuk werd rond 3:15 gemeld bij de WML, oftewel de Waterleidingmaatschappij Limburg. Monteurs van het waterbedrijf waren al in Venlo aanwezig vanwege een andere lek op de Hoge Schoorweg. Ja, dat was dus makkelijk, maar heel vervelend. Want de watertoevoer in het gebied kon daardoor snel worden afgesloten. Volgens de medewerker van het bedrijf blijft de overlast van de buurt vooralsnog beperkt. Wat de oorzaak van de breuk is, is weer niet bekend. In de afgelopen jaren werden de straten rondom de Hamel geregeld getroffen door leidingbreuken. En dat was dus nu weer het geval. En ik kom door die wijk en dan denk ik, ja, het ene zand van de waterleidingbreuk is net opgedroogd en de volgende dient zich alweer aan. Daar moeten ze toch wat meer onderzoek naar doen. Maar ik heb er geen verstand van, ik heb er niet voor afgestudeerd. Ik drink het water en ik loos het ook wel eens, maar wat dat betreft is het een soort van cirkel. En die visueuze cirkel moet in Venlo-Zuid toch wel doorbroken worden, denk ik zo. 8:12, lekkere muziek de hele zaterdag vanaf 7:00 tot 6:00. Straks natuurlijk om 11:00 de Rotonde met Jan Kessels. En daarna net wakker met Wieke en Marloes. Marlies en Bas presenteren Verrukkelijk Venlo's. En de zaterdag wordt zoals gebruikelijk afgesloten met Sippen Saturday. En Rob Achten is daar verantwoordelijk voor. Kan je verder vertellen dat we ook een schema gaan hanteren met betrekking tot de zomer. Hou daarvoor de socials in de gaten. Ja, we gaan iets anders doen. We gaan ook in de hangmat liggen of op een bedje hangen. In de hangmat liggen en op een lichtbedje hangen. Ja, dat is hetgeen wat we doen als presentatoren in de zomer. En daarvoor passen we dus de tijden enigszins aan. Lekkere muziek heb ik je beloofd. Gaan we doen. Dit is van de jaren 90 zo'n beetje. Midden de jaren 90 had Wakefield in één keer een grote hit. Het plaatje heet Think You of You. Think of You. Ik denk aan jou. En dat doe ik elke zaterdag tussen 7 en 11.

0: Mensenkender en nu iets verwacht.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met name in het noordoosten van Nederland vallen buien. Verder is het met 15 graden in het noorden tot lokaal 20, 21 graden toch wel aan de frisse kant. Er waait een vlagerige westenwind en deze is boven land matig tot vrij krachtig. Kracht 4 tot 5. In de kustgebieden waait het nog iets harder. In het Waddengebied is de wind krachtig. Zo'n windkracht 6 zien we daar. En morgen blijft het op een enkele bui na droog en neemt de wind iets af. Met 16 tot 19 graden blijft het vooralsnog fris. Maar in de nieuwe week, lieve mensen, vanaf dinsdag zo'n beetje, dinsdagmiddag, wordt het warmer en warmer en warmer en komen we uit op temperaturen dik boven de 30 graden op donderdag. Oh. En daar heeft dus de lekkere lange luisterplaat van deze week ook alles mee te maken. Met de zomer die eraan komt, korte broek, slippertjes. Gewoon lekker weer. Lekkere zomerse plaat heb ik uitgezocht. Een plaat die 7 minuten en 28 seconden duurt. We hebben het over een 12-inch uitvoering. Ik heb het over de lekkere plaat van de Two Man Sound. En dan zeg je de Two Man Sound? Daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Waar is dat nou weer? Nou, deze ken je hoor. Dat kan ik je garanderen. Hier is de Samba Mega Mix.
2: De lekkere lange luisterplaat.
3: Patrick staat

Dat waren ze. Ja, inderdaad. De Two-Man Sound hoorde je hier. En wie was dat dan? Dat was een succesvol Belgisch poptrio uit de jaren 70... dat disco, samba en bossa nova combineerde. Ze werden wereldberoemd met deze disco samba uit 1977. Een vrolijk uptempo medley van verschillende traditionele Braziliaanse carnavalsnummers en samba's. En het was een gigantisch hit. En je hoort hem hier niet alleen in de zomer die we voor de deur hebben liggen en binnenkort binnen gaat stappen. En dat vind ik niet erg. Maar deze plaat hoor je ook met vastelovend nog alles een keer. En dan wordt daar vrolijk op gedanst, want ja, carnavalsnummers uit Brazilië doen het in het Venlo's ook nog alles een keer heel erg goed. Het is zaterdag, het is 13 juni 2026 en ik mag het van de thuisfront niet meer melden. Ik mag er niks meer over zeggen, maar het feit is wel dat we halverwege het jaar zitten aan het eind van deze maand. Ja, dan is het zo augustus, september, de R in de maand, ja, oktober, november en dan is het jaar voorbij, hebben we de kerstboom alweer. Nee, ja, heb ik het gezegd? Ik heb het alweer gezegd. Sorry. Ja, het jaar vliegt voorbij, ja. Je moet er ook iets moois van maken en dat doe je elke zaterdag tussen 7 en 11 met Patrick staat op hier bij Omroep Venlo. De zaterdag, de Venlo op zaterdag, die hoor je hier. En ik kan je vertellen dat we straks aandacht besteden uiteraard aan het wereldkampioenschap voetbal. De Verenigde Staten heeft na Mexico ook gewonnen. Canada niet, dat zijn de drie organiserende landen. Die hebben gisteren gelijk gespeeld. En vannacht was de Verenigde Staten echt Paraguay, geloof ik, te machtig. Ja, Paraguay. Goh. En Nederlands elftal, dat moet zondag. En daarover ga ik straks spreken met Julian. En wat staat er verder nog op het schema? Ja, deze week moet ik ook naar de tandarts. En die man, als ik binnenkom, dan denk ik al, ik kom jou liever tegen in de kroeg. Echt. En dan moet ik gaan zitten en dan zegt hij, zeg het maar eens. Zeg maar eens.

0: lekkere muziek van Miles Smith aan Niall Horan, Drive Safe. En dat moet je altijd doen, denk ik zo. Niet alleen omdat het een hit is, moet je voorzichtig rijden. Je moet altijd voorzichtig rijden. Vanaf het moment dat je in de auto stapt, op je fiets stapt, in je brommobiel of whatever, rij voorzichtig. Dan kun je 's avonds ook weer goeiedag zeggen tegen je familie. Nou ja, goed. En het zomerparkfeest komt er aan. Dat zet tijdens de komende editie overigens nadrukkelijker in op film. Daarom krijgt Kino, het filmpodium van het festival, een meer centrale plek op het terrein en wordt het filmaanbod uitgebreid. Volgens de organisatie verdient het filmprogramma een prominentere plaats binnen het festival. En daarom wordt het onderdeel dus niet langer weggestopt op het terrein, maar krijgt Kino een zichtbare en toegankelijke locatie. Op die manier hoopt Zomerparkfeest meer bezoekers kennis te laten maken met het veelzijdige filmaanbod. Tijdens het vierdaagse festival zijn er maar liefst 22 producties te zien, variërend van korte films en documentaires tot animaties, experimenteel werk en kinderprogramma's. Met de uitbreiding onderstreept het festival het belang van film als volwaardig onderdeel van het culturele programma van het Zomerparkfeest. Het filmprogramma bestaat uit uiteenlopende genres en thema's, zoals onder meer I'm Not a Robot van Victoria Warmerdam te zien. De Nederlandse korte film die in 2025 een Oscar won voor beste live-action short. Ook A Story of Unfolding Wings staat op het programma, waarin maker Stellata Koppen haar transitie verbeeldt met stop-motion animatie. En verder bevat het programma internationale documentaires, animatiefilms en fictie. Dus genoeg te beleven op het Zomerparkfeest, waar onze collega's van de televisie uitgebreid aandacht aan zullen gaan besteden.
1: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Irish van de Goo Goo Dolls. Of zoals een collega bij Lokaal 7 van me zei, Iris van de Goo Goo Dolls. En daarvoor Rob de Nijs. Maart vorig jaar overleed hij op 82-jarige leeftijd aan de ziekte van Parkinson. En hij brak in 1961 al door met iconische hits als

0: vrienden. Appelmoes toch een beetje in de war, want het is geen vrijdag, het is zaterdag.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op.
2: Dit is Omroep Venlo.
4: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
5: Om medische of cosmetische redenen en haar...

0: Werk of bruid nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
3: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: op.
1: Voor een lekker begin van je weekend.
2: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: Zij won het Eurovisie Songfestival in 1982. Nicole en Ein bisschen Frieden.
1: Gewoon lekker. Patrick staat op.
2: Omroep Venlo.
0: Goedemorgen. Tweede uurtje alweer, 11 minuten over 8. Het is 13 juni met de N van Nico 2026. Ja, dat vind ik ook wel altijd een dingetje. Juli. Zeg het er alsjeblieft bij. Twee poot of een L van juli. Juli staat trouwens voor de deur en de zomer komt er dus aan. En over de zomer gesproken, je hoorde de Summer of 69 van Bryan Adams. Bryan Adams was pas 9 jaar oud tijdens de legendarische zomer van 69. Ja, en zijn grootste wereldhit gaat dan ook niet over het jaartal of over het seizoen, maar is een knipoog naar de vrije uit te voeren liefde. Ik hoop dat je lekker wakker bent geworden, goed hebt geslapen en het weekend mooi kunt beginnen. Het weekend, ja, het is droog, hoogstwaarschijnlijk wel in Venlo. Straks meer informatie over het weer. Maar het wordt pas warm vanaf donderdag. En nou wil het toeval dat ik donderdag een airco laat plaatsen. Nou, hebben ze dat even uitgestippeld of niet? Dan kan ik dan vrijdag, zaterdag, zondag, dat het 30 graden en meer wordt zelfs, van genieten. Volgende week zondag is het trouwens vaderdag, moet je ook niet vergeten. Even langs het tankstation voor een bloemetje. Oh nee, dat doe je met moederdag, hè? Schandalig, Patrick. Echt, dat kan echt helemaal niet. Rock DJ, hier is Robbie Williams. Goedemorgen, leuk dat je luistert.

0: Een lekker jazzy plaatje van Shanna Spyro. En je hoorde Material Lover uit de top 40 van dit moment. Ja, ik vind dat lekker. 8:55, een auto in Baarlo is afgelopen nacht tegen een boom beland. De bestuurder is meegenomen door de politie, meldt een correspondent van ons. Het ongeluk gebeurde even na middernacht op de Brank. De bestuurder verloor de macht over het stuur, botste tegen een boom en kwam tegen een tweede boom tot stilstand. Dat is behoorlijk hard gegaan. De automobilist is volgens de correspondent aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Niet slim, ja. Goed, wat heb ik verder in deze uitzending? We gaan aandacht besteden aan het wereldkampioenschap voetbal. Dat is deze week van start gegaan in Mexico. Zoals ze dat dan mooi zeggen, Mexico. Van... geweldig. Zo zullen Mexicanen geweldig ook uitspreken. Ja, geweldig. Goed, en de Nederlands elftal. Morgen spelen ze in Japan. Volgens mij uit mijn hoofd om 10:00. Maar Julian weet er alles van en die gaat ons bijpraten. En zo dadelijk rond de klok van 9:15 gaan we schakelen met Ivo Velde. Dat is een voetbalvereniging daar. En die hebben een internationaal toernooi dit weekend. En ja, en het wordt gezellig, denk ik, daar. Het blijft hoogstwaarschijnlijk ook droog. Dus dat hebben ze goed geregeld. En het is een jeugdtoernooi waarbij internationale sterretjes het veld gaan betreden. Daarover zo dadelijk dus ook meer. Wat hebben we verder nog? Komende woensdag is er een BN'er in Venlo. Ja, ik kom alleen even niet op zijn naam. Nou ja, goed. Blijf gewoon hangen. Ik ga het uitzoeken. Ik kom echt niet op zijn naam. Heel vreemd is dat.
1: Terug in de tijd met Patrick staat op.
2: Patrick staat op.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Ja, ik weet het. Ja, hier Verwida, die komt bij Koops. Ja, hier Verwida. Dat is ook geen naam die je dagelijks tegenkomt, hè?

0: heb het toch eens uitgezocht wie die Pretty Belinda is. Ja, ik heb het uitgezocht. En helaas, het is een fictief personage en niet gebaseerd op een bestaand persoon uit het echte leven. De Britse singer en songwriter Chris Andrews schreef het vrolijke nummer in 1969 en gaat dus over een meisje dat volgens het liedje in een boothuis aan de rivier woonde en op wie de lokale bevolking stapelgek werd.
1: Ha, Patrick. Ha. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Nee. Ja, echt waar? Ja, willen jullie een Venlo's nummer? Nou, dan ga ik het gewoon doen, joh.
2: Altijd hevig.
3: Omroep Venlo.
0: Ja, zeker. Hier is de zonnestrol, hier is Quante Hippe.

Jimmy Cliff, helaas niet meer onder ons, met Sunshine in the Music. Sunshine in the Music, sunshine over de dagen. En ik kan je vertellen, vanaf dinsdag in de loop van de dag wordt het warmer en warmer en warmer en warmer. En donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, dan wordt het echt 30 tot 33 graden in het Venlose. De zomer staat voor de deur, ik heb hem geopend, wil nog niet helemaal binnenkomen, maar het gaat wel gebeuren. Ja, en dan is het 13 juni 2026 en zijn er heel veel mensen jarig, zoals Hans Velmans, die is jarig. En ik feliciteer hem van harte. En kom je Hans tegen vandaag? Nou, dan feliciteer hem ook. En dan kun je meteen zeggen, goh, er was een liedje op de radio voor jou, joh. Ze hebben een liedje voor je gedraaid, Hans. Hans, dit is je verjaardag. Gefeliciteerd, joh.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.
2: Terug in de tijd met Patrick Staat Op.
3: Omroep Venlo.
4: You're sleeping, son, I know. What really is can

daar ga je niet doorheen praten natuurlijk. Hè? Die draai je gewoon tot het eind. Elvis Presley hoorde je en My Boy. Het is 8:59. Van 15 juni tot en met 24 juni worden er asfalteringsboringen uitgevoerd op de Burgemeester Gommelstraat in Blerik. Tijdens deze werkzaamheden wordt de weg in verschillende fases en op meerdere momenten afgesloten. Verkeer wordt ter plaatse dan omgeleid. Meer informatie kun je op diverse websites vinden van de gemeente Venlo. En houd daar dus rekening met extra reistijd. Op de Burgemeester Gommelstraat vindt dat plaats van 15 juni tot en met 24 juni. Goed, als je dit weekend nog niks te doen hebt, zou je zomaar af kunnen reizen naar Velden. Daar is een voetbaltoernooi dadelijk aan de gang. En daarover spreek ik Lijken van Ivo Velden zo dadelijk. En die heeft alle informatie over wat daar te doen is, wie daar speelt, welke leeftijdscategorie en hoe lang en wat. En nou, dat dus. En ook waar je eventueel wedstrijdschema's voor op kunt laden of op kunt halen. Dus en of je een umbrella nodig hebt, ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik hoop het niet. Ik denk dat het droog blijft. De Baseballs.

0: Umbrella. De baseballs hoorde je. En ja, of het droog blijft, dat hopen ze in ieder geval in Velden. Want aan de telefoon heb ik Lijke Evers. Goedemorgen, Lijke.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Goedemorgen, want er gaat wat gebeuren op de velden van Ivo dit weekend. Vertel.
1: Ja, dat klopt. In Velden hebben we vandaag alweer de 14e editie van het Ivo Top 113 toernooi. Mm-hmm. Dat is een internationaal voetbaltoernooi voor professionele voetbalteams die met de 113-lichting naar Velden komen.
0: Ja, professionele voetbalteams is ze. Nou ja, Ivo Velden velt er uiteraard onder, maar waar komt er zoal voorbij?
1: Ja, dit jaar hebben we onder andere Borussia Dortmund op de planning staan, Victoria Pilsen uit Tsjechië, Omonia Nicosia uit Cyprus, een aantal andere Duitse teams. Dus wat dat betreft is het heel gevarieerd, van Scandinavië tot Zuid-Europa. Dat maakt het toernooi ook zo leuk.
0: Ja, het maakt het toernooi leuk. Dat begint vandaag en is morgen ook nog. Wie laat beginnen de wedstrijden en kinderen ergens een wedstrijdschema opgehold worden?
1: Jazeker. Om 11 uur beginnen vandaag de wedstrijden. Morgen beginnen de eerste wedstrijden om 10 uur. En de finale morgen is om 3:30 op het sportpark op het hoofdveld. Uh-huh. Het wedstrijdschema dat is te zien op het sportpark. Maar we hebben ook een tournify. Dus op de tournify zien ook alle wedstrijden terug te vinden. De uitslagen en ook de doelpuntmakers. Uh-huh. Want die kent ze wel eens in de gaten om te gaan houden voor als ze over een aantal jaar in de Eredivisie, de Bundesliga of de Premier League schitteren.
0: Ja, ja, ja, ja. Zit er zoveel talent toch bij Ivo Velden dat ze door over gespreks, dat ze dit soort mensen voorbij zien komen, dadelijk. Ja, een Romario, een Pelé, een Cruyff. Zit dat in het vaat van Ivo Velden?
1: Ja, er laat best wel talent rond in Velden. Alleen zijn wij de enige niet-profclub die mij mag doen in dit toernooi. Uh-huh. Maar voor de jongens is dat gewoon een fantastische ervaring om tegen spelers te spelen die ze later gewoon op televisie zien. Een Emmanuel Emega bijvoorbeeld heeft op het toernooi gespeeld. De commentator van Chelsea geit. Een Harvey Elliott bij Liverpool onder contracttijd. Ja, en zo neem nog een tegenname op. Uh-huh. En dat is gewoon een fantastische ervaring voor die jongen.
0: Ja, nou is het wereldkampioenschap voetbal de afgelopen week gestart. Nederland speelt morgen een 10-0 de wedstrijd. Dat is voor die kleine mannen natuurlijk het goede voorbeeld, hè?
1: Ja, zeker. Dat is uiteindelijk het podium waar ze op wil schitteren. Helaas is de realiteit dat het natuurlijk heel lastig wordt. Ook voor die jongens die al deze moeie stap hebben weten te maken. Maar goed, dat is natuurlijk wel het doel als we naar streven.
0: Ja, ja, ja. Nou, even heel nog kort over het weer. Ik geloof dat het droog blijft. Niet te warm. Niet die hittegolf die gepland staat vanaf woensdag, donderdag zo'n beetje.
1: Ja, dat klopt. Dat is voor ons eigenlijk het perfecte voetbalweer. Droog, niet te warm, niet te koud. Ja, dit hadden we gewild.
0: Nou, dat kreeg je dan ook. Voor een hapje en een drankje kan ze ook terecht bij Ivo Velden, neem ik aan.
1: Jazeker, er is een grote tenttijd toch. En alle consumpties die door genuttigd werden, die gewoon ook direct richting het toernooi. Uh-huh. Dat we dit ook in stand kunnen houden. Dat is natuurlijk heel belangrijk, Nederland voor derde, maar ook voor de club. En voor zo'n mooi evenement.
0: Ja, ja, ja, helemaal geweldig. Goed om te huren. Wie huurt het vandaag geopend met zo'n net zo spetterende ceremonie als dat de Amerikanen, Mexicanen en Canadezen laten zien?
1: Nou, we hebben helaas iets minder vuurwerk. Maar we hebben natuurlijk wel een opening waar we alle deelnemers voorstellen. En dan gaan ze ook heel snel zich voorbereiden. Want dan kunnen we nou ook bekijken bij die gasten, ook op zo'n jonge leeftijd. Dus die zitten dan volop in de focus voor wedstrijd 1.
0: Helemaal goed. Hoe laat is de opening vandaag?
1: 10:00 is de opening, 11:00 de eerste wedstrijd.
0: Nou, dat is allemaal net Noor Patrick's tijd op. Ik zou zeggen, zet even radio wat harder, want een plaat die gegarandeerd door over die velden schaalt is Just in the Wild met Cheerio, denk ik. Denk ze ook niet?
1: Ja, 100%.
0: 100%. Lijke, ik wens je heel veel plezier, heel veel succes en maak er een heel schoen weekend toch op die velden van Ivo Velden. De groeten, de mazzel, hoi je.
1: Hartelijk dank, Patrick. Hoi je.

The Beatles and We Can Work It Out. En als je naar buiten kijkt, ja, de zon doet zijn best om er door te komen. Het wordt vandaag zo'n kleine 20 graden. Het blijft hoogstwaarschijnlijk droog in het Venlose. En dit is Simply Red als laatste van dit uur.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn erbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Je weekend begint met Patrick staat op.
5: Patrick staat op.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Heb ze een scooter nu, hè? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm is ze bij ons op het juiste adres. Velomag in Tegelen.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste week nog.

0: alles op reeuwenstralen.nl.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
3: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Jojom, het is al gooi om! Stoeme vogel!

0: voor een lekker begin van je weekend.
1: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: You too and a bed.
1: Gewoon lekker. Patrick staat op.
2: Omroep Venlo.
0: Goedemorgen allemaal, 13 minuten over 9, 13 juni 2026 op je kalender. En dit is Patrick staat op tot de klok van 11 uur. En dan de rotonde, daarna net wakker en daarna verrukkelijk Venlo's. En daarna weer Snippen Saturday met Rob 8 en die sluiten zaterdag af. Fijn dat je luistert, fijn dat je ons weer hebt kunnen vinden op die zaterdag. We zitten er al vanaf 7 uur. Ik kan je vertellen dat het redelijk weer wordt. Het zal hoogstwaarschijnlijk droog blijven. En daar zijn ze bij Ivo Velde heel erg blij mee. Want daar vindt een internationaal jeugdtoernooi plaats. Voor kinderen onder de 13. En er komen internationale teams. Uit Cyprus, uit Duitsland, uit weet ik veel wat. Ja, echt ongelooflijk. Allemaal BVO's. Betaald voetbalorganisaties met hun jeugdteams op de velden van Ivo. En ik denk dat het wel een feestje wordt. Goed, verder aandacht voor Ier Verwerda, want die komt woensdag naar Koops in Venlo. Ook daarover gaan we spreken. En natuurlijk het WK voetbal, want dat is begonnen. En we zijn natuurlijk allemaal in hoopvolle verwachting wat het Nederlands elftal gaat presteren. Morgen de wedstrijd om 10 uur tegen Japan. Ik zelf heb er een beetje een zwaar hoofd in. Ik denk... Nou, dat denk ik dus. Kroenenberg, hier is Roanese.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is de Cake op de Week met Johan Vlemmix.
2: Inderdaad, we hebben er weer 3 items voor hem. Een WK-pool. Je kunt daar alleen aan deelnemen als je verstand hebt van voetbal, is het item. Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Het aandeel SpaceX ging bij de opening van de beurs in New York met maar liefst 18% omhoog. Het gaat om de grootste beursgang ever. En als laatste item, eindexamens zitten erop. De uitslagen zijn bekend en dus zijn er dit weekend de eindexamenfeesten. Feestjes die je leven niet gaat vergeten, toch? Goedemorgen, Johan.
3: Goedemorgen. Nee, die gaan we zeker niet vergeten in ieder geval. En zeker zulke leuke feestjes. En we zullen mensen in spanning gezeten hebben. Maar wie er niet in spanning zit, of misschien wel een beetje zat van hoe ging die beursgang, was Elon Musk. Want de eerste biljonair, 1000 miljoen. Je zou ze maar in je portemonnee hebben. Dan heb je wel een portemonnee van hier tot en met Venlo.
2: Ja, 1000 miljoen? 1000 miljard? Ja,
3: 1000 miljard.
2: Ja, dit is
3: 1000 miljard. Ja, want 1000 miljoen is 1 miljard. Ja, 1000 miljard. Dat is toch een ongelooflijk. Je moet je voorstellen, als je die briefjes van 1000 dan op elkaar legt. Ja, dan heb je pas een stapel.
2: ik zou uitbetaling willen hebben in briefjes van 10. Ik denk dat je gewoon een file van kunt maken. Echt niet normaal. Dit is gewoon bizar. Dit gaat toch nergens meer over zoveel verdienen.
3: Nee, dit gaat helemaal. Het zit natuurlijk wel allemaal in de bedrijven allemaal. En voor zulke mensen gaat het natuurlijk niet meer om het geld. Want als je dan denkt van, je moet het opmaken, dan kun je nog, ik wou zeggen, per seconde een nieuwe Lamborghini kopen, maar gewoon in nog veel kortere tijd. En die kon je de hele dag door maar gaan doen. Nee, dat krijg je gewoon echt niet meer op. Ook niet met heel je familie en heel zelfs met heel je stad niet. Nee.
2: Ja, dit gaat nergens over. Maar goed, ja, het mag, het gebeurt. En er gebeuren wel meer rare dingen daar aan de andere kant van de grote plas. Zo is het wereldkampioenschapsvoetbal gestart. Heb jij iets met voetbal, Johan?
3: Ja, we zijn nu ook heel druk bezig met onze oranje taxi. Er komt volgende week komt ons op het laatste moment natuurlijk voetballiedje uit. Ik moet wel zeggen, de eerste, de oefenwedstrijden zagen er nog niet heel rooskleurig uit. Maar we hebben al eerder.
2: Ja, niet rooskleurig, dat is nogal een understatement. Straks heb ik Julian in de uitzending. En Julian is helemaal into voetbal. En gaat ons bijpraten over de ins en de outs van het WK 2026. Maar ja, ik geloof er geen bal van dat we daar iets kunnen gaan betekenen. Jij wel?
3: Ja, als ze zo voetballen, dan winnen ze nog geen slap op de bal. Om het even zo te zeggen.
2: Ja.
3: Dan heb je stabballen in het veld.
2: Ja, ja, inderdaad. Nou ja, ze kunnen een kroeg beginnen, zeggen wij in Venlo dan. 11 krukken hebben ze al, dus wat. Maar goed, we zullen het meemaken of het wat gaat worden. Morgenavond om 10 uur staat die wedstrijd gepland. Denk je dat Elon Musk ook op de tribune zit?
3: Als Trump er zit, dan zit ze gebroedelijk de wedstrijd te kijken. Ik verwacht het in ieder geval van wel.
2: Ja. En Trump was aanwezig bij de belangrijke baseballwedstrijd, was dat geloof ik. En had je dat gezien? Dat hij bij het volkslied.
3: Maar, en hoe hij daar ging staan ook. Dat je denkt van, volgens mij hoort dat niet helemaal bij het volks. En volgens mij heeft hij ook helemaal nog nooit. Ik dacht dat hij ook zelfs nooit in het leger had gezeten. Dus ik denk van, wat doen we daar zo? Ja.
2: Nou, hij bagatelliseerde het nogal. Hij werd uitgejouwd door eigenlijk het hele publiek.
3: Hij waren niet echt heel erg gecharmeerd van alles.
2: Hij bagatelliseerde. It was great. It was great to be there. En dan denk ik van, jongen, heb jij wel door hoe dat jij niet populair bent in de hele wereld? Ongelooflijk. Maar goed.
3: En met sommigen, dus hetzelfde met sommigen. Heb je dan vooral ooit van die oogkleppen gehoord?
2: Ja, die staan maar één kant op, hè? Die gaan niet.
3: Precies.
2: We gaan het niet veranderen. We gaan een kaarsje opsteken voor het Nederlands elftal. En ik spreek je volgende week weer, Johan.
3: Nou, ik pak de hele dooskaas er nog ook wel even bij, want die hebben ze wel nodig.
2: Is een goed plan. Goed weekend, tot de volgende week.
3: Tot volgende week, hoi.

De band zonder naam, oftewel BZN. Die hoorde je hier bij Patrick staat op. En die brengt me meteen terug naar die jaren dat ik op vakantie ging met mijn ouders en mijn twee broertjes. En dat we in de auto zaten naar Zuid-Frankrijk. En dan echt van Zuid-Frankrijk, van Venlo naar Zuid-Frankrijk over de 80 kilometer wegen. Want de snelwegen, A, waren ze er nog niet zoveel. En B, dat kostte geld. Toen had je ook al tolwegen. En we deden er dus 3 dagen over. Om over 50 en 80 kilometer wegen naar de Lange Dock in Frankrijk te gaan. En mijn ouders waren fan van BZN. Nou, dat hebben ze ons wel meegegeven. Want de hele vakantie werd dat bandje gedraaid. Een cassettebandje. Dat ken je wel, zo'n plastic hoesje. Zo'n plastic hoesje met zo'n zwart lintje erin. Wat dan ook weer verstopt raakt. En dat ging er dan in. En dan had je 1 zijde gedraaid. En dan draaiden ze hem om. En dan ging je de andere kant nog een keer. En dat ging dan de hele 3 dagen zo door. We konden geen BZN meer horen of zien. Maar je hoorde ze in ieder geval. De band zonder naam uit Volendam. Uit 1965 opgericht. En toen konden ze simpelweg geen naam verzinnen voor het bandje. En toen dachten ze, weet je wat? We starten een bandje. En we gaan er gewoon vast mee aan de slag. We noemen het bandje zonder naam. En we kijken wel. Later komt die naam wel. Maar ze werden zo snel succesvol. En toen hebben ze die naam maar aangekomen.

0: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Met name in het noordoosten zijn er buien. Verder is het met 15 graden in het noorden tot lokaal 20 graden, 21 graden in het Venloese toch nog wel wat fris. Er waait een vlagerige westenwind, wat dat dan ook is. Een vlagerige, dan wel en dan geen wind. Denk dat het dat is. En deze wind is boven land matig tot vrij krachtig, zo'n 4 tot 5. En in de kustgebieden waait het nog iets harder. Waddengebied is zelfs krachtig, zo'n windkracht 6 staat daar. En morgen, de zondag, blijft het op een enkele bui na droog en neemt de wind iets af. Met 16 tot 19 graden blijft het fris, maar als we dan de nieuwe week inkijken, lieve mensen, dan wordt het vanaf donderdag al zo'n 25 graden landelijk. Maar kunnen we in Venlo al de 30 graden in zicht krijgen? Hoe mooi is dat? De zomer staat op het punt.

0: voetbal.
1: Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo. Zeg het maar. Hoe lang heb je dit nummer al niet meer gehoord?
2: Patrick staat op.

Johnny Cash. En die kwam uit 1972 en heette A Thing Called Love. De bestuurder is gistermiddag met zijn auto tegen twee geparkeerde auto's gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 3:15 in de Roermondse Roerdomstraat in Venlo-Zuid. De automobilist reed vanuit de Roerdomstraat in de richting van de Emmastraat en botste daarbij tegen twee langs de kant geparkeerde auto's. De bestuurder is door ambulancepersoneel onderzocht en de oorzaak van het ongeval is niet bekend. Want ja, die twee auto's stonden geparkeerd. Die stonden stil dus. Ja, hoe het gebeurd is, is nog niet bekend. Roerdomstraat is vanwege hulpverlening enige tijd afgesloten geweest gisteren. En de bestuurder is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, misschien onwel geworden, niet helemaal lekker. Twee auto's die daar stilstaan zou je normaliter toch moeten kunnen zien, zou ik zo zeggen. Goed, 9:55 alweer. Je zou ook kunnen zeggen 9:19. Dat blijft eigenlijk wel hetzelfde. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ik begreep trouwens recent dat leerlingen op basisscholen steeds meer moeite hebben met een klok lezen. Geen digitale klok, maar gewoon een klok. Met cijfers erop van 1, 2, 3, 4 tot en met 12. Snap je? Die klok. Dat is een lastig ding. Omdat ja, ze zien steeds vaker de digitale klok op hun horloge, op hun telefoon. Ja, ik geloof dat je geboren wordt met een telefoon tegenwoordig. In een apart zakje zit hij gewoon al. Dat is echt ongelooflijk. Wat er in zoveel jaar zoveel veranderd is, we willen het niet eens over hebben. Maar waar ik het wel over ga hebben, is dat sommige muziek je meteen in zomerse sferen brengt. En dat heb ik bijvoorbeeld met Venus van Bananarama. En Venus is natuurlijk van Shocking Blue, dat is het origineel. Maar dat nummer Venus van Bananarama, dat vind ik toch een zomerse tint hebben. Goh. Alleen dit al. Heerlijk. Ja, lekker toch? En ik draai hem dus ook met veel plezier. Leuk dat je luistert naar Patrick staat op. Ik ben er tot de klok van 11:00 en dit is Bananarama. MUZIEK

0: Bananarama en Venus, die hoorde je hier bij Patrick Staat Op. En dan is het komende woensdag tijd voor Koops. In ieder geval voor Jair Verwida. Die gaat komen naar Koops en wordt geïnterviewd door ons eigen Frans Pollux. Daarover aan de telefoon heb ik uiteraard iemand van Koops, Rogier Knipscheer. Goedemorgen, Rogier.
1: Goedemorgen, Patrick. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Jair Verwida komt naar Koops. Boekhandel daar in Venlo. En het heeft alles te maken met een boek wat hij geschreven heeft, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Hij is inmiddels 25 jaar lang een heel bekend gezicht in Den Haag. Mm-hmm. Op zijn eigen flamboyante wijze interviewt hij in Den Haag natuurlijk altijd de topstukken van de politiek. En daar heeft hij het boek over geschreven, Het Binnenhof van Jair.
0: Ja, Jair, inderdaad. Ik herken hem meteen op het moment dat ik meneer Rutte, Mark Rutte, op zijn fietsje en een appel in zijn hand. En dan, volgens mij zijn het ook goede vrienden. Heb jij daar enige notie van?
1: Ik heb in ieder geval het idee dat degene die je interviewt, dat ze hem allemaal erg mogen. Mm-hmm. En dat is volgens mij het grote verschil met Jair Verwida en heel veel andere journalisten. Hij weet het op zo'n andere manier te brengen, op zo'n onbevangen manier, dat het bijna altijd wel de geïnterviewde een lach op het gezicht brengt.
0: Ja, nou heeft hij dat boek geschreven. Ik weet niet of je daar zelf wel in hebt kunnen neuzen. Zijn er opvallende zaken uit? Dat je zegt van nou, dat is wel interessant om te zeggen, een trigger om dus ook het boek te gaan kopen?
1: Nou, het zijn allemaal eigenlijk losse verhalen in het boek. Dus allemaal fragmenten uit die 25 jaar heeft hij eruit gepakt. En elk van die verhalen zijn gewoon bekend in die zin. Je noemde net al het Mark Rutte verhaal. Mark Rutte die naar Den Haag wandelt met zijn fietsje in de hand, een kopje koffie erbij. En Jair die dan meeloopt en hem vragen begint te stellen. Waarbij hij enorm de diepte weet op te zoeken en uitspraken weet te ontlokken. Die een andere interviewer wellicht niet zou weten te ontlokken. Mm-hmm. Maar ja, daar uiteindelijk Mark Rutte toch ook een enorme band met hem krijgt. Dus ja, het zijn stuk voor stuk eigenlijk van dit soort leuke verhalen met heel veel verschillende mensen.
0: Ja, het is inderdaad een heel onbevangen persoon. Heel laagdrempelig, heel toegankelijk. Ja. Tenminste, zo komt hij over op iedereen. En dat zie je ook inderdaad gebeuren op het moment dat die bekende Nederlanders of wie dan ook moet gaan interviewen. Hij is ook ooit een keer geweest, kan ik me herinneren, bij Caroline van der Plas. Ik weet niet of je dat fragment kunt herinneren, dat hij thuis bij Caroline was en Caroline iedereen uitgenodigd had die in de BBB-fractie terechtkwamen. Kun je dat herinneren? Mm.
1: Nee, ik heb dat fragment niet gezien, maar het staat inderdaad ook achter op het boek, het huishouden van Caroline van der Plas.
0: Ja. Dat was echt, je moet het ergens terugvinden. Rogier, dat is echt geweldig om te zien hoe onbevangen dat hij daarin zit. En hoe dat ook van zijn gezicht af te lezen is, hoe sommige dingen gaan. Hij kan dat dan ook niet verbloemen. Dat laat hij meteen zien. Hij komt naar Koops toe. Hoe kunnen mensen erbij zijn? Want Frans Pollux gaat hem interviewen. Ik ben benieuwd hoe dat overigens gaat. Want Frans kan natuurlijk ook wel iemand echt het triggeren om uitspraken te doen die hij normaal niet doet. Dat doet Jair ook. Dat wordt een interessant gesprek, denk ik. Hoe kunnen mensen erbij komen?
1: Dat kan gewoon via onze website. Daar staat Jair op in onze agenda. En dan kunnen mensen een kaartje kopen of gewoon even in de winkel. Maar ik denk inderdaad wat je zegt, het gesprek tussen Frans en Jair. Volgens mij wordt dat hilarisch. Volgens mij wordt dat een heel erg leuke avond.
0: Ja. Hoe lang hebben ze? Hoe lang is staat gepland?
1: Nou, we beginnen om 19:30. En het is altijd een heel klein beetje afhankelijk hoe zo'n gesprek loopt. Meestal duurt het een uur tot 1,5 uur. Het zal van 19:30 tot 21:00, denk ik. Mensen kunnen natuurlijk ook vragen stellen aan Jair. Dat is denk ik ook wel heel erg leuk. Het wordt een gezellige avond.
0: Het wordt een gezellige avond met onverwachte momenten, denk ik. Zowel voor Frans als voor Jair. Jair, in het Venlo's. Misschien dat hij nog een woordje Venlo's meepikt. Wie zal het zeggen? Allemaal bij Koops komende woensdag om 19:30. Rogier, en dan staat er nog eentje. En die is al uitverkocht, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, Twan Huis die komt op 5 juli naar Venlo. En dat ging echt heel erg hard. De eerste kaarten werden al verkocht nog voordat wij er überhaupt aandacht aan konden vestigen. Hij had het zelf al genoemd op zijn socials, dus daar kwamen we later achter. En dat zorgde al voor de eerste tientallen tickets die weg waren. Yeah. Hij heeft natuurlijk een heel indrukwekkend boek geschreven, Droompad. Een wandeling samen met zijn zoon die hij heeft gelopen. Maar waarbij tijdens die wandeling zowel in eerste instantie zijn vader en jaren later zijn ze opnieuw gaan lopen. Ook zijn moeder is komen te overlijden. Dus het droompad heeft een hele diepe lading voor hem gekregen. En dus de kaarten waren echt, binnen no time waren ze weg. Uiteindelijk hebben ze gezorgd dat er nog 30 stoelen bij konden zetten. Maar inmiddels zijn we echt inderdaad helemaal uitverkocht. Maar dat wordt ook wel, voor degenen die erbij kunnen zijn, een ontzettend interessante avond, denk ik.
0: Oké. Nou, jullie timmeren lekker aan de weg, Rogier. Blijf dat vooral
1: zeker
0: doen. En we gaan met betrekking tot die uitverkochte gasten nog even een keer langer spreken.
1: Leuk, leuk.
0: Ik wens je een goed weekend en veel plezier. En blijf het doen wat jullie doen daar bij Koops Boekhandel in Vendel. En ik spreek je graag de volgende keer. Goed weekend.
1: Dankjewel en van hetzelfde.

0: voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo.
1: Iedere zaterdag van 7 tot 11. Patrick staat op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: wel voorbij komt het volgende uur. Yes, Unwavable Only Heart is de eerste die we draaien. Carol Emerald, De Bauza, Ziggy Marley, Maurice Williams. En dan een top 40 uit een jaar. Ik hou het even op de jaren 80. Dat verklap ik je alvast. Maar welk jaar uit de jaren 80? Daarvoor moet je gewoon blijven luisteren naar Patrick staat op hier bij Omroep Venlo Radio.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Venlo maar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Venlo maar in Tegelen.
6: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
8: Vallen dichte mussen van het dak? En bouw ze ook zoeën van die trucleverkosten met een energiezuinige airco van volkomen.nu, schud ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
9: Goedemorgen Venlo.
10: Goedemorgen. Je moet wel al gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, stoeme vogel.

0: Owner of a Lonely Heart. Yes, hoorde je.
1: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Patrick staat op.
2: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten.

0: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
1: Goedemorgen. En daar ging er dus toch nog wat fout. Verdorie. Nou ja, goed. Ik schuif het aan de kant. En ik zeg daarover... Het is wat het is. En ja, met een live-uitzending dan gaan zaken fout. En dan horen jullie dat. En dan kunnen jullie weer appen en zeggen... hopeloos daar bij Omroep Venlo. Nee, Caro Emerald had ik ingestart na Yes met Owner of a Lonely Heart. Maar op een of andere manier werkte ik in één systeem. En in één systeem kun je ook maar één liedje afdraaien. En dat weet ik, maar soms gaat dat fout. En dat was zo'n gevalletje als dit... Het is zaterdag, het is de 13e. Het is niet vrijdag, dus het zal wel met de 13e te maken hebben. Ik heb geen flauw idee. Feit is in ieder geval dat we het laatste uurtje alweer afgetrapt hebben. En zo dadelijk gaan schakelen met Julian over het wereldkampioenschap voetbal. Eens kijken wat hij allemaal voor nieuws voor ons heeft en wat hij kan vertellen. En hoe de vlag erbij hangt bij bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Want morgen om 10:00 s'avonds, laat, ja, heel laat. En het kan nog later, want de wedstrijd een paar weken later tegen Tunesië zelfs om 1:00 s'nachts. Ik weet niet of ik daarna ga kijken. Ik laat het afhangen van hoe de vlag er dan bij hangt. Ja, dat. En of ze daar kans maken op een prijs. En of ze verder gaan in het toernooi. En dat, ja. Goed, zo dadelijk gaan we schakelen met Julian. Met Julian, natuurlijk. Ja, en dit is Ziggy Marley. Hey.

0: Een lekkere zomerse muziek van Ziggy Marley en de Melody Makers. Tomorrow People. Goed, we hebben Julian aan de telefoon en we gaan vragen hoe de vlag erbij hangt. Bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Amerika, Verenigde Staten hebben gisteren gewonnen. Daar is de vlag in de top gehezen. Maar als aan Trump ligt, dan is continu daar de vlag in top. Dus everything is great, everything is great. Julian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Nederlands elftal. Morgen om 10:00 staat die wedstrijd te beginnen. Ga je hem zelf kijken?
1: Jazeker.
0: Je zit op een vakantieadres. Daar zal wel een groot scherm ergens hangen en iedereen bij elkaar komen, of niet?
1: Ja, dat denk ik wel. Veel Duitsers hier ook, dus...
0: Die
1: moeten morgen ook.
0: Die moeten ook, ja, voor Nederland, geloof ik, hè?
1: Tegen Curaçao, dus dat... niet dat een probleem wordt voor de Duitsers, maar...
0: Maar dan draag je toch even een blauw shirt in plaats van een wit...
1: Ja, ik noem wel met blauwe tint, ja.
0: Helemaal goed. Oké, het staat te beginnen. Het is begonnen, het wereldkampioenschap voetbal. Wat heb je aan wedstrijden gezien? Zet jij ook de wekker voor de nachtelijke wedstrijden?
1: Ik heb die van Zuid-Korea en Tsjechië. Die was om 4:00 s'nachts. Die heb ik al een stukje gezien. Maar ja, sommige wedstrijden, ja, nee. 3:00 s'nachts, nee, dan blijf ik liever slapen.
0: Ja. 4:00 s'nachts had je er de wekker voor gezet?
1: Nee. Ja, ik was er rond die tijd wakker. Dus ik dacht, ik kijk even via mijn telefoon even hoeveel het staat. En ja, dan blijf je toch net iets langer kijken dan normaal.
0: En voor je weet is het 7:30, dan moet je toch uit de veren.
1: Ja, zoiets. Ja,
0: wat vind je van de kwaliteit van het voetbal tot nog toe?
1: Op en af. Ik denk de eerste wedstrijd was Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat was wel bijzonder, want 3 rode kaarten. Uh-huh. Dat zie je niet heel vaak, zeker in een openingswedstrijd. Uh-huh. En 3 rode kaarten is echt heel veel.
0: Ja, dat is echt heel veel.
1: Het was eigenlijk wel te verwachten dat Mexico die wedstrijd zou gaan winnen. Van Zuid-Korea vond ik echt wel een goede indruk maken tegen Tsjechië. Uh-huh. En Verenigde Staten afgelopen nacht hebben met 4-1 gewonnen van Paraguay. En niet dat Paraguay zo'n wereldploeg is, maar Verenigde Staten speelde wel heel aanvallend voetbal. Dus dat zag er ook wel leuk uit.
0: Oké, ja. En dan Nederlands elftal. Is er hoop na de 2 dramatische wedstrijden? Want ik bedoel, tegen, wat was het, Oezbekistan, was het toch ook niet zo florisant, hè?
1: Nee, daar heb je alle geluk van de wereld dat je nog wint. En het tweede elftal van het Nederlands elftal, die heeft de besloten oefenwedstrijd verloren zelfs. Uh-huh. Dus ja, het is afwachten. Ik verwacht dat het Japan-Nederland best wel lastig kan gaan maken.
0: Ja, en dan gaan we misschien door als derde. Dat wil je dan toch niet?
1: Nee, dat moet je niet willen. Al denk ik sowieso dat Nederland wel echt zijn niveau moet opkrikken. Wil het verder gaan komen in het toernooi.
0: Hangt de vlag zo diep, niet eens 7:30. Hij is niet eens uit de kast gekomen dus bij jou.
1: Nee, maar er was gewoon veel kritiek ook op Koeman. Ja. Arne Slot is nu beschikbaar. Dus het zou zomaar kunnen dat hij, als het een slecht WK wordt, dat ze Arne Slot gaan benaderen.
0: Ja, verwacht je dat we na 3 wedstrijden gewoon op Schiphol hallo kunnen zeggen tegen
1: Nederland? Nee, dat niet. Want de FIFA wil zo lang mogelijk grote landen erin houden. Dus daarom hebben ze ook die derde plek er eigenlijk ingehouden. Mm-hmm. Dat we de beste nummers 3 ook doorgaan. Dus nee, ik verwacht dat Nederland echt nog wel even meedoet.
0: Even meedoet. Het klinkt niet heel rooskleurig bij jou vandaan, Julian.
1: Nee, ja, ik zie gewoon betere landen. Het zijn gewoon landen die beter voetbal laten zien.
0: Ja, en waar ligt dan het verschil? Ligt dat echt in het willen winnen?
1: Ja, ik denk dat ze echt wel willen. Alleen het voetbal ziet er gewoon een stuk minder uit dan bijvoorbeeld bij, als je het net hebt over de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ja, het is niet het land van voetbal, maar ze hebben wel echt een paar hele goede voetballers. En het ziet er gewoon leuker uit. En Nederland is een beetje, resultaatvoetbal.
0: Ja, resultaatvoetbal. Wie hoop je dat er in de spits staat?
1: Ik hoop Malen. Mm-hmm. In ieder geval, die heeft het bij AS Roma heeft het laten zien. Alleen bij het Nederland zelf al nog niet. Maar dat is denk ik gewoon een kwestie van tijd kunnen. En ook hem de kans blijven geven.
0: Ja, oké. We hebben bij VVV Venlo, bij Matt van Ree, altijd een glazen bolletje. Dat glazen bolletje is per post opgestuurd naar jou. Je hebt hem. Heb je hem opgevreven om eens te kijken wat de stand wordt tussen Nederland en Japan? Kun je een voorspelling doen? Kijk eens.
1: Nee, ik heb eens geschud in die glazen bol, maar ik denk dat Japan gaat winnen met 2-1.
0: Ik had een applausje klaarstaan, maar dat doe ik maar niet, denk ik.
1: Dat kun je inzetten, maar ik weet niet of dat passend is.
0: Nee, oké. Okay. 2-1 voor Japan tegen Nederland. Ja. Julian, weet je wat we doen? We spreken elkaar volgende week zaterdag. Dan kijken we of je geen gelijk hebt gekregen. Dat hoop ik dan maar voor de hele Veles fans. En al die straten die in Nederland ook versierd zijn inmiddels. Dat is echt huilen met de pet op. Ik spreek je graag volgende week zaterdag weer.
1: Ga jij ook kijken?
0: Ik ga wel. Laten we afspreken dat we in de wedstrijd met elkaar even appen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Okay. Ja. Ik wens je een geweldig weekend, Julian. Bedankt, tot de volgende week.
1: Helemaal goed. Van hetzelfde. Tot volgende week.
0: Hoi.
2: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
3: Omroep Venlo. Hey.

0: Omroep Venlo.
1: Patrick staat op.
2: Patrick staat op.
1: De Nederlandse top 40.
2: Top 3.
3: Inderdaad, de top 40, de top 3. Zelfde datum, ander jaar. We gaan naar 1984. Overigens kwam die plaat uit de jaren 60 die je net hoorde, van Maurice Williams en de Zodiacs, Stay. En dat was in de jaren 80 nog een lekkere hit in de film, de knijterfilm Dirty Dancing. 13 juni 1984, dat is het jaar. Hoe zag de top 3 van de top 40 er toen uit? Ik ga het je vertellen. Roberti Giacchetti en de Scooters op nummer 1 met... Op nummer 3 met I Saved the Day natuurlijk. De nummer 1 vertel ik je zo. Op nummer 2 Queen met I Want to Break Free. En op nummer 1 Duran Duran met The Reflex. We bestarten deze top 3 met nummer 3. Hier is Roberto Giacchetti en de Scooters met I Saved the Day.
0: Nummer 3.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen. De top 3 van de Nederlandse top 40.
0: Nummer 2.

0: Omroep Venlo.
1: Patrick staat op.
2: Wat was het Venlose nieuws in
3: 1984, dat is het jaar waar we in zitten. In dat jaar kwam de Maas tot een hoogte van 18,83 meter boven NAP op 8 februari 1984. En de publicatie Venlo binnen en buiten zijn muren van Albert Lamberts vond plaats. Burgemeester Frans Feij vertrekt uit Venlo in 1984. Hij krijgt de gouden erepenning van de stad. En de fusie vindt plaats van woningbouwverenigingen van Venlo en Blerik tot woningbouwvereniging Venlo-Blerik. Dat is wel mooi nieuws, hè? En de laatste rector van de Paters Augustijnen, Amandus Vermeulen, verlaat het Sint Thomas College aan de Hoge Weg. En de schrijver van vastlovensliedjes en revues, Frans Boermans, wordt in 1984 Venlonaar van het jaar. Heb ik dan verder nog een nieuwtje wat wel interessant is? Dus even kijken, wat heb ik hier nog? Even kijken. Oh ja, jongeren kraken het leegstaand café Sint-Martinusstraat nummer 17. Het VHC, de Venlo Hardcore Club, ontstaat. En eind 1994 zal het pand worden ontruimd door de ME. En laatste bericht, het Dagblad voor Noord-Limburg wordt niet meer in Nijmegen gedrukt, maar bij de Limburger in Roermond. We hebben de nummer 1 nog te goed. En die is van Duran Duran en heet The Reflex.
0: Nummer 1.

0: De Reflex van Duran Duran hoorde je. En als je denkt van, goh, ik heb die LP waar dat op staat, maar daar klinkt die totaal anders. Ja, dat heeft alles te maken met de remix die later gemaakt is door Chic. En toen het Chic werd, werd het een hit. De Reflex uit 1984, 13 juni 84, de nummer 1 van dat moment. Goedemorgen, Jan.
1: God, Patrick, goedemorgen, maar jij bent goed op de hoogte, zeg.
0: Ik heb die LP toevallig en dat was geen hit. En dat is lang goede man van Chic, waar ik niet op zijn naam kom, die ga ik even googlen natuurlijk. Die heeft zich daar tegenaan bemoeid en dat werd toen wel een hit. Dit is een totaal andere versie op de LP als de single die een hit werd.
1: Ja, je wordt een beetje de Leo, hoe heet die ook?
0: Nou, Blokhuis.
1: Leo Blokhuis.
0: Vergeet het maar.
1: Leo Blokhuis.
0: Vergeet het maar. Nee, dat gaat niet lukken. Maar zo af en toe dan zoek ik wat op en dan zeg ik dat. En dan vindt de luisteraars misschien wel leuk. Jan, goedemorgen. Wat zit er in de rotonde?
1: Ja, we hebben twee onderwerpen. Het culturele seizoen begint weer. En alle culturele instellingen hebben hun programma al zo goed als gepresenteerd. Mm-hmm. Ook Maaspoort. En met de programmeur van Maaspoort, Wieke Vrijhoef, praten we over het programma van het komend jaar. En hoe komt nou zo'n programma tot stand? En natuurlijk zoomen we even in op de commotie rond de vrije toegang voor kinderen.
0: Ja, dat is in Venlo ooit begonnen. Een van de eerste theaters in Nederland. Tot 12 jaar gratis toegang, mits er een begeleider bij zit, een volwassen. En Wieke timmert wel aan de weg. Ze zat gisteren bij een Densco-plein. Ja, ze doet hier een radioprogramma. Ze zit bij jou in de rotonde.
1: Nou, en ik, enthousiaste, energieke jonge dame.
0: Ja.
1: Waar ik ook nog even op in wil zoomen, en dat komt volgens mij ook uit de koker van Wieke, is de backstage.
0: De backstage.
1: En wat dat nou precies inhoudt en hoe je daar mee kunt doen, daar wil ik haar ook even op bevragen.
0: Nou, hoogstwaarschijnlijk luistert ze en schrijft ze nu de antwoorden op.
1: Ik denk niet dat ze dat nodig heeft.
0: Nee.
1: En dan hebben we, natuurlijk, ons programma heeft al veel politiek. En dat wordt de komende 2-3 weken nog wat politieker. Want we gaan kennis maken met de nieuwe wethouders.
0: Oké.
1: En vandaag hebben we Teddo Peulen en Wim Lensen van respectievelijk het CDA en de Venlose Seniorenpartij.
0: Oké.
1: Over wat hun drijft om wethouder te willen worden en hoe ze hun portefeuille die ze gekregen hebben, hoe ze dat gaan invullen en hoe ze het gaan aanpakken.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: Ja, nou, tussen 11 en 12 gaat het allemaal plaatsvinden. Ja. En een columnist natuurlijk.
1: En we hebben vandaag Paul Siele als columnist. En vandaag hebben we voor de eerste keer een sidekick.
0: Een sidekick?
1: Ja, Hein Oosdam gaat mijn sidekick zijn vandaag.
0: Oké, alleen vandaag of is dat een nieuwe ontwikkeling?
1: We hebben afgesproken met elkaar en met een paar mensen dat als ik vakantie heb, dat dan andere mensen het programma overnemen.
0: Oké.
1: Dat is een kwestie ook even meelopen en kijken hoe het allemaal loopt.
0: Hoe het allemaal loopt. Ja, en dan staat de vakantie te beginnen, want van 4 juli is de laatste uitzending.
1: Wij hebben 4 juli de laatste uitzending en dan hebben we lekker zomerreces tot 12 september.
0: Nou, dat is een hele tijd.
1: En jij gaat het opvullen, heb ik begrepen.
0: Nou ja, ik ga het zover opvullen. Ik begin een uurtje later, maar ik ga dat nog communiceren, ook via de socials. Ik begin dan een uurtje later en ga een uurtje langer door. Dus het aantal uren blijft hetzelfde, maar mensen kunnen op zijn 11:30 wakker worden, zeg maar.
1: Maar als nou Wieke en Marloes ook stoppen van de zomer, dan ga je nog een paar uur door.
0: Ja, het is goed. Op een gegeven moment krijg ik truistaanruzie. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Overigens heb ik even gekeken wie dat diegene is geweest die de remix heeft gemaakt van de Reflex van Duran Duran. Natuurlijk, hoe dat kan ik hem vergeten? Nal Rogers van Stick Chic was dat. En die heeft zich daarbij bemoeid en toen werd het een hit. Overigens, waar hij zich niet tegenaan bemoeid heeft, is de Spider Murphy Gang aus Deutschland. Want die hebben dat op eigen kracht gedaan. Die mensen die hadden een hele grote hit met
1: verwondering, kijk naar Skandalen
0: in Sperbezirk. Skandalen in Sperbezirk ken je toch wel, hè? Overigens zit daar een telefoonnummer in toen dat een hit was. En je belde dat telefoonnummer, kreeg je daadwerkelijk iemand aan de telefoon. Maar dat was niet aan de dame van straat. Dat is niet als een groot milieu. Okay. Dat dan weer niet. Spider Murphy Gang, ik wens je succes met je uitzending, Jan.
1: Jij ook verder, succes.
0: Gaat lukken.

0: Wow, een lekkere plaat van de Rolling Stones, de nieuwe En de Stars.
1: Van het Engels naar het Venloos. Weet jij welke hit dit is?
2: Dit is Omroep Venlo.
0: 1, 2, 3, auw, weer wakker, kinder. We hebben de druimersziekte. Op 14-jarige leeftijd dwingen ze dicht op 10 knieën. Subleef, we zijn nog steeds druk bezig met alsjeblieft zeggen. Vijanden die de vriend niet zien als het moeilijk is. Elke nacht vernelen we een Mercedes-Benz. Eerst rennen we en dan lachen we tot we janken. Maar als de nacht valt, kunnen ze het leeg niet vinden. De vuils dat ze die druimen weggaan. Halt dich vast.

The New Radicals. You get what you give. Dat was de laatste alweer. Eén na laatste, moet ik zeggen. De laatste heb ik klaarstaan. Zo moet ik het zeggen. Zo is het. En zo was het. De uitzending zit er alweer bijna op. 4 uur lang, Patrick, staat op. Ik bedank je voor het luisteren. Volgende week ben ik weer terug tussen 7 en 11. En zoals ik zojuist al in het gesprek met Jan Kessel zei, er komt een zomerprogrammering aan. En dan schuif ik een uurtje op, blijf ik een uurtje langer liggen, jullie dus ook. En dan komt mijn programma tussen 8 en 12 en tussen 12 en 2. Komt dan Verrukkelijk Venlo's, geloof ik. Want Wieke en Marloes gaan ook op vakantie. Marlies en Bas even niet. En ja, nou ja, weet je wat? Hou gewoon de socials in de gaten. Dan gaat het een en ander veranderen met de vakantie. Ik wens je een geweldig weekend. Maak er iets moois van. Weet dat het vanaf donderdag echt heel heet wordt. Ja, dan gaan we lekker klagen met z'n allen. Oh, wat is het toch heet? En hadden we maar een beetje regen, dan hoefde ik niet elke avond de tuin te sproeien. Klaag, klaag, klaag, klaag. Ik heb er nog eentje voor je, zoals ik al zei. En dat is de Greg Kin Band. Dat is een hele lekkere plaat. Jeopardy heet die. Geweldig weekend. Groetjes, de mazzel, de ballen, hoijen. En tot de volgende week zaterdag 7 uur sharp hier bij Omroep Venlo Radio. Groeten, hoijen.

0: maakt zich op voor het nieuwe culturele seizoen. Zo ook Maaspoort. Wat zij gaan brengen en waarom, hoort u zo meteen. En ja, de kinderen mogen nog steeds gratis. Vorige week traden de nieuwe wethouders aan. Maar wie zijn die nieuwe mensen en wat gaan ze doen? Nieuwsgierig geworden? Dan luister naar de Rotonde, na nieuws en reclame.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
5: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
6: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomar. Ook voor een helm wissen bij ons op het juiste adres. Velomar in Tegelen.
7: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
8: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: Rotonde.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De een kennen we als directeur van de Venloop en de andere zit alweer enkele jaren in de red. Nu zijn zij wethouder. Wim Lentsen en Tedde Peulen stellen zich voor en we gaan het hebben over wat ze voor Venlo gaan doen. Maaspoort heeft zijn programma klaar. Wat zijn de highlights en hoe komt zo'n programma tot stand? En natuurlijk hebben we het over de commotie rond de gratis entree voor de kinderen. Dat alles horen we van Wieke Vrijhoef, programmeur Maaspoort. En voor vandaag een sidekick en wel Hein Oosdam.
3: Goedemorgen Jan.
2: Hij gaat mij vervangen tijdens mijn vakantie.
3: Ja, ik wens je nou alvast een heel fijne vakantie.
2: En jij veel succes.
3: Dank je wel.
2: En natuurlijk hebben we een column dit keer van Paul Seelen.

0: geweldige song, Paul McCartney. Een weetje, Jan, dit is nu een nummer van de LP Boys of Dungeon Lane. Gaat veel over John Lennon ook, de tijd met de begintijd van de Beatles. Dit is de 24e LP van McCartney die in het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats op de album Top 100 heeft gehaald. Inclusief Beatles en Wings en solo-LP's. En dit wordt gezien als ja, een van de grote hoogtepunten. Misschien het laatste hoogtepunt.
1: Ik ben er bijna van overtuigd dat het het laatste hoogtepunt is. Weet je waarom? Omdat hij dit ook helemaal gewijd heeft aan het begin van zijn carrière, de samenwerking met Lennon.
0: Het zou kunnen, maar ik hoop dat je ongelijk hebt.
1: We gaan het zien. Wieke Vrijhoef, welkom.
2: Hey, goedemorgen.
1: Programmeur van de Maaspoort.
2: Ja, dat klopt.
1: Wieke, dan mag je mij eens vertellen. Ik heb het magazine, Maaspoort Magazine hier voor me liggen. Het zit helemaal vol met programma.
2: Ja, het zijn
1: hoe kom jij als programmeur tot zo'n programma eigenlijk?
2: Ja, dat is best wel een flinke klus. Ik begin nu alweer aan het seizoen 27-28. En dat begint met een aantal impresariaten die dan langskomen om te vertellen wat ze al hebben bedacht voor dat seizoen. En ik krijg ook heel veel ouderwetse brochures binnen met aanbod waarin staat uitgelegd wat ze van plan zijn daarvoor. Dus ik ben daar ruim een jaar mee bezig.
1: En dan maak jij de keuze wat er gaat gebeuren? Of heb je een team om je heen wat daarin jou adviseert, meebeslist?
2: Ja, sowieso heb ik een geweldig team om me heen en die denken heel erg mee. Dus bespreek ik dat met de directie en met het marketingteam. Ik heb ook gastprogrammeurs, heb je in het magazine kunnen lezen, die mij over speciale onderwerpen adviseren en meekijken. En ik heb natuurlijk landelijk ook heel veel programmeurs overleggen waarin we het met elkaar hebben over wat het beste is om te programmeren of wat het verstandigst is om te programmeren.
1: Maar die gastprogrammeurs, dan heb je het over Sjanneke Hendricks,
2: Jeroen.
1: Nienke Nasserian, Jeroen. Ja. En die komen ook met ideeën aanzetten.
2: Ja, nou, bijvoorbeeld met Jeroen is heel leuk. Die komt dan Maaspoort binnenlopen en dan geef ik hem die hele stapel brochures. Hij adviseert mij op musical, is natuurlijk een musical fan in hart en nieren. Weet er alles van, kent iedereen. Dus ja, die zit dan in een soort snoepwinkel. En Jeroen is ook iemand die dan ook echt wel overal ook de rest nog even advies geeft. Dus dat is heel erg leuk. Heeft hij van die post-its, plakt hij erin en dan zegt hij, dit is geweldig, geweldige acteurs, moet je doen. En dan uiteindelijk maak ik natuurlijk zelf de afweging en heb ik ook een heel raamwerk waarbij ik zoveel cabaretboek, zoveel muziek en moet dat allemaal in elkaar passen door een jaar heen.
1: Ja, en kijken jullie daarin ook naar hoe vorige seizoenen zijn gelopen?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is heel erg belangrijk. En we hebben natuurlijk ook hele mooie tradities staan die gewoon elk jaar terugkomen, zoals bijvoorbeeld een groot klassiek ballet. Onze band met Toneelgroep Maastricht of Opera Zuid. Dus dan kijk je natuurlijk nog steeds inhoudelijk wat er gaat gebeuren. En aan de andere kant weet je ook, hiervoor is gewoon een groot publiek. Dat moeten we gewoon vasthouden op die manier.
1: En als het publiek wat kleiner is, want ik ben zelf wel eens bij het Nederlands Danstheater geweest.
2: Ja.
1: En daar heb ik avonden meegemaakt. Dan zit de zaal nog niet half vol. En toch komen ze terug.
2: Ja, nou ja, NDT is natuurlijk wel een heel belangrijk gezelschap om juist ook in Venlo te tonen. En op dit moment hebben we daar echt veel publiek voor. En dat komt ook omdat we Duits publiek hebben voor moderne dans. Omdat er in Duitsland eigenlijk weinig moderne dans wordt aangeboden. Dus we hebben daarop een samenwerking. Gaan wij af en toe daar naar de opera en komen zij hier voor onze moderne dansvoorstellingen. Dus ik raad je aan om binnenkort toch nog weer een keertje te gaan, Jan. De zaal zit mooi vol inmiddels.
1: Nee, maar dat is verder geen probleem dat die zaal half leeg was.
2: Nee, nou ja, ik bedoel meer te zeggen, we kijken natuurlijk wel heel erg goed naar hoe kunnen we dat wel op de beste manier voor elkaar krijgen. En we kijken ook in de stad breed hoe we dat kunnen doen. Dus bijvoorbeeld nu bij Theater de Garage, daar zetten we echt jonge talenten neer. Daarvoor zijn mijn zalen eigenlijk al net iets te groot. Dus als je zo 50 tot 75 man hebt, dan hebben we ze veel liever in de garage. Dat is voor de publieksbeleving beter en het is voor de artiesten ook beter. Dus daar kijken we wel heel goed naar. En soms dan is het zo, dan zit je in een grote zaal en dan is er net even wat minder publiek. Maar dan vinden we het toch heel belangrijk om juist die voorstelling te brengen.
0: Je vindt dat dan geen mislukking dus?
2: Nee, ja, nee. Je wilt ook zo breed mogelijk palet aan voorstellingen bieden. En nee, vind ik zeker geen mislukking. Als het artistiek een hele mooie voorstelling. Ik heb heel vaak bij voorstellingen gezeten dat ik gewoon dacht, dit is echt, het is jammer dat er zo weinig publiek is.
0: Welke voorstelling gaat er dit jaar komen waarbij je heel weinig publiek verwacht dan?
2: Sowieso verwacht ik nooit ergens weinig publiek. Dus we zullen voor alles echt een strategie bedenken om een groot publiek te vinden. Je ziet bij toneel is het in Venlo ietsje lager dan het landelijk gemiddelde. Dus daar zitten we iets onder de...
1: Behalve bij het Venlose Amateurtoneel.
2: Ja, nee, dat is geweldig. We hebben gewoon 10.000 bezoekers op de Venlose Revue.
1: Ik ben een paar keer bij de Zeven Hemelen geweest. Het gezelschap van Heinze Broer, René en Fred van den Boga.
2: Ramvol.
1: Volle bak.
2: Ja, of het Volkstheater, 4.000 bezoekers. Ja, dat is echt fantastisch.
1: Is dat typisch Venloos of zie je dat bij jouw collega's in de landen ook dat plaatselijke dingen veel meer publiek brengen?
2: Hier is het amateurleven ongelooflijk groot. Dus dat is volgens gemiddeld 2,5 keer zo groot dan in de rest van het land. Dus dat is echt heel erg bijzonder en heel, heel erg geweldig. Ja.
0: Maakt dat het voor jou gemakkelijker als programmeur? Want automatisch, als het dan 1,5 of 2 maanden zijn er al geprogrammeerd. Hoef jij niet voor te werken?
2: Ja, je kunt inderdaad zeggen het is makkelijker. Ik vind het soms ook wel lastig dat ik een maand... Ik ben eigenlijk dit jaar op 2 momenten mijn zaal een maand kwijt. En dat is tijdens de Vastelovend en met de Venlose Revue. En ik wil toch ook al die andere voorstellingen een plek geven. Dus dat betekent dat die voorstellingen dichter op elkaar komen te staan in het seizoen. Dus dan moet ik mijn puzzel wel anders leggen. Maar ja, het hoort erbij hier.
1: Let jij er ook op dat je een maximaal aantal voorstellingen per week hebt?
2: Ja, we kijken natuurlijk zo goed mogelijk naar de beste verdeling. Want als je dezelfde publieksgroepen inzet, dan zit je jezelf in de voeten schieten. En dat is voor niemand eigenlijk de bedoeling. En Maasport is echt een regiotheater. Je ziet gewoon dat er voor een aantal producties komen mensen van veel verder weg hier naartoe. En een aantal producties zijn echt voor het Venlose publiek. Dus naar die verdeling kijken we echt zo goed mogelijk. Ja. Ja.
1: Nou zie ik, bij alle voorstellingen staan ook de entreeprijzen vermeld.
2: Ja.
1: En er zijn ex-voorstellingen die toch behoorlijk aan de prijs zijn. Voor Herman van Veen betaal je bijna €50 voor.
2: Ja.
1: Dat kan een gemiddeld inkomen toch bijna niet meer betalen als die 4 keer per jaar naar het theater zou willen.
2: Ja, er zijn op dit moment 40.000 kaarten besteld voor het nieuwe seizoen. Dus ik zie daar niet een trend dat mensen dat niet kunnen betalen.
1: Een bepaald soort mensen natuurlijk wat naar het theater komt.
2: Ja, we kijken daar ook wel zo goed naar mogelijk naar dat we die opbouw maken. Dus er zijn ook voorstellingen zijn echt juist heel erg goedkoop. Zijn €17,50, €20. Dus die hele range proberen we wel te bedienen op die manier. We kunnen niet... Dat is een hele goede vraag, maar op dit moment gaat dat eigenlijk heel erg goed. En alles wordt duurder, dus theaterkaarten worden ook ietsje duurder. Maar we kijken ook daar heel erg goed om het wel zo betaalbaar mogelijk te houden.
0: Gedeelte van de Venlose bevolking bestaat natuurlijk helaas tegenwoordig ook uit Oekraïners. Arbeidsmigranten. Hebben jullie daar speciale voorstellingen voor? Volgens mij niet.
2: We hebben...
0: Moet je die eigenlijk niet hebben?
2: Goeie vraag, Hein. We doen Pools cabaret. Dus we hebben, in die zin hebben we daar wel een lijntje in. Komend jaar gaan we ook voor kinderen van het AZC een kindervoorstelling brengen op maandag. Dus daar zijn we druk mee. Afgelopen jaren hebben we dat ook gedaan bij voorstellingen van... ik zit even na te denken, van Philharmonie. Dus we zijn daar wel degelijk ons bewust van en ook mee bezig. Ja.
1: Maar is het niet zo dat de Maaspoort vooral de witte man en vrouw trekt van de vrouw van de middengroep en de hogere groep?
2: Wat hebben jullie allemaal interessante aannames? Ja,
1: ja. Nee, dat is geen aanname, dat is een vraag.
2: Ja, nou ja, goed. Je kan ervan uitgaan, theaterpubliek is over het algemeen wat witter. We proberen wel ook zoveel mogelijk voorstellingen voor speciale doelgroepen. Dus bijvoorbeeld volgend jaar hebben we ook voorstellingen in het kader van 75 jaar Molukkers. We hebben voorstellingen voor de Marokkaanse community. De grootste uitdaging is natuurlijk om de mix bij elkaar te krijgen. Dus je merkt dat je soms gewoon voorstellingen boekt die voor een bepaalde doelgroep heel erg interessant zijn. Dan zit die helemaal vol met die doelgroep. Maar je wilt natuurlijk dat steeds meer in elkaar gaat overlopen. En ik ga nu even een mooi bruggetje maken naar Kinderen Gratis. Het gaat natuurlijk ook over dat mensen gewend zijn om naar het theater te gaan. En dat is voor heel veel bevolkingsgroepen niet het geval. Dus wat wij belangrijk vinden is dat mensen zo jong mogelijk, zoveel mogelijk in aanraking met theater komen, zodat ze ook dat die drempel niet zo hoog is. Dus we verwachten dat dat straks allemaal helemaal anders wordt.
1: Ja. Mooi, in ieder geval dat de Maaspoort er aandacht voor heeft, toch? Toch?
2: Ja, mooi en belangrijk. Maaspoort wil gewoon echt een theater zijn voor iedereen. Dus dan moeten we daar ook heel scherp op inzetten.
0: Heb je dat echt ook gemerkt dat er uit de allochtone bevolkingsgroep dat er meer kinderen begeleid door hun ouders, want die worden altijd begeleid door een begeleider, hè, dat die de Maaspoort al bezocht hebben?
2: Ja, we zijn begonnen met kinderen gratis op het reguliere programma. Toen hebben we gezien dat eigenlijk vooral de kinderen die niet meer kwamen na de coronacrisis ineens wel weer kwamen en ook vaker kwamen. Maar dat waren wel kinderen die gewend zijn om naar het theater te gaan. Daarom hebben we vanaf het tweede jaar ook besloten, we moeten het educatieaanbod, dus alle schoolvoorstellingen, ook gratis maken. Want zo bereiken we echt alle kinderen in Venlo. En dat is ook gebleken. Dus die voorstellingen zijn ook verdubbeld en zijn allemaal helemaal vol. Terwijl voordat we dat deden, was het ook voor scholen nog niet eens heel erg duur. Maar we zien dat daar toch een drempeltje zat en die is beslecht. Dus daarmee bereiken we echt iedereen. Ja.
1: Je zegt de voorstellingen zijn verdubbeld. Dus die theaterproducenten die hoeven helemaal niet bang te zijn dat er minder voorstellingen afgenomen worden.
2: Ja, precies. Dat zeg ik.
1: Want dat was natuurlijk de commotie, hè? Dat mensen uit de hele regio naar de Maaspoort komen en andere theaters dus leeglopen wat betreft die voorstelling.
2: Ja, dat is afgelopen week in het nieuws geweest. En daarover zijn we nu in gesprek met theaters en producenten. En ja, ik denk gewoon, er is zo'n groot gezamenlijk belang van zoveel mogelijk kinderen naar het theater krijgen. Laten we het daarover hebben. En ik denk ook dat zich dat in de komende maanden op die manier gaat uitrollen. Maar,
1: Promotie onterecht?
2: Commotie. Ik vind het gewoon heel erg jammer dat we niet aan de voorkant met elkaar in gesprek zijn gegaan. Dus, en dat begrijp ik ook nog steeds niet.
1: En ieder theater staat het vrij natuurlijk om in zijn eigen gemeenschap naar sponsoren te zoeken die dat waar kunnen maken. Dat hebben jullie ook moeten doen.
2: Ja, dat heeft onze directeur echt op een fantastische manier voor elkaar gekregen. En je ziet dus ook hoe belangrijk iedereen het vindt om juist voor deze doelgroep dit te faciliteren. Dus dat is gewoon heel erg goed mogelijk om dat ook landelijk te faciliteren. Dus die lobby gaan we nu voeren.
1: Ja. Hey, nog iets nieuws wat de Maaspoort gaat doen is dat backstage verhaal.
2: Ja.
1: Kun je dat eens wat nader toelichten wat dat inhoudt?
2: Ja, leuk. Ja, we hadden natuurlijk net over de doelgroep die normaal gesproken naar het theater gaat. Dus over het algemeen ietsje ouder. En ik was met mijn marketingmanager bij een training over culturele doelgroepen. Dus wie er allemaal in theater komen. Je ziet ook landelijk dat jongeren in het theater gemist worden. Dus naast de kinderen heb je eigenlijk de lijn die daar doorloopt naar jongeren toe. En in die training werd gezegd van je moet eigenlijk een nieuwe deur openzetten. Want ze voelden zich gewoon helemaal niet thuis in een regulier theater. Ook niet via de reguliere kanalen. En toen dacht ik, nou, wij kunnen volgens mij vrij letterlijk een nieuwe deur openzetten. Dus dat is de backstage geworden. De ingang zit recht tegenover Grenswerk. Grenswerk heeft natuurlijk een andere publieksgroep dan dat wij hebben. Dus we hopen dat daar ook een mooie overlap gaat ontstaan. En dan ga je dus ook via de backstage van Maaspoort naar de Piet Kingmazaal, die dan, als je hem vanaf die kant betreedt, de backstage heet. En daar gaan we specifiek programmeren voor jonger publiek en met jonge makers aan de slag. Dus die kunnen daar bijvoorbeeld ons huisgezelschap Club Lam, die zit daar ook ruim een maand om te repeteren en te monteren en dan een voorstelling te maken. Maar die ruimte willen we ook specifiek beschikbaar stellen voor jonge makers om voorstellingen te maken. Dus volgend jaar doen we dat bijvoorbeeld met Eva Kusters.
1: Mooi. Hey, en dat Club Lam is jullie huisgezelschap.
2: Ja.
1: Hoe is dat verhaal tot stand gekomen? Want jullie zijn dan een van de weinige theaters met een huisgezelschap.
0: En een vette prijs. Tenminste, een nominatie voor een vette prijs.
2: Ja, echt geweldig. Ella Kamerbeek is afgelopen week genomineerd voor de Theodor, de grootste toneelprijs in Nederland. Dus we zijn echt heel erg trots.
1: Breng de felicitaties maar over namens ons.
2: Ja, gaan we zeker doen. Club Lam zat eerst in Sittard, maar daar hadden ze geen ruimte meer. En toen is een soort van via-via gesprek tot stand gekomen. En die zitten inmiddels ook alweer ruim 3 jaar bij Maaspoort als huisgezelschap. Ik ben daar ontzettend blij mee, omdat zij dus ook landelijk zo goed doen en zo goed toeren. Dus afgelopen jaar hebben ze met Trut getoerd over onze Truie Bolwater. Dus het is heel erg vet dat er dan een Venloos verhaal zo door Nederland heen gaat. Maar het is voor mij ook voor die backstage dus een enorme opsteker dat zij daar zitten. Want wij krijgen nu ook landelijk subsidie van Fonds Podiumkunsten voor de backstage. Dat komt ook echt omdat Club Lam bij ons in huis zit.
1: Dus, en omdat het vernieuwend is natuurlijk.
2: Ja, het is super. Ze noemen het zelf instapfeminisme. Het is heel erg vernieuwend. Het is een nieuwe vorm van toneel. Het is, het gaat snel. Het is ook voor een jong publiek en voor een oud publiek nog steeds heel erg relevant. Ja, ik ben heel erg trots dat ze onderdeel zijn van onze organisatie.
1: En binnenkort komen ze met een nieuwe voorstelling, hè?
2: Ja, volgend jaar staan ze bij ons met Dolomina. En vanwege de nominatie van Ella wordt Trut nog hernomen. Die gaat 2 dagen spelen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Dus dat is ook wel echt heel erg tof. Ja.
0: Wat me opvalt, Wieke, je hebt het over mijn zaal, je hebt het over onze Trubolwater. Waarom woon jij nog niet in Venlo?
2: Ja, ik wil dat eigenlijk wel heel graag, maar mijn vriend wil het niet. Ja.
1: Maar kun je kort toelichten, Wieke, je bent programmeur in de Maaspoort. Hoe word je programmeur in zo'n mooi theater?
2: Ik heb gewoon gesolliciteerd. Maar programmeur is
1: maar
2: niet...
1: Maar je was geen winkelmeisje bij Albert Heijn?
2: Nee. Ik was hiervoor directeur van een piepklein theater in Culemborg. Het lijkt een beetje op Theater de Garage eigenlijk. Daar werkte ik met 80 vrijwilligers. En ik had zelf, volgens mij op papier, 3 dagen in dienst. Maar ik was daar 6 dagen. Het was een superleuke plek ook. Maar toen kwam de vacature van Maaspoort voorbij. Ik ga toch maar eens praten. Ja.
1: En je bent helemaal op je plek gevallen?
2: Ja, ik ben echt heel dankbaar. Ja, en ik vind Venlo ook echt een superleuke stad. En ik ben echt verrast door hoeveel cultureel initiatief er op dit moment is. Ik heb ook echt het gevoel dat in de afgelopen 4 jaar... alleen maar een enorm vliegwiel is geweest. En ik ben ook heel erg blij dat ik daaraan kan bijdragen... en dat ik zoveel gelijkgestemden om me heen vind. Ja, ik vind het echt bijzonder wat hier allemaal gebeurt.
1: Wieke, we moeten dit gesprek helaas afronden... Ik zou zeggen, praat nog eens goed met je vriend, zodat je toch in Venlo kunt komen wonen.
2: Ik zal het doen, hij is aan het luisteren. Dus als jullie nog even goede argumenten aandragen, dan komt dat vast goed.
1: Oké. Hey, heel veel succes verder. En dat de Maaspoort heeft een geweldig programma dit jaar. Is er 1 voorstelling waarvan je zegt, die moet je beslist zien?
2: Dit is zo leuk, want ik krijg die vraag als programmeur elk jaar. Het zijn 270 voorstellingen. Ja, ik mag er 1 noemen. Ik zal hem even toch insteken op het Venlo's publiek dat hier aan het luisteren is. En Lex Uiting staat natuurlijk ook op de cover van het magazine. Ja. Er is een extra show van Lex bij geboekt, dus daar kun je nog naartoe. Maar ja, ik ga toch eventjes... Herman van Veen, jij noemde hem net al even. Daar zou ik ook heel, heel erg naartoe gaan als je daar nog nooit bent geweest. Ik vind dat zo'n bijzondere man. De Venlo's in de media staat er ook nog in trouwens. Ja, ik kan dus blijven doorgaan. Dit is een moeilijke vraag. Okay. Dit is een onmogelijke vraag.
1: Oké. Okay. Hey, dankjewel en succes.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Ja, naar muziek.

0: duurt te lang van Davina Michel. Paul, de column en de eer is voor jou.
1: Nieuw lichterij, helemaal niks. Weken geleden stapte ik in een verzorgingshuis binnen. In de ontmoetingsruimte zaten vier Greekberen op leeftijd koffie te drinken. Eén van hen periodiek en een drupje nippend. De heren waren in een geanimeerd gesprek verwikkeld. Een gesprek over de Tegelse passiespelen. Ze waren het voor de verandering eens roerend met elkaar eens. Nieuw lichterij, helemaal niks, mopperden ze. Het heeft niets met het oorspronkelijke verhaal te maken. Zo wisten ze van horen zeggen. Ze zouden dan ook beslist niet heen gaan. Ook ik koesterde, toen ik naar de première van de 22e editie van de Passiespelen ging, vooroordelen. Nadat stichtingsvoorzitter Jos Teeuwen tijdens een welkomstwoord een systeemsprong had aangekondigd, hield ik mijn hart vast. Het bleek inderdaad wennen. Jezus die, op sneakers, heen en weer switchend tussen het begin van onze jaartelling en het heden, een dialoog aangaat met het publiek. Acteurs die in een moderne zwarte outfit gestoken zijn. Pikante woordgrappen, zichtbare tatoeages, mannenrollen, zoals die van Judas, die door vrienden worden vertolkt. Flashbacks naar Jezus' kindertijd. Auto's op het toneel, waarvan er één bij de intocht van Jeruzalem op Palmzondag beschilderd is met een ezel. De keuze van de makers om de voorstelling te laten eindigen voor Jezus' kruisiging en niet met zijn wederopstanding. Maar bovenal de revolutionaire wijze waarop de figuur van Jezus wordt gepresenteerd. Niet als een onbereikbaar goddelijk persoon, maar als een aanraakbare mens van vlees en bloed, om wie na zijn dood allerlei mythes zijn gevormd. Maar hoe anders dan anders de voorstelling ook was, ze boeide vanaf het allereerste moment. Net als de kledij is ook het podium waarop gespeeld wordt sober, minimalistisch bijna. De aandacht wordt daardoor volledig geconcentreerd op de inhoud. De boodschap van geloof, hoop en liefde in een wereld die steeds meer brandhaarden en oorlogshetsers kent. Met een charismatische Jezus als ultieme rolmodel. De gekozen theatervorm moet ervoor zorgen dat zowel de gelovige als de niet-gelovige bezoeker zich in het verhaal kan herkennen. Wat mij betreft is dat uitstekend gelukt. Door de Theo aangekondigde systeemsprong pakt fantastisch uit. Het loont de moeite vooroordelen aan de kant te zetten en kaartjes te bestellen. Dus, heren Greekberen, wat let u? PS, deze column is niet gesponsord.
0: Paul, dankjewel. Ja, ik denk dat je de. Althans, ik heb de voorstelling gezien. En het jij omschrijft zoals ik het ook beleefd heb. Heel mooi. Zijn jullie al geweest, Wieke?
2: Nee, ik nog niet heel erg. Maar ik heb alleen maar echt fantastische verhalen gehoord. Dus ik ga binnenkort zeker.
0: Hebben jullie als Maaspoort nu ook bemoeienissen met die passiespelen? Of is dat helemaal zelfstandig? Of doen jullie alleen de ticketing?
2: Ja, we pakken dat wel echt gezamenlijk op. Ook vanuit natuurlijk Zondag in het Zuiden en de samenwerking met Toneelgroep Maastricht. En de ticketing vanuit Maaspoort is gewoon een hele slimme zet in die zin. En een belangrijke samenwerking.
0: Ja. Wim?
3: Ik ben niet bij de voorstelling geweest aan zich. Ik ben wel bij eigenlijk de test geweest. Heb ik 3 kwartier voorstelling gezien toen het geluid getest werd. Ik was heftig onder de indruk van hetgeen wat ik zag.
0: Tenno?
4: Ja, ik ben 2 keer al geweest. Bij de première en afgelopen zondag nog. En het verhaal raakt echt. Er is veel over te doen geweest van tevoren. Maar het verhaal klopt gewoon. Het is eigenlijk, vind ik, helemaal in die zin niet vernieuwend. Het wordt alleen anders gebracht. Maar er zitten prachtige scènes. Het acteertalent is ongekend hoog.
0: Ik vond de boodschap sterker naar voren komen dan in vorige voorstelling.
4: Ja, mee eens. Ja. De aandacht is echt gefocust op de dialoog.
5: Ik heb ergens opgeschreven dat ik het... Ik vond het gevaarlijke passiespelen. Want je krijgt er een gevaarlijk droge mond van. Want ik heb 1 uur en 50 minuten met open mond letterlijk zitten luisteren en kijken. Ik vond het werkelijk fantastisch. Iedereen die niet gaat, die gaat iets heel groots missen.
4: Ja, dat klopt. Ja,
0: dus gewoon gaan. Paul, je begon het verhaal met Greekberen. Ja. Nou heb ik altijd gedacht dat het een grapje was om een Greekbeer op te richten als beeld. Dus maar het gaat echt gebeuren, begrijp ik.
1: Ik zag het vanmorgen.
0: Hoeveel
1: meter hoog? 5 meter of zo?
0: Ik heb hem in een schim zien staan in het atelier waar hij wordt gemaakt. Maar wordt een jongen van een ding.
1: Ja, wel tijdelijk. Hè. 3 jaar blijft je staan.
0: Ja. Geweldig. De Venlo is een Greekbeer.
1: Ja.
0: Maar dat zijn wij toch niet, Hein?
5: Wij zijn dat absoluut niet, nee. Wij zijn de vrolijkheid zelf.
0: Behalve als het over politiek gaat, dan wordt er wel eens gegreekt. Dus misschien had hij voor het stadhuis moeten komen, Wim.
3: Ja, wellicht, maar daar zijn ze nu volop bezig. Dus ik denk dat dat niet aan de juiste
0: plek is. Oké. Hey, Wim en Teddo, Wim Lentz, Teddo Peulen, welkom. Jullie hebben er nu een week op zitten. Teddo, en?
4: Ja, inderdaad, een enerverende week. We hebben kennis gemaakt met de organisatie. Er zijn heel veel kennismakingsgesprekken al geweest met mensen waar je dagelijks mee te maken gaat krijgen. Ik heb gelukkig ook de tijd gehad om al veel door te nemen. Een aantal collega's van mij moesten al meteen aan de bak. Hebben al vergaderingen voorgezeten. Zijn al het huis uit geweest om op locatie dingen te doen. Dat heb ik zelf ook wel ervaren. Als wethouder sport en cultuur ben je ook veel buiten het stadskantoor. Vorige week het binnenhalen van de kinderen met de avondvierdaagse. Vanmorgen nog een internationaal softbaltoernooi geopend.
0: Had je ook al voor de eerste keer gelijk de Amstketting van de burgemeester?
4: De Amstketen van de burgemeester mocht ik.
0: Of ketting mag ik niet zeggen.
4: Nee, de Amstketen mocht ik vorige week dragen, inderdaad. Ja. En vanmorgen was de opening van een internationaal softbaltoernooi bij de Mustangs op de Venlose Hei. En ik heb een startsignaal mogen geven voor het NK jeugdwielrennen.
0: Oké, als je dan die Amstketen om hebt, voel je dan ook iets van grootsigheid? Van, ja, dat heb ik hem toch maar geflikt. Ik sta hier.
4: Nou, eervol is de baan als wethouder zeker. En als je zo'n Amstketen om hebt, ben je natuurlijk heel erg herkenbaar. Voor kinderen is dat wel iets van, daar staat de burgemeester. Nou, ik moest wel uitleggen dat ik de burgemeester zelf niet was, maar de vervanger op dat moment.
0: En volgens mij ben jij de zesde loco, of niet?
4: Ja. Dus het zal niet zo vaak voorkomen dat ik de Amstketen mag dragen, denk ik.
0: Nou, maar dragen met
4: met de eer.
0: Eer. Wim. Jij ook een week, en want Teddo komt uit de politiek, 4 jaar in de raad gezeten. Jij valt er zomaar in.
3: Ja, ik val er zomaar in. Ik heb 3 juni mijn laatste dag gehad als directeur van de Venloop. Bezig geweest met het organiseren van hetgeen wat Teddo mocht afmaken op vrijdag.
0: Hebben ze jou niet voor gevraagd?
3: Nee, dat is niet.
0: Als ex-directeur Venloop en dan de avondvierdaagse
3: van cultuur en sporthuis. 100%. Ja. Ik heb donderdag vakantie gehad, donderdagavond installatie. Maar ik kwam dus van buiten en ik kwam als het huis binnen wandelen. En ik heb nu niet een stoel. Hè. Dus ik ga even kijken of ik ergens in de buurt van Twan Beurskes kan gaan zitten. Er werd een stoel gehad, kon ik even zitten. Daarna kreeg je dan de installatie. En dan kun je plaatsnemen op je eigen plek. Innoverend, zei Teddo, ik vond het ook intens. Er komt heel veel op je af. Het is natuurlijk toch een hele grote organisatie waar je binnen wandelt. Er zijn heel veel zaken die onderhanden werk zijn, waar men mee bezig is. Luisteren, vooral de eerste 100 dagen. Hè, dat wordt iedereen die je spreekt, die zegt, doe even de eerste 3 maanden niks. Nou, ik vind het al lastig om even niks te doen. Maar ik moet luisteren, geduld hebben. En dan gaan we langzaam op basis van hetgeen wat we in het coalitieakkoord hebben opgeschreven natuurlijk, toevoegen aan hetgeen wat we eigenlijk al doen als stad zijnde.
0: Oké. Teddo, nou zijn er heel veel mensen in Venlo die jou misschien van het raadswerk kennen. Integendeel kennen ze jou zeker. Mm. En op de hei ook zeker.
4: Ja.
0: Maar wie is Teddo Peulen?
4: Wie is Teddo Peulen? Ik ben dus een echte Tegelse of een Heijerse, zoals ze dat zeggen. Want ik ben in de wijk op de heide opgegroeid. Via het verenigingsleven ben ik in die zin bekend. Ik heb 16 jaar deel uitgemaakt van de Rood, van de Boerenrood, waarvan 15 jaar als boerenvader. Nou, dat is dezelfde functie als een vorst binnen een carnavalsvereniging. Van thuis uit meegekregen dat het verenigingsleven erg belangrijk is. Mijn vader is 18 jaar secretaris van Tichelia en TSC 04 geweest, de voetbalclub. Ja, en zo is het, zo ben ik er ook ingerold. Diverse vrijwilligersfuncties bekleed of doe ik nog steeds. Zo is het bij mij gelopen. En toen kwam voor 5 jaar terug de politiek om de hoek kijken.
5: Ja, dan heb je wel een ideale portefeuille met sport, cultuur, evenementen.
4: Juist.
5: Of vind je gemeenschapsaccommodaties toch het leukste in die portefeuille?
4: Alle 3 zijn het dingen die bij mij als persoon aansluiten. Want die vraag kreeg ik ook. Je wordt wethouder. Daar heb ik voor gesolliciteerd. Maar ik zei ook wel, ik doe dat alleen als de portefeuille mij aanstaat. Nou, en dit is nu een portefeuille die wel bij mijn profiel aansluit.
5: Wat staat je het meeste aan in die portefeuille? Is dat sport of is dat cultuur?
4: Ja, sport en cultuur. Ik ben zelf sportief. Ik heb al 14 jaar gevoetbald, de laatste 22 jaar gehockeyd. Eerst bij
0: Tichlia THC?
4: Nou, ja, ik heb gevoetbald bij Tichlia en gehockeyd bij THC. En dat is dan overgegaan in hockeyclub Delta Venlo. Ja, dus dat is me bekend, het sporten, daar heb ik zeker affiniteit mee. Ja, en het culturele, ja, dan kom je toch in de sfeer van de vastelovend, maar ook andere tradities zoals het schutterswezen en ja, de musea.
0: En de Maaspoort niet te vergeten.
4: En toneel, ja, zeker ook dat, ja.
0: Wieke, wethouder cultuur, zou jij nou een boodschapje of een boodschap hebben aan de nieuwe wethouder?
2: Ja, ik denk wat cultuur aangaat, investeren in ondernemerschap lijkt me eigenlijk een hele mooie. Ik had laatst ook met de gemeente gesprek over Urban, waar natuurlijk flink op geïnvesteerd is in de afgelopen jaren. En dat
0: voor, de luisteraar, Urban.
2: Urban, ja, het is eigenlijk, ja, hoe ga je dat goed uitleggen? Urban, het is dans, maar het is ook mode. Het is vaak een hele jonge cultuur. Denk ook een beetje breakdance, streetdance, dat soort dingen.
0: Het hele skatewereldje ook.
2: Ja, zeker. Ja, ja, het is ook een hele mooie crossover tussen sport en cultuur. Maar wat je daar merkt, is dat als je daarin investeert, wordt ook de samenwerking bijna afgedwongen. En dat is heel erg fijn. Dus als instellingen en makers de ruimte krijgen om met elkaar aan de slag te gaan, kunnen ze ook groter groeien en elkaar echt leren kennen en echt met elkaar samenwerken. Dus in die zin denk ik, ja.
0: Oké. Wim. Wie is Wim Lentzen? Het ging vroeger volgens mij, toen ik nog rookte, bij jouw pa sigaretten kopen.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, 61 jaar, zoon van ondernemer in de Venlose Binnenstad. En mijn tweelingbroer, soms is dat een voordeel, soms is dat een nadeel. Heeft nog steeds een sigarettenzaak.
0: Is echt zo? Is eigenlijk een tweeling?
3: Is eigenlijk mijn tweelingbroer.
5: Ja. Wanneer is dat een nadeel dan?
3: Nou, dus omdat mijn broer wel eens lastig wordt gevallen. En lastig te zaken is natuurlijk over het verkrijgen van een startnummer voor de Venloop. En dat zal daar natuurlijk gaan over een
0: scheef. Wordt nog veel erger, wordt nog veel erger.
3: Bij het integriteitsonderzoek zeg ik, het is soms wel handig dat ik misschien mijn kobeertje kan aan mijn broer kan geven. Dan kan hij dan niet verder gaan. Dan kan ik even in de rust staan.
5: Misschien kun je hem een keer naar een raadsvergadering.
3: Ja, dat. Ja. Hij zit vlakbij. Hè. Ja. De 61 jaar, de afgelopen 15 jaar eigenlijk betrokken geweest als directeur van de Stichting Venloop. Vanuit het bestuur de Venloop gaan organiseren. En wat ik al zei, 3 juni was mijn laatste werkdag. Ik denk dat ik het prima heb achtergelaten. Met een man of 5 die daar op kantoor middels werken. Daarvoor in de handel gezeten qua automatisering, hardware. En daarvoor naar technisch groothandel werkzaam geweest. Ook actief in het verenigingsleven geweest. Ik ben, denk 12 jaar bestuurder geweest bij vastgoedvereniging Boete de Poort. Daarna ben ik ook 8 jaar voorzitter van geweest. Ik ben tot voor kort lid van het bestuurslid van het SRB geweest. Ik heb 9 jaar ben ik toezichthouder geweest van de jeugdzorg Andrea Lindhout in Nijmegen-Arnhem. Met ongeveer 1100 medewerkers. Dus ja, wel heel veel dingen gedaan. Toen kwam de Venlose Seniorenpartij op mijn pad.
0: En toen werd je lid van de Venlose Seniorenpartij. Ja. Waarom werd je daar nou lid van? Want je bent nog eigenlijk een jonge vent, 61 jaar.
3: Ja, ja, hartstikke jong. Ik kan nog jaren mee. Hè. Ik werd eigenlijk gevraagd door Sjors Peters. Sjors Peters was een bekende van mij, want hij deed bij mij de coördinatie in het finishgebied. En als je bij de Venlo bij het finishgebied, dat is een beetje een heilige plaats. Daar mag niemand komen, alleen onze atleten. En Sjors die hield dat redelijk schoon. En hij heeft 50 plus gezeten. Toen is hij zelf begonnen met het opzetten van een politieke bedrijf. Venlose Seniorenpartij, toen liep hij bij me binnen en zei, kan jij iets doen in dat bestuur? Daar heb ik gezegd, ja prima, je hebt zoveel voor mij gedaan, dus ik ga, dat ga ik doen. Nou, toen kwam ik bij Kok Ooms en Sjors Peters en Jos Knapen.
0: Zo'n gezellig gezelschap.
3: Ja, dat vergader duurt dan ongeveer 5 minuten, hè, en daarna gaat het helemaal nergens meer over. maar het was wel leuk om daarmee bezig te zijn. En dan ga je ook interesseren voor politiek. Dan ga je kijken, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Toen zaten we in een keer aan tafel.
0: En onverwacht mochten jullie een wethouder
3: doen? Ja, en onverwacht mochten we zaten in de coalitie en mochten we een wethouder leveren. En daar, op die post heb ik ook gesolliciteerd. Ben ik uitverkoren geworden. En ja, mag ik dit mooie werk doen?
5: Weet je of dat er veel mensen op gesolliciteerd hebben?
3: Volgens mij waren het er 4. Maar vier of vijf, maar dat durf ik even niet te zeggen precies. Maar ja, de sollicitatieprocedure gaat een beetje hetzelfde, denk ik, bij het CDA.
0: Jij moet solliciteren, Tado?
4: Ja, ik heb moeten solliciteren. Veel mensen was dat niet duidelijk. Die dachten, oh, bij het CDA gaan ze gewoon de lijst af. Omdat Tom Verhaag nummer 1 stond en ook al bekend was met ik wil doorgaan als wethouder. Dachten ze van, oh, wordt het dan Suzanne van Rossum, die staat op 2... en dan kom jij op nummer 3. Nou, zo werkte het niet. Er is gewoon een mail uitgegaan naar alle leden van het CDA Venlo... met de profielschets en iedereen kon solliciteren. Nou, dat is gebeurd. En toen zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd. En daar ben ik uitgerold en unaniem gekozen... door de fractie en de sollicitatiecommissie.
0: Dat is mooi, toch?
4: Zeker, dat is een mooie start.
0: Maar CDA, waarom kies jij voor het CDA en niet voor pro of...
4: Nou, waarom CDA? A, omdat ik het belangrijk vind dat de medemens centraal staat. Ik ben zelf gelovig, ik kom bijna iedere week in de kerk. En ik vind de gemeenschap, iets voor elkaar betekenen, erg belangrijk. En ja, er was eigenlijk maar één partij waar ik me dan bij zou aansluiten. En dat is het CDA. Ja, wat ik verder nog meer belangrijk vind, is dat ze ook echt uitdragen dat we zorgzaam moeten zijn voor de toekomst. Dus kijk goed om je heen. Bewaar wat goed is in een stad, in een gemeente. Houd dat dicht bij je. Zorg ervoor dat dat goed toekomstbestendig wordt gemaakt. Als je het dan hebt bijvoorbeeld over erfgoed of omgaan met de natuur. Maar ook om de gemeenschap in stand te houden. Zorg ervoor dat je thuis het goed hebt en dan... komt dat ook goed met de verenigingen en andere dingen in de stad.
5: Ja, ik begreep net dat de Bem zijn geliefde Venloop achter moest laten. Hij had het zelfs nog even over onze atleten. Eigenlijk moet je zeggen hun atleten tegenwoordig. Hè?
6: Klopt.
5: Ik zag je wel trouwens nog met het Venloopjak binnenkomen.
6: Omdat ik vanmorgen ben gaan sporten, denk ik moet daar niet aan de rotonde. Hè? Dan moet mijn lijf fit zijn, maar ook mijn geest fit zijn. Dus ik ben even
5: gaan afgelopen. Het is niet ongeluk aan je blijft hangen. Oké. Tado, jij hebt een klas moeten achterlaten volgens mij.
4: Ja, dat klopt.
5: Midden in het schooljaar.
4: Ja, dat is in de onderwijswereld niet gebruikelijk om 5 weken voor het einde van het schooljaar te zeggen, tabé, ik vertrek. Ik kreeg op 5 mei te horen dat ik wethouder mocht worden. Dus ik heb de dag erna in de vakantie mijn directeur opgebeld. Carolien, over een maand dan gaat het toch gebeuren dat ik wethouder word. We moeten een oplossing gaan zoeken. Nou, die hebben we gevonden. Een collega intern heeft mijn klas voor de laatste 5 weken overgenomen. We hebben wat geschoven. Ik heb nog wat administratieve taken kunnen doen. En op 3 juni was mijn laatste werkdag met de klas. Dat heb ik goed af kunnen ronden. Op donderdag had ik vrij en 's avonds werden we geïnstalleerd. En op vrijdag mochten we bij de gemeente aan de slag.
0: Maar er is niemand die jou tegenhoudt als je nog eens een keer een les verzorgt op school, toch?
4: Nee, zeker niet. Ik denk dat ze het leuk
0: zouden... Misschien is dat wel leuk.
4: Ik denk dat ze het leuk zouden vinden als ik een keer terug zou komen om wat over de politiek of iets anders te komen te vertellen.
0: Oké. Wim, nou heb jij in je portefeuille inwoner- en overheidsparticipatie, openbare ruimte en seniorenbeleid.
7: Ja.
0: Waar ik nou nieuwsgierig naar ben, is die inwoner- en overheidsparticipatie. Ja, dat zie ik in alle programma's terugkomen. Mensen klagen steen en been dat er slecht gecommuniceerd wordt, dat ze nergens wat over te zeggen hebben. Hoe ga jij dat de komende 4 jaar doen?
6: Even een kleine nuance. Hè. Niet iedereen natuurlijk, hè, maar...
0: Heel veel.
6: Want dan generaliseer je. Dat is waar. En je ziet natuurlijk aan de opkomst voor de verkiezingen, die is laag. Dus de betrokkenheid bij de politiek is sowieso laag. En we hebben 105.000 inwoners in deze stad. En die wil je betrekken bij het beleid en bij hetgene wat je doet. Want uiteindelijk doe je het eigenlijk allemaal voor de inwoners. Want daar zitten we voor. Dan heb je veel rijkstaken die we moeten uitvoeren, waar je natuurlijk heel weinig aan knopjes kunt draaien. Maar er zijn ook wel beleidszaken waar je wel aan knoppen kunt draaien. En de inwonersparticipatie, de Rijksoverheid noemt het overigens nog burgerparticipatie, maar we hebben gezegd dat we noemen het inwonersparticipatie. Dat is een van de onderdelen waar je samen met de wijken en de buurten en de inwoners de gesprekken aangaat van oké, hoe gaan we dat beleid wat we samen vorm kunnen gaan geven, hoe ga je dat ook een kleur geven? Hoe ga je daar een route voor bepalen om uiteindelijk een stuk tevredenheid te krijgen bij je inwoner? Waarbij we ook niet moeten onderschatten dat, en dat is misschien wel utopisch, dat je iedereen tevreden krijgt. Hè? Je moet als overheid denk ik, los van de taken die je hebt, ook heel duidelijk kunnen zeggen wat niet kan. Als je daar ook eens mee begint om dat goed over de bühne te krijgen, dus communiceren met de inwoners om ook aan te geven wat niet kan, dan kun je ook focussen op hetgeen wat wel kan.
0: Dat is het verwachtingenmanagement wat Tom Verhagen over had.
4: Ja, dat denk ik wel.
6: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar nou ben ik de vraag kwijt, Hein.
5: Nou, ik ga even naar Teddo toe. Wat wil je eigenlijk precies bereiken op cultuurgebied in die 4 jaar?
4: Op cultuurgebied vind ik het gewoon heel erg belangrijk. En dat heb ik zelf in de praktijk ook ervaren. Is dat als je de overheid als partner hebt, dat het dan ook makkelijk moet worden gefaciliteerd. Heel simpel, de vergunning aanvraag of subsidie aanvraag, dat gaat allemaal via de site. Maar dan moet het ook helemaal duidelijk zijn wat je daar allemaal moet invullen en moet aanklikken. En als je dan halverwege het invullen van een formulier blijft hangen omdat iets niet duidelijk is of omdat iets niet kan worden toegevoegd, dan vind ik dat iets wat echt aangepakt moet worden.
5: Daar hoef je geen 4 jaar over te doen?
4: Nee, zeker niet. Maar dat zijn wel praktische zaken. Sommige mensen hebben er ook moeite mee om zoiets in te vullen. Dat is iets wat heel praktisch is, wat goed geregeld moet worden. Maar op cultureel gebied is dat je het vooral ook bij de mensen moet brengen. Het moet laagdrempelig zijn. Straks gaf Jan het aan van ja, een entreeprijs kan best wel fors zijn. Het is al mooi dat voor kinderen gratis entree is. Maar misschien zou het ook mooi zijn dat die ook naar lokale voorstellingen gratis zouden kunnen komen. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, dat de jeugd bij lokale verenigingen, dus in dit geval toneelgezelschappen, maar ook muziekgezelschappen of koren, dat ze daar ook bij betrokken worden. Dus dat is misschien ook wel iets om er nog op in te steken.
0: Gaat die voorstelling van een revue voor kinderen?
4: Ja, dat zou mooi zijn. Waarom zouden zij dat niet mogen bezoeken?
0: Wim, ik heb de vraag weer.
6: Kijk,
0: jij kent de nota burgerparticipatie die het vorige college heeft vastgesteld?
6: Ja, en er komt ook nog wetgeving aan per 1 januari 2027. Hè. Dus in die participatie, daar zit heel veel. Daar kom ik van de Rijksoverheid, komen daar ook weer...
0: Dan houden we het over de formele kant van participatie.
6: Dat klopt, je hebt dan de formele kant van participatie. Maar de informele kant, dat is heel belangrijk. Hè. Dan moet je, als je in de wijken en in de buurt de gesprekken gaat voeren over... Want wij weten beter wat bij ons in de straat gebeurt dan dat een gemeente dat eigenlijk weet. Hè. Nou, die kennis moet je gewoon gaan ophalen. Maar je moet ook vaststellen, en ik denk dat het ook nog wel eens aan scheelt, is dat zit ik aan tafel met de vertegenwoordiging van de wijk? Zit ik aan tafel met de vertegenwoordiging van de buurt? Of zit ik aan tafel met een aantal mensen die de buurt vertegenwoordigen? Daar zit ook een nuance in.
0: Wat is het verschil?
6: Het verschil is dat, en misschien zie je dat terug in Arsen over de parkeerproblematiek, dat de dorpsraad zegt van ja, het is dat. En we hebben daar heel lang werk aan gehad. En vervolgens zie je in de praktijk dat heel veel inwoners zeggen, ja, maar daar ben ik het niet mee eens. En waar gaat het dan fout? En dus, dat is interessant om te onderzoeken hoe die wijken in elkaar zitten, hoe die werken en hoe dat je daar eigenlijk verbeterslagen kunt maken om het beleid wat je eigenlijk als gemeente moet gaan uitdragen en gaat bepalen, om dat samen te doen.
0: Of moet je in je achterhoofd houden van het gaat om direct belanghebbende? Dus als ik een betaal parkeren voor mijn deur krijg, denk en praat ik er anders over dan wanneer het drie staten verderop is.
6: Dat klopt, maar je zou al de vraag kunnen stellen, waarom willen we eigenlijk betaald parkeren? Wat is het doel van betaald parkeren? En als je dat dan hebt gekristalliseerd met elkaar, waarom dat je daar betaald parkeren wilt hebben, dan ga je kijken, voor welke bewoners is het lastig en voor welke bewoners is het niet lastig? Of willen we met de bezoekers iets doen? En hoe kunnen we die stromen beter gaan organiseren?
0: Maar eigenlijk is dit een verhaal wat bij alle portefeuilles terugkomt, toch?
6: Maar zeker, maar heel veel zaken die, wat ik straks in de inleiding ook aangaf, heel veel zaken zijn eigenlijk geregeld. Daar zijn kaders voor bepaald, ook door de Rijksoverheid. En wij kunnen op kleine nuances kunnen wij het sturen en kunnen wij beleid maken.
0: Maar eigenlijk
6: over de portefeuilles heen.
0: Maar eigenlijk zou toch iedere wethouder bewoners- en burgerparticipatie in zijn portefeuille moeten hebben?
6: Ja, maar je kunt niet... dat klopt. Cultuur ook, en sport ook, en wonen ook. En alle zaken die de inwoners aangaat, zouden we allemaal wat willen doen. Maar daarom hebben we ook collegiaal bestuur. Dus we zitten niet als wethouder solitair te acteren. We doen dat samen met alle wethouders.
4: Ja, we krijgen er ook allemaal mee te maken. Want de omgevingsdialoog zit bij iedereen in zijn pakket, bij ieder raadvoorstel. En volgens mij gebeurt dat ook gewoon. Alleen er is wel eens een verschil. Soms is nee ook een antwoord. En dan wordt er wel eens geroepen, ja, de burger of de omgevingsdialoog is niet goed gevoerd. Is die niet goed gevoerd of is de uitkomst van de dialoog niet naar de zin van bepaalde mensen?
6: Ja.
0: Dat is natuurlijk een stelling die heel makkelijk geponeerd kan worden. Het komt de bewoners niet uit, dus zeggen ze nee.
4: Ja, of het is dan niet in hun straatje. Terwijl je soms ook andere geluiden hoort, dan zijn andere mensen zeggen, ja, ze hebben wel met ons gesproken en we hebben wel een zegje kunnen doen. En dan wordt er een beslissing genomen. En voor de een is dat misschien nadelig en de ander zegt, nou, ik vind het prima hoe het nu loopt.
5: Tilly, je bent dus een wethouder, hoor ik nu, die best wel nee durft te zeggen.
4: Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Je kunt niet overal ja op zeggen en je kunt ook niet iedereen naar de mond praten. Soms is het ook helaas een beslissing die misschien niet zo leuk is op dat moment.
5: Heb je al een voorbeeld van een beslissing die eraan gaat komen waar jij nee op gaat zeggen?
4: Nou, dat kan ik nog niet 1, 2, 3 zeggen. Maar die zullen er vast de komende 4 jaar zijn.
0: Maar ik denk dat het voortraject van het ja of nee zeggen, dat dat op een goede manier moet verlopen. Ja, dat bewoners ook het gevoel hebben, ja, en de wetenschap hebben, dat hun argumenten gewogen zijn.
7: Dat verandert niet gewoon via de wijkraden kan lopen. Dat die voor het eerst aan zet zijn. Ik heb altijd het idee gehad dat het van geen kanten functioneert. En de raad is ook wel vaker aan de orde geweest.
6: Als je daar wel lang over nadenkt, en wij zitten natuurlijk nog niet echt in de inhoud, maar wat ik net ook even. Is een wijkraad, is dat dan de vertegenwoordiger van de wijk? Of zijn het een aantal mensen die zeggen van, ja, ik wil best wel wat doen voor die stad of voor die gemeente, laat ik maar in die wijkraad gaan zitten. En dan blijkt dat dat niet de vertegenwoordigende personen zijn voor de hele wijk. Of eigen belang een rol spelen, dat kan natuurlijk ook. En daar moet je ook wel eigenlijk rekening mee houden. En ik denk dat nee zeggen wat Teddo aangaf, dat het gewoon hartstikke belangrijk is.
4: De wijkraad is een partij, ja, waar je mee praat, dus waar je de dialoog mee voert. Maar dat kunnen ook gewoon mensen zijn die in die straat wonen, omdat het daar dat betreft, zeg maar. Ja. Of een vereniging die ermee te maken heeft, die toevallig om de hoek ligt, waar in het bestemmingsplan iets mee moet veranderen. Ik noem maar wat op. Je hebt met diverse partijen te maken.
5: Het lijkt een beetje op pragmatisme, klopt dat?
6: Gezond boerenverstand is een hele belangrijke drijfveer om dingen te doen. Wat Ted aangeeft, nee zeggen is ook hartstikke belangrijk. Ja zeggen is ook hartstikke belangrijk. En uiteindelijk zul je samen een weg moeten vinden. En je kunt het echt niet iedereen naar de zin maken wat daar gaat. En ja, daar zitten we denk ik ook niet voor. We moeten met elkaar de stad verder brengen, de gemeente verder brengen. En het beste doen voor de inwoners. En ik denk dat de intrinsieke motivatie van zeker van het college is om met die gemeente verder te komen en het goed te doen.
0: Teddo, waar staan we over 4 jaar? Wanneer is jouw wethouderschap gelukt? Dat je zegt, dat heb ik bereikt, dat vind ik wel een kernpunt.
4: Als we de gemeente Venlo vindt sport heel erg belangrijk. Dus als we het topsportbeleid tot een hoger niveau kunnen tillen, dan vind ik dat wel echt iets goeds. En dat doe ik op de hele ontwikkeling van de Keulse barrière. Dat ligt bij mijn collega's Tom Verhagen en Erwin Boom. Maar ja, dat raakt zeker de sport met VVV in de omgeving, maar ook de omliggende vereniging en misschien ook wel andere topsport wat daar kan landen.
0: Hoe komt het trouwens dat jij hebt, geloof ik, 0 projecten? Van alle belangrijke projecten die Venlo heeft, heb jij er geen. En Wim heeft er eentje. En Tom Verhagen heeft er 6.
5: En Jusson heeft er ook geen.
4: Nou ja, als ik dat lijstje bekijk, zijn het ook heel veel projecten die met woningbouw te maken hebben. Dus het is logisch dat dan de wethouder wonen als eerste aan zet is. En ieder majeure opgave heeft ook een tweede wethouder. Nou, en voor mij is dat het Fluasplein, dus Erwin Boom is daar in de lead. En ik ben daar tweede wethouder van en dat heeft Wim ook. Dat zijn heel veel projecten die gewoon met woningbouw te maken hebben. Dus het is niet zo verwonderlijk dat dan ook de wethouder van ruimtelijke ordening en wonen daar als eerste aan zet is.
0: Wim, jij hebt vastenavondkamp.
6: Dat klopt.
0: Oeh. Ja? En waarom heb jij dat?
6: Dat heeft ook te maken met de leefomgeving. Hè. Daar zijn we natuurlijk grootschalige projecten gestart. Ik heb, donderdag nog minister Heerma een hand mogen geven en even mogen toespreken wat belangrijk is, wat wij vinden wat belangrijk is bij vastenavondkamp. Er zijn 8 projecten in Limburg die opgeleid zijn om daar stappen te zetten. En ik heb eigenlijk een beetje de parallel gemaakt van, als je gaat kijken wat we met Genooi hebben gedaan. Dat was ook een beetje een achterstand wijd. Nou, dat is nu eigenlijk een fantastisch mooie woonomgeving geworden. Dat ga je bij het vastenavondkamp ook.
0: Maar goed, leefomgeving daar is belangrijk.
6: Ja, kijk, stenen stapelen is niet dat is het probleem niet. Maar leefomgeving, dat is belangrijk.
0: En aan jou ook de vraag, wanneer is jouw wethouderschap geslaagd?
6: Ik denk als we het seniorenbeleid, wat ook een van mijn zaken is die ik een portfolio heb, wat nieuw te ontwikkelen is. We doen heel veel voor senioren, maar over 10 jaar hebben we er ongeveer 50.000 in onze gemeente.
0: Zoals gaat dat ook al in zijn pakket, hè, seniorenbeleid?
6: Ja, dat klopt. Daar zijn ook wel stappen in gezet. En ik denk dat we daar nog wat meer over de portfolio zien, wat meer integraliteit kunnen waarborgen. En dan
0: wat ga ik daar als jonge senior van merken?
6: Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je, wat ik zei, het wordt een nieuw vormgegeven. Dat je een loket hebt waar je met heel veel vraagstukken terecht gaat. En dat je dat niet gaat versnappen over alle andere beleidsterreinen heen. Dat je dat gecentraliseerd als senior kunt benaderen.
5: Is het de leukste baan die je ooit gehad hebt, Ben?
6: Als ik kijk naar de afgelopen weken, dan is het in ieder geval intens en innoverend. En ik denk dat als je me dat over 4 jaar vraagt, dat ik denk, ja, dat is wel heel fantastisch werk wat je kunt doen voor je mede-inwoners en voor je stad.
5: Ik zou graag een TED over vragen.
4: Ja, ik heb weinig te vergelijken. Ik ben 21 jaar leerkracht geweest en ik begin nu aan iets heel nieuws. Maar met een frisse moed en een goed begin. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
6: Leuk team.
4: Leuk team, ook dat zeker. En mooie medewerkers die ons op weg helpen. Dus we zullen zien over 4 jaar wat het ons gebracht heeft.
0: En het thuisfront, was het daar helemaal mee eens?
4: Nou, ik heb geen partner en geen kinderen. Dus het thuisfront hoef ik daar niet zo in te vragen. Maar mijn moeder, mijn zusjes en andere vrienden die steunen dat. En die weten me wel op de grond te houden.
0: Wim, jouw thuisfront?
6: Ik zal het nummer van mijn vrouw even geven. Nee, zij is enthousiast en zal mij aan alle kanten steunen. Ja.
0: Mooi. Ja, rest ons om jullie heel veel succes te wensen. We gaan elkaar ongetwijfeld nog tegenkomen. Sowieso kom ik Teddo tegen vanwege zijn portefeuille, denk ik. Paul bedankt, Wim bedankt, Teddo bedankt, Hein bedankt. En jij gaat volgende week het programma doen.
5: Ja. Ik ga 1 week jou vervangen, Jan.
7: Je hebt vandaag stage gelopen.
5: Nou, een beetje.
0: Ja, en met dank aan de techniek. En we wensen onze navolgers van net wakker. Maar Wieke, die is al wakker, denk ik.
5: Ja.
0: Gaan we veel succes wensen met de uitzending. Tot volgende week.
4: Fijn weekend.
6: Fijn weekend.

0: achtergevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel korte files in het zuiden van het land. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. De meeste oponthoud is er door de Duitse grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Daar sta je een kwartier in de file voor de Duitse grens. Voor de Belgische grens, daar sta je 10 minuten in de file. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je bijna een kwartier vertraging tussen Beest en knooppunt Empel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwag in Tegelen.
6: Vallen dichter mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze goed een dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kind ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
7: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.

0: Goedemorgen Jeroen.
1: Hele goedemorgen Wieke.
0: Wat fijn dat jij er bent.
1: Ja, het is supergezellig hier te zijn.
0: Ja, jij vervangt Marloes vandaag. Kun je even kort vertellen waar de mensen jou van kunnen kennen?
1: Waar kunnen de mensen mij van kennen? Ja, ik ga natuurlijk in september in première met de Venlose Revue.
0: Ja, daar heeft iedereen gisteren die Nedinskoplein heeft gezien al een tipje van de sluier gehad. Daar gaan we het straks nog over hebben.
1: Ja, tof. En voor de rest, ik regisseer natuurlijk wat projecten links en rechts hier in Venlo.
0: Een paar.
1: Dus ik werk heel veel voor Ademtheater, voor Stella Douche, voor het Valuas College. Eindelijk vrij vorig jaar. Dus allemaal dat soort dingen mag ik regisseren. Dus misschien kennen mensen mij daarvan.
0: Ik denk dat mensen jou daar wel van kennen. Ik gok het wel. We gaan dus eerst even beginnen met een plaatje. En dan komen wij zo meteen uitgebreid terug op hoe jouw week was. Ga naar Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head.

0: We kunnen gewoon praten.
1: We gaan praten.
0: Ja, we gaan gewoon lekker praten. Even kijken. Yes. We doen er ook een gezellig bedje onder. Hey Jeroen, goedemorgen. De openingsvraag van ons programma is altijd... waar ben je brak van? Ben je ergens brak van deze week?
1: Ja, ik ben wel brak. Ik heb een super lieve nieuwe kleine puppy thuis.
0: Ja.
1: En die moet 's nachts nog heel vaak plassen. Dus ik moet 's nachts echt 3 keer uit of zo. En ik had dienst vannacht. Dus ik wissel dat af. En met mijn man. En ja, ik was vannacht de
0: babydienst. Pizza.
1: Ik had de babydienst. Ja.
0: Maar wel echt heel leuk zo'n pup in huis, toch? Of heb je al spijt?
1: Nee, ik heb geen spijt. Maar het is wel vermoeiend. De vorige hond, die we al 2 jaar hebben, die was super easy.
0: Ja.
1: En nu ons nieuw hondje, Billy, ja, dat is echt een ander verhaal. Dus die houdt ons wakker, die houdt ons echt fit. Zeg maar.
0: Echt? Ja, oké. Okay. En die maakt je ook een beetje brak dus?
1: Die maakt me ook een beetje brak.
0: Oké. Nou, ik ben afgelopen week, ik ben ook een beetje brak. Ik was bij een impresariaat dat 10 jaar bestond. Dus dat was een uitgebreid feestje in Amsterdam. Heel erg van genoten. Ja, dat was heel erg leuk. En we waren natuurlijk gisteren allebei bij Nidin's Koplijn.
1: We waren bij... Frans aan tafel.
0: Precies, en ik werd flink onder vuur genomen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, oh ja, fijn. Het is toch altijd weer anders als je dan met zo'n camera op je neus... ik zweet me kapot, man. Maar goed, het was wel volgens mij een superleuk item. Jij had geweldige mensen bij je.
1: Ja, over de Venlo's Revue. Dat was echt een super tof item. We hebben gisteren natuurlijk dat nieuwe liedje de wereld ingeslingerd. Blief maar hey. En nou ja, we gaan hopen dat dat superveel gedraaid en geluisterd gaat worden door iedereen. En dat is een kleine preview van wat we gaan doen in de revue.
0: Ja, want hoe lang ben je nou bezig om zoiets voor te bereiden?
1: Ik ben 3 jaar geleden gevraagd of ik wilde regisseren. En een half jaar daarna of zo hebben we de eerste scripts binnengekregen. Dus we hadden 15 scripts waaruit we konden kiezen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk ben ik dik 2,5 jaar al bezig.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Ik wil volgende keer wel meelezen met de script. Ja, we hadden het erover gehad, toch? En toen dacht ik, ja, mijn Venlo's... ik kan het inmiddels echt lezen, denk ik.
1: Ja? We gaan het dadelijk testen of jij het kan lezen. Want
0: ja,
1: ik heb
0: precies.
1: Een script bij me.
0: Ik doe een stukje Venlo's
1: precies.
0: Revue testen. Ja. In slecht dialect.
1: Je kijkt of je het kan. In slecht dialect.
0: Oké, nou dan gaan we daar naar kijken. We gaan eerst ook even luisteren naar How Deep Is Your Love van The Bee Gees.

0: Jouw favoriete muziek, hè?
1: Nee, Peaches is niet echt mijn favoriete muziek, nee.
0: Ze staan wel met Main Course 2 keer in het programma van Maaspoort volgend seizoen.
1: En ik denk dat er heel veel mensen dat ontzettend tof gaan vinden.
0: Ja, en ik vind het ook grappig bij Bee Gees dat ik eerst dacht, ik ken er helemaal niks van, maar je kent er echt alles van, hoor.
1: Ja, dat wat ik van de Bee Gees ken is natuurlijk uit de musical Saturday Night Fever.
0: Ja.
1: Dat is ook Bee Gees muziek. Dus die kan ik ook wel een beetje meezingen. Maar voor de rest, nee.
0: Nee,
1: lekker Bee Gees, hou het lekker op het strand met een vuurtje en een cocktail.
0: Hey, jij zat net te vertellen dat je bij de Passiespelen was deze week.
1: Ik was zondag bij de Passiespelen en ik was amazed.
0: Ik heb nog niemand gehoord die niet deze reactie heeft. Gewoon echt de beste editie ooit. Tekst goed, alles goed eigenlijk. Maar ja. Vertel jij het, want je was er.
1: Ja, nou ja, precies. Wat ik het allertofste vind is dat de vierde wand wordt doorbroken. Dus het publiek wordt direct door de spelers aangesproken.
0: Ja, dat is dus inderdaad om de mensen even uit te leggen wat het doorbreken van
1: precies
0: de vierde wand is. Is dus dat, ja, dat je niet naar een tv zit te kijken eigenlijk.
1: Nee, nee, precies. De spelers maken direct contact met het publiek en stellen vragen ook aan het publiek.
0: Ja.
1: En daarmee voel je je meteen wel heel erg ook gezien en gewaardeerd als publiek. En wat ik heel tof vond is dat eigenlijk alle mythische verhalen die wij kennen over Jezus en over dit hele Bijbelse verhaal meteen ontkracht worden. Dus er zit bijvoorbeeld meteen ergens in het begin een zinnetje van, hij liep over water en dan zegt een ander van, ja, kom op man, het water stond gewoon laag. Dus alles wat eigenlijk een beetje fabelachtig, een beetje sprookjesachtig aan dit hele verhaal is, wordt meteen ook ontkracht en daarmee wordt het ineens een heel echt verhaal.
0: Ja.
1: En sta je heel erg open om het verhaal en om de mens achter de mythe te leren kennen eigenlijk in deze editie van de Passiespelen. Ik vond dat ontzettend gaaf.
0: Ja, supermooi. Ik denk ook dat het echt zo werkt bij goeroes of überhaupt dat het uiteindelijk gewoon hele wijze, charismatische mensen zijn geweest. En dat daar dus al die verhalen omheen zijn gesponnen. Ja, dat is wel tof als je dat voor elkaar krijgt.
1: Absoluut. En echt ook een shout-out naar alle spelers. Max Peuter natuurlijk als Jezus.
0: Ja.
1: Briljante rol. Maar er waren nog zoveel andere mensen die dit ontzettend mooi en goed en krachtig neergezet hebben. Echt aanrader, dames.
0: Heb je ook een traantje gelaten? Ik heb al veel mensen gehoord die ook echt geëmotioneerd waren.
1: Ja, ik heb geen traantje gelaten.
0: Maar
1: ik was wel echt heel diep geraakt. Want daarna vroegen mensen, wat vond jij daarvan? En daar kon ik niet eens antwoord op geven. Want ik zei, ik moet hier echt eerst over nadenken. Ik moet het eerst laten zakken of zo.
0: Ja.
1: Voordat ik kan vertellen wat ik hiervan vond. Ik vond het goed. Maar ja, het maakt echt indruk, hoor.
0: Ja, ik vind het ook eigenlijk altijd grappig als je echt stil bent. Dus ik heb dit ook bij voorstellingen. Dat ik denk, ik voel dat dit een hele goede show is. Maar dan kan ik het echt niet onder woorden brengen. En dat is eigenlijk, dan is het beste gewoon.
1: Ja.
0: Ja. Ja, lekker. Ik dacht, we moeten eigenlijk even een vrolijk plaatje draaien. En we waren natuurlijk gisteren bij Nedinsko al helemaal in de oranje koorts opgenomen. En toen zei ik net tegen jou, eigenlijk is dat ene nummer van Shakira, Whenever, Wherever, het enige echt goed gelukte WK-nummer, toch?
1: Ja, ik kan me geen ander WK-nummer herinneren wat gewoon echt een hit is geworden.
0: Nee.
1: En wat nog steeds gedraaid wordt. En bij dit nummer vergeet je eigenlijk dat het eigenlijk bij het WK in Zuid-Afrika hoorde.
0: Ja.
1: Dus ja, lekker nummer om
0: we knallen hem er even in.
1: Precies.

0: We hebben Vlaai.
1: Ja, wat een gezelligheid het zit.
0: Echt niet normaal, echt, hè?
1: Ik heb nog nooit bij de radio gezeten. Maar je krijgt er gewoon taart bij, zeg maar.
0: Ja.
1: Fantastisch.
0: Lekker. Nou, oh, mag ik kiezen? Nee, laat Jeroen maar kiezen. Die is de gast vandaag.
1: Oh, lekker.
0: Lekker, lekker, lekker,
1: ik ga
0: lekker.
1: Gewoon aan iedereen die luistert vertellen waaruit ik kan kiezen. Ik kan kiezen uit aardbeienvlaai met slagroom of ik denk dat dit appel is. Oh, het is appelcitroen. Ja, die neem ik. Appelcitroen, heerlijk. Wieke, jij krijgt aardbeien.
0: Ja, ik vind dat helemaal geen probleem. Geweldig.
1: Lekker.
0: Dankjewel. Oh ja, ik krijg ook nog koffie extra. Nou, wat een service.
1: Ja.
0: We praten er ook even lekker over door. Jeroen, we hadden bedacht, we gaan het even over musical hebben.
1: Ja.
0: Mijn sportprogramma loopt voor dit seizoen een beetje op een einde. Dan staan er allemaal fantastische amateurvoorstellingen de komende tijd. Dus je kan echt nog wel terecht. En we eindigen het seizoen eigenlijk nu al een paar jaar met een grote musical voor de zomer. En dat is
1: We Will Rock You, met de muziek van Queen.
0: Ja, precies. En we hebben Queen al even gedraaid in het programma. Dus iedereen kan, die Queen-fan is, kan daar zijn hart ophalen. Kun je even uitleggen wat een jukebox musical is?
1: Een jukebox musical is een musical die eigenlijk als basis liedjes van een band of van een artiest neemt. En al die liedjes samen bundelt en daar een verhaal omheen schrijft.
0: Ja.
1: Dus het is niet het verhaal van Queen wat je in die musical gaat zien. Het is een heel ander verhaal over hele andere mensen. En die liedjes van Queen worden in die show ingebouwd en passen dan ineens op situaties. En zo heb je ook musical over Doe Maar. Of de musical over Elvis. All Shook Up is de allemaal liedjes van Elvis. En nou, zo zijn er natuurlijk heel veel musicals die gebaseerd worden op liedjes van een andere artiest. Titanic, volgend seizoen.
0: Ja, daar gaan we het heel eventjes over hebben. Titanic is wel een bijzondere jukebox musical, omdat het ook echt een slapstick musical is. Dus het is niet de Titanic zoals je het kent, maar het gaat echt volledig op de hak genomen worden. En het draait eigenlijk om Celine Dion. Die wordt vertolkt door, ik wil zeggen, onze. Ik werd net bij de rotonde al op mijn vingers getikt dat ik de hele tijd zeg onze dit, onze dat. Dat ik al behoorlijk goed geïntegreerd ben in Venlo inmiddels. Maar onze René van Wegberg, ze komt uit Horst. Dus,
1: ja.
0: En die gaat Celine Dion vertolken.
1: Mm-hmm. Ja, hilarische rol.
0: Ja, volgens mij moet dat heerlijk worden. Maar jij had ook nog een nieuwtje over de Tony Awards.
1: Ja, het is vorige week op de Tony Awards was er ook een optreden van Titanic. En dat schijnt helemaal niet zo goed gegaan te zijn. Ik heb het zelf niet gezien.
0: Nee, we gaan het echt even heel erg opzoeken zo meteen.
1: Ja, het schijnt helemaal niet goed. En die artiesten daar, dat was niet René van Wegberg overigens.
0: Nee, want die gaat elke noot gewoon.
1: Ja, precies. Ja, maar die artiest die ging schijnbaar heel vals. En mensen vroegen zich dus af of het bij die show hoort of niet. Dus ja, dat is wel.
0: Maar we zaten er net al even over te discussiëren. Ja, als je dat moet afvragen, dan hoort het er waarschijnlijk niet bij.
1: Nee, precies.
0: Maar ik dacht ook, het is zo pittig om in één keer zo on the spot gezet te worden bij dat soort shows. We hadden natuurlijk een paar weken terug de preview night bij Maasport. En ik heb daar eigenlijk altijd een jonge cabaretier in het programma. En dan hou ik ook altijd mijn hart vast in de coulissen. Omdat het gewoon, het is zo moeilijk om in een show op te lopen. En dan helemaal als je ook nog grappig moet zijn. Ik vind dat Glody Legungu dat trouwens supergoed gedaan heeft hoor, 2 weken terug. Maar ja, dat zijn echt. Ja, het moet op dat moment gebeuren en allemaal kloppen.
1: Ja, hij is wel heel grappig. Ik heb hem een paar weken geleden gezien bij Leon's Comedy Club in de backstage zaal.
0: Ja.
1: En ik heb echt heel, heel, heel hard om hem gelachen.
0: Ja, hij is zo authentiek ook.
1: Ja.
0: Hij is zo zichzelf op het podium. Ik vind dat heel grappig bij cabaretiers. Dat je soms hebben ze echt een alter ego. Dan lopen ze op en dan zijn ze iemand anders. Maar bij hem is het gewoon, dit is het.
1: Ja, precies, dit is het. En daarbij is hij heel lief. Want hij kwam bijvoorbeeld beneden in de kleedkamers van alle mensen die aan de preview night gingen meewerken. Hij is iedereen een handje gaan geven. Dus hij had een lijstje in zijn hand met alle namen van alle mensen.
0: Ah.
1: Die deelnamen aan de preview. En hij ging iedereen even een handje geven en hallo zeggen en vertellen wie hij was.
0: Ja,
1: super lief.
0: Ja, het is een geweldige gast. Hij staat bij ons in de Lift-serie. Dus dat zijn 4 opkomende talenten die straks naar de grote zaal mogen, maar nu nog even in de middenzaal staan bij ons. Echt gewoon een aanrader.
1: Absoluut.
0: Ja. We gaan natuurlijk naar My Heart Will Go On van Celine Dion. Om jullie alvast een beetje in de stemming te brengen voor Titanic.

0: Het is al helemaal lekker lange outro ook dit, hè? Ik zei net nog, het nummer duurt 5 minuten.
1: Ja, ik dacht, ik heb die fly wel op in de tijd, maar het is me niet gelukt.
0: Nee, ik hoorde je ook nog even lekker smakken. Ja. Ah, het is wel een hele lekkere fly.
1: Zeker.
0: Dat is fijn.
1: Smakken op de radio.
0: Ja, dat mag jij gewoon. Ja,
1: goedemiddag
0: niet,
1: allemaal.
0: Dat is niet voor heel veel mensen weggelegd, maar jij mag dat doen. Dat vinden wij helemaal akkoord. Yes. We zaten even helemaal lekker in een gesprek over het leven en de urgentie om zo hard te werken voor je werk. Daar heb jij natuurlijk ook een handje van.
1: Ja.
0: Dat het zo altijd lekker het emmertje overloopt.
1: Overlopen doet het niet, gelukkig. Maar het is wel hard werken, omdat mijn werk bestaat helemaal uit passie.
0: Ja, het is wel echt een groot goed, hoor.
1: Ja, absoluut. Van je hobby je werk maken is echt luxe.
0: Ja.
1: En dus alle projecten, alles wat je doet, gewoon met heel veel passie en heel veel plezier. En constant jezelf en de mensen waarmee je werkt opnieuw ontdekken en op nieuwe dingen maken. En iedere keer je begint iedere keer opnieuw.
0: Ja.
1: Dus super tof om te doen. Maar vergt wel ook vergt wel wat.
0: Ja, precies. Nou ja, dat altijd twee kanten van de medaille natuurlijk.
1: Zeker waar.
0: Zo is dat. Waar zullen we het over hebben, Jeroen?
1: Nou, we hadden het straks over korte broeken. En toen hadden we het over onderkinnen op je knieën.
0: Ja, we hadden het over ouder worden.
1: Ja.
0: Ja, heel grappig. Maar dat er in één keer dat ik denk, oh ja, ik word volgend jaar 40. Dat er in één keer dingen gebeuren van ik denk,
1: Ja, ik ben 50 geworden dit jaar. En er gebeuren dingen met mijn kin en met mijn wangen.
0: Jij had het over een frikandellennek.
1: Ja, mijn opa had vroeger een frikandellennek. Ik was een jaar of 8 en ik keek achter naar mijn opa. En die had allemaal van dikke rimpels in zijn nek. Toen zei ik, opa, je hebt een frikandellennek. Kijk een keer goed naar een frikandel. En daarna naar een bejaarde nek. En dan zie je echt gelijkenissen. En ik weet dat mijn opa daar toen heel boos over was.
0: Hoe oud was je opa dan toen?
1: Ja, dat weet ik niet, 70 of zo.
0: Ja,
1: geen idee.
0: Weet je wat ook zo, dat mensen zeggen dat je voor je gevoelsmatig, dat je gewoon altijd zo 28 blijft, dat ik altijd dacht, wat een onzin.
1: Ja, maar hoe oud ben jij gevoelsmatig, 28?
0: Ja, zoiets.
1: Ja, ik ben 27 30? Van binnen.
0: Ja, zoiets.
1: Maar van buiten niet meer.
0: Nee.
1: En daar komen dan dus die, nou ja, een soort onderkinnen aan je knieën bij kijken. Ze kijkt in de spiegel. Wat zijn dit ineens? Waar
0: wat
1: komt die huid
0: gebeurd
1: vandaan?
0: Ja.
1: Ja, maar gelukkig zijn de broeken op het moment net allemaal over de knie.
0: Ja.
1: Dus de korte broeken. Dus je kunt wel lekker. Je hebt wel lekker frisse enkels, maar je ziet die onderkinnen op je knie niet meer.
0: Oh my god, frikandellen nekken en onderkinnen op je knie. Het is echt vreselijk. Ik ga gewoon heel snel even een muziekje instarten. We draaien hem nog even één keertje, Alan Clark. Want die staat volgend jaar ook in het programma van Maaspoort. En dan kan dit nummer natuurlijk niet ontbreken.

0: Lekker, hè?
1: Ja, als we het dan over oude woorden hebben. Bij dit liedje moet ik altijd denken, die Sammy moet toch ontzettend pijn aan de nek krijgen van het omhoog kijken iedere keer.
0: Dat ze dat zo vaak moeten
1: doen. Ja, precies, zo vaak omhoog kijken.
0: Nou ja, we hebben een tribute Ramses volgend jaar ook in het programma staan. En ja, ik ben wel echt wel fan. Ramses vind ik wel echt geweldig.
1: Het is Nederlands...
0: Finest.
1: Ja,
0: het is echt erfgoed.
1: Dat is echt erfgoed.
0: Zoveel goede nummers.
1: Moeten we koesteren.
0: Ja, zeker. Dat gaan we ook lekker doen. Ik zat net even te kijken naar wat er allemaal in Venlo te doen is vanavond. Mensen, je moet echt vaker naar invenlo.com om even te kijken wat er allemaal speelt. Want het is echt altijd een hele drukke agenda. En ik zag dat Sharon Cranshaw optreedt in een café in het midden in Venlo Blerik. En ik heb hem een keer live gezien. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat even vertellen op de radio dat ik hem live heb gezien. Ik heb ooit, werkte ik in Boxmeer in een heel oud kloostertje. En daar zat ook een theater in. En daar hebben we ook een bluesfestival georganiseerd een aantal jaren. Ik vond dat echt fantastisch. Heb jij iets met blues of helemaal niet?
1: Nou, ik vind blues wel een lekkere muziekrichting.
0: Ja?
1: Ik heb vaak thuis een beetje koffie... koffiemuziek aanstaan. Koffiehouse, weet je wel. Zo'n Starbucks-muziek. En daar zit heel veel jazz en blues tussen. Dus ik vind het lekker om er gewoon op de achtergrond te hebben kabbelen, zeg maar. Ja,
0: ja, nou, wat ik wel heel erg vet vond aan... maar dat vind ik altijd aan muziek echt live beleven... is dat je dan in één keer een hele andere laag krijgt in zo'n genre ook. Dus bij bluesmuziek is het super dansbaar ook. Mensen gingen helemaal uit hun plaat. En die artiesten gingen ook gewoon helemaal het publiek in. En dat is wel echt heel erg tof.
1: Dat is de kracht natuurlijk van samenbeleven. Als je dus bij een concert of een voorstelling of zo... je beleeft het met een hele hoop andere mensen samen. En dat geeft gewoon een hele andere lading aan een voorstelling of aan muziek, inderdaad, omdat je het samen beleeft. Ik bedoel, thuis een cd'tje hoor mij. Ja, nee, thuis
0: Spotify.
1: Ja, precies, ja, precies. Ik heb nog singeltjes gehaald, jong.
0: Ja, ik weet dat ook nog, een free record shop.
1: Ja, precies, van die dingetjes op je oren. Nee, maar precies, dan is het ook lekker natuurlijk, thuis lekker muziek luisteren. Maar met elkaar, ja, dan beleef je het ook samen, dan krijg je emotie met elkaar.
0: Ja, en dan als je dan daarna dat cd'tje opzet, Jeroen...
1: haal je die emotie
0: heb
1: terug.
0: Heb je die emotie en dat gevoel erbij... En dat is wel echt, echt fantastisch aan live naar een concert gaan. Dus allemaal naar Blerik vanavond. We gaan even naar de Beatles. Ik heb die speciaal voor jou geselecteerd. Want ik dacht, jij was gisteren zo aan het klagen over de regen.
1: Ja, het is juni.
0: Ja, kan echt niet. Maar doen we gewoon Here Comes the Sun.

0: Cretip met Been Here Before. Wel echt een van mijn favoriete bandjes eigenlijk. Cretip. Ja. Is ook gewoon, voor mij is dat echt jeugdsentiment.
1: Ja, ik was iets minder jeugd al, maar ik kan me wel nog herinneren, heel veel in de auto gezeten en heel vaak Cretip gehoord.
0: Ja, ja, nou ja. Ik zit heel erg te kijken. Het nieuws staat te knipperen, dus ik denk dat we gewoon die kant op kunnen. En dan gaan wij een tweede uur nog even uitgebreid in op de Venlose Revue. Ga ik proberen om het gloednieuwe plaatje op te zetten. Dat gaat vast helemaal goed komen.
1: En jij gaat proberen Venlo's te lezen.
0: En ik ga een stukje lezen uit het script van de Venlose Revue, wat hier helemaal voor mij gehighlight naast mij ligt. Dus ja, hartstikke leuk. Ik denk, we kunnen erin. We gaan het nieuws aanzetten. Als dat het ook daadwerkelijk gaat doen. Jeroen, okay, vertel nog even wat.
1: Ja, ik kijk hier mee op mijn scherm. Ik kan natuurlijk nergens op duwen. Dus ik zit hier heel passief gewoon tegenover een computerscherm waar ik geen invloed op heb. En ik zie inderdaad, het nieuws knippert.
0: Dus hij zou gewoon aan moeten gaan?
1: Hij zou nu gewoon aan moeten gaan. Het is helemaal niet makkelijk om radio te maken, dames en heren. Je zou denken dat hier een of andere techneut zit die alle knopjes bedient. Maar dat is dus helemaal niet waar. Wieke moet alles zelf gewoon aanklikken en induwen. En ja, de commercial break, die knippert.
0: There we go.
2: Televisie, radio, internet.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan verschillende files door werkzaamheden en Duitse grenscontroles. De A76 vanuit Geleen is het op onthoud 10 minuten voor de grens. Op de N296 staat het vast van Susteren naar Maaseik voor de Belgische grens. Daar heb je 10 minuten tijdverlies.

0: De lekkerste barbecue.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
3: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.

0: voor Venlo.
1: Het blijft toch vet eigenlijk, hè, die jingle?
2: Ja.
1: Een eigen jingle.
2: Een eigen jingle is echt wel tof.
1: Ja, ja, echt heel leuk. Jeroen, we gaan het nog echt even hebben over de Venlo'se revue. Want we hebben het inhoudelijk nog niet gehad over waar het stuk over gaat. En daar kan jij natuurlijk een heel mooi verhaal over houden. Dus neem je podium.
2: Neem een podium. Waar gaat de nieuwe Venlo'se revue over? Nou, we hebben het een beetje omgedraaid. Ik heb dat gisteren op tv ook al verteld. In dit verhaal gaat het over een meisje wat uit Utrecht in Venlo komt wonen. En onze taal niet kent. En eigenlijk heel erg lost is. En denkt, wat moet ik in deze stad? Die mensen zijn allemaal met een eigen taal, met een eigen cultuur. Ik pas hier niet.
1: Ja.
2: En door het verhaal heen gaat ze steeds meer van Venlo houden. En leert ze misschien wel liefde kennen in Venlo.
1: Misschien
2: en
1: wel.
2: Misschien
1: het
2: wel.
1: Het is wel vrij duidelijk dat dat het geval
2: dat is
1: wel, was.
2: Dat is duidelijk wel, dat is wel het geval. Maar wat gebeurt er met die liefde? Waar gaat die naartoe?
1: Ja.
2: En tegelijkertijd horen we eigenlijk tijdens deze revue een soort podcast. Volgen we allemaal afleveringen van een podcast die gaat over een geschiedenis van Venlo. Er ligt ergens in Venlo een kistje verstopt.
1: Ja.
2: En in dat kistje daar zit iets. En als je dat hebt, dan krijg je de macht. En heel veel mensen willen dit kistje hebben.
1: De macht over wat?
2: Daar gaat de revue over.
1: Oeh.
2: Dat ga ik natuurlijk niet vertellen nu.
1: Okay.
2: Dan heb ik de hele spoiler. Ja, weet je, dan is het meteen
1: ik vind dat jullie, ik dacht dat gisteren ook, ik heb het item van de dienstkundige even teruggekeken. En ik dacht, jullie houden er een hoop mysterie op na.
2: Absoluut.
1: Ja, Jelle wilde ook niks vertellen over hoe dat het decor spectaculair was. Was helder, maar dat hij had het helemaal geheim.
2: Ja, gaan we het ook niet over hebben.
1: De spelers gisteren ook, dat kunnen we eigenlijk nog niet vertellen.
2: Nee,
1: jij
2: nee,
1: nu ook weer.
2: Nee, we gaan natuurlijk niet de uitkomst van het hele verhaal nu al vertellen. Nee, precies. Dus, maar het is wel, het is tof. Het is ouderwetse revue. We hebben een moderne lijn in 2026 met dat jonge meisje uit Utrecht.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd gaan we in die podcastafleveringen die we natuurlijk niet luisteren, die worden zichtbaar.
1: Ja.
2: En dat worden ouderwetse, bombastische Venlo'se revue plaatjes met ouderwetse, bombastische Venlo'se revue muziek en kostuums en pruiken. En de hele, het hele spectrum.
1: Ik weet nog dat ik dat bij de vorige revue ook echt dacht. Die pruiken, man. Echt geweldig.
2: Ja, ja, we gaan helemaal all the way.
1: Ja, precies. Maar dat kan ook niet zonder. Natuurlijk.
2: Nee, ik heb er zo'n zin in. Ik ben zo benieuwd als het straks allemaal klaar is. Ik bedoel, in mijn hoofd is dit klaar.
1: Ja. Het is ook al heel erg
2: Het is
1: af.
2: Heel ver. We zijn super ver in het proces. Maar we moeten dat natuurlijk wel nog aan elkaar plakken. Dat noemen we in het theater een montage.
1: Ja.
2: Dus dan wordt en licht en geluid en beeld en acteurs. Alles wordt aan elkaar geplakt op het podium tot een doorlopende goede voorstelling.
1: En wanneer gaat dit precies gebeuren?
2: Nou, dat is echt best wel bizar. Want dat gebeurt pas vanaf 11 september. En de eerste voorstelling is op 18 september. En professionele producties die hebben daar echt makkelijk misschien wel een maand voor, omdat in een leuk theater ergens leeg gaan die zo'n montage doen. En wij doen het gewoon in 5 dagen.
1: Ja, dat is echt wel heel erg knap.
2: Heel hard doorwerken.
1: En ook heel erg spannend.
2: Absoluut, heel spannend. Maar ja. het gaat helemaal goed komen.
1: Nou, ik heb daar ook echt alle vertrouwen in. Ik ga eens even proberen om het plaatje aan te zetten. Want
2: ja,
1: het moet via
2: gek.
1: Een ander systeem. Dus kun jij even het nummer inleiden? Dan ga ik het proberen erin te knallen.
2: We gaan naar Rick Jansen luisteren. En Rick Jansen die zingt het nummer Blief maar Hey. En Wieke, jij bent het aan het zetten via Spotify. Daar staat hij onder de titel De Tiet van Toen.
1: Ja.
2: Dus daar gaan jullie hem vinden op Spotify. En er zit ook een superleuke clip bij. Die kunnen jullie op

0: YouTube vinden, gewoon onder Blief Maar Hey. En wat wel leuk is, we hebben die clip opgenomen met al onze spelers en zo. En zo hadden we aan iedereen gevraagd van doe witte blouse of een wit shirtje aan. En dan hebben we mooi één beeld. En dan hoorden we in één keer van mensen terug van ja, maar zijn er dan geen kostuums in de Venlose Revue? Net als bij de passiespelen, daar heeft iedereen zwart aan. En nou kwam er ineens verwarring van, heeft dan in de revue iedereen wit aan? Maar dat, nee, dat is niet het geval. Er komen echt kostuums en kleur en pluimen en veren en noem het maar op.
1: Ik vind dit echt de beste inleiding ooit op dit nummer. Maar
0: je krijgt het nummer
1: en mijn
0: niet aan.
1: Collega heeft me net toch niet helemaal goed uitgelegd hoe ik dit moet aanpakken.
0: Nou, daar gaan we naar zoeken dan, hoe we dus dat nummer aan gaan krijgen.
1: Het gaat in deze uitzending absoluut gebeuren. En ik moet zo meteen in het Venlo's blokje natuurlijk ook nog Venlo's Revue spreken.
0: Ja.
1: Dus dan gaan we proberen om hem daar achteraan te zetten. En dan gaan we nu even luisteren naar Madonna en Sabrina Carpenter.

0: Jij zingt gewoon mee op lokale radio.
1: Ja, dat kan gewoon.
0: Lef.
1: Ook speciaal voor jou. Dus ja, allemaal om de zon af te dringen.
0: Echt super lef hebben.
1: Ja. Ja, dus je moet gewoon dit wat vaker doen, Jeroen. Dan durf je op een gegeven moment alles. Dan
0: heb
1: je
0: ook... ik lieve schat, ik ga toch niet zingen op de radio?
1: Tuurlijk wel.
0: Nee, zingen is voorbij.
1: Nou, dat vind ik jammer.
0: Ja?
1: Ik vind het ook een uitdaging.
0: Ja,
1: we hebben net bedacht dat jij in het poeltje erbij komt... voor als we af en toe een vervanging nodig hebben.
0: Om radio te maken, ja.
1: En dan mag je ook leren draaien, dus dat is wel echt
0: precies,
1: heel tof.
0: Dan kan ik de knopjes bedienen.
1: Ja.
0: Maar dan hoef ik niet te zingen, toch?
1: Dat hoeft niet.
0: Maar het mag.
1: Maar het mag wel.
0: Ik ga erover nadenken.
1: Ja, dat zou toch ook wel heel erg leuk zijn. Soms, toch?
0: Ja, absoluut. Zeker.
1: Ja.
0: Waar? We hebben natuurlijk het dilemma nog steeds niet helemaal opgelost. We weten nog steeds niet hoe het knopje werkt.
1: Nee, maar er komt zo meteen nog weer iemand van techniek om mij hierbij te helpen. En dat komt goed. En het Venlo's blokje is altijd het laatste kwartier van de show. Dus dat is over een half uur.
0: Dan
1: dus
0: hebben we nog
1: tegen
0: even
1: die tijd gaan wij de Tiet van Toen zeker
0: draaien.
1: Ja,
0: super.
1: Gaan we dat zeker doen. We hadden het net over de Jukebox Musical van Acta en de Munnik. Die nog niet bestaat, maar die Jeroen gaat maken.
0: Nou, dit idee neemt echt vaart. Nee, tijdens het liedje net zei ik potverdomme over Acta en de Munnik. Die muziek, daar moet een Jukebox Musical over gemaakt worden. Die maken zulke vette, diepe teksten eigenlijk. Daar kun je zo'n sterk verhaal omheen schrijven. Nou ja, en daarop antwoordde jij, Wieke, Jeroen, waarom maak je hem niet zelf?
1: Zelf doen.
0: Ja, nou, misschien...
1: Is er een Jukebox Musical van hele Venlose nummers?
0: Nee, daar heb ik wel ook alles over gedacht. Dat je een Venlose revue zou kunnen schrijven als Jukebox Musical.
1: Ja.
0: Allemaal bestaande nummers. Dat je een soort meezing ervaring krijgt.
1: Ik denk echt dat dat een mega hit gaat worden.
0: Ja, ja, ook dat is iets waar we na deze editie van de Venlose revue misschien eens over na moeten denken of dat een nieuwe versie van de Venlose revue kan zijn voor 2030.
1: Ja, of we doen even lekker wat tussendoor, toch? We kunnen toch gewoon even een Venlose Jukebox Musical er tussendoor
0: even
1: er
0: tussendoor mikken.
1: Ik denk wel echt dat het een heel goed idee is, hoor.
0: Ja.
1: Nou, we zijn toch even lekker aan het werk hier op deze zaterdagochtend. Maar we gaan ook weer even een plaatje draaien van Teddy Swims.
0: Ook grappig dat knikken op de radio.

0: Ja, we zaten net al te zeggen, wat jammer dat we er niet bij waren, hè, in Grenswerk.
1: Ja.
0: In de Herfsthanen.
1: Heel erg jammer dat we een special concert niet hebben kunnen bijwonen.
0: Ja.
1: Want wat gaan ze hard, hè?
0: Ja, dat is zo leuk om te zien.
1: Ja,
0: echt heel tof. En Pinkpop is, wanneer is dat er nu?
1: Volgende week.
0: Ja.
1: Ja.
0: Echt heel.
1: En daar gaan ze in de tent de opening doen.
0: Ja.
1: Hoe vet is dat? Gewoon een club Venlose jongens. En die gaan gewoon de opening in de tent op Pinkpop verzorgen.
0: Ja, dat is echt heel erg tof.
1: Daar mogen we rete trots op zien.
0: Ja.
1: Dat zien alle.
0: Ja.
1: Grut.
0: Ja, zeker.
1: Wow.
0: Hey, en waar we nog ook trots op mogen zijn, is dat onze Ella Kamerbeek van Club Lam is genomineerd voor een Theodor. En dat is echt de allergrootste toneelprijs van Nederland. Voor beste bijdragende rol in Trut, over Tru Bolwater. Ja, en die uitreiking is in september, superspannend. Maar ja, deze nominatie is natuurlijk al een hele eer. Ze is vooral genomineerd met collega's van Oostpol, waaronder Georgina Verbaan, die mensen misschien wel kennen. Dus ze zei ook zelfs, ze is super bescheiden. Zei ze, ja, maar het is gewoon geweldig dat je naast zo iemand
1: genomineerd
0: bent. Ja. Dus nou, ik krijg er nu ook weer kippenvel van. En wat heel erg tof is dat Trut dus ook wordt hernomen en 2 dagen in de Kleine Comedie in Amsterdam wordt opgevoerd. Ja, het gebeurt gewoon allemaal.
1: Dat gebeurt gewoon allemaal. Hey, weet jij hoeveel mensen zijn er genomineerd in totaal voor die...
0: In deze categorie?
1: Ja.
0: 4.
1: 4. Nou, moet je kijken. Van al die producties, alles... Zit ze gewoon bij die 4. Nou, dat is echt wel een hele toffe prestatie.
0: Ja, dat is tof. En wij zijn natuurlijk heel erg blij dat het juist voor deze voorstelling is. Wat zo'n Venloos verhaal is. En wat eigenlijk al zo goed gegaan is ook in de afgelopen tour. Dus nee, we zijn heel erg trots. Heel erg trots.
1: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel, Jeroen. En nou ja, we kunnen dan ook niet anders. Zij speelde Ophelia in Trut. The Fate of Ophelia, even draaien, van Taylor Swift.

0: Rutja Kot. Ja, voor de oplettende luisteraar, ik ben heel veel muziek aan het draaien... wat er volgend seizoen in Maaspoort staat. Ik beloof dat ik dat echt niet elke week ga doen. Maar het is natuurlijk nu, het programma is gelanceerd. Er zijn al 40.000 tickets verkocht, maar er zijn ook nog ontzettend veel goede plaatsen voor hele goede artiesten beschikbaar. Dus ga je lekker verheugen en kijk even op maaspoort.nl. Ja. Lekker, hè?
1: Ja, zeker. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen te doen. Ja. Behalve in Maaspoort.
0: Er wordt wat gevierd.
1: Er wordt iets gevierd in Bijlveld.
0: 700 jaar trots op Bijlveld.
1: 700 jaar Bijlveld, ja.
0: Ja. En wat gaat daar gebeuren, Jeroen? Je hebt het allemaal even uitgezocht.
1: Ik heb het even uitgezocht. Op 18 juni staat Frans Pollux in Bijlveld. Dus dat gaat echt een heel
0: de
1: groot
0: feest. De Frans Pollux. Geweldig.
1: Dat gaat echt een heel groot feest worden. En Mensenkinder staat in Bijlveld. Morgen.
0: Ja, en daar precies. Zijn nog tickets sowieso?
1: Daar zijn tickets voor. Die zijn te koop op in Venlo. Kom je op de site.
0: Kom en dan kun je lekker door klikken.
1: Precies. En dan komen jullie op de tickets terecht. En daar zijn nog tickets voor morgenmiddag om 3:00.
0: In Hammer.
1: In de Hamer.
0: In de Hamer?
1: In de Hamer.
0: Oh, ik zeg het weer helemaal verkeerd. Ja. Zie, het is maar goed dat er zo meteen...
1: Ik weet het niet. De Hamer. Ik weet het helemaal niet.
0: Hammer.
1: Nou ja, in ieder geval midden in Bijlveld.
0: Ja, die zijn gewoon lekker feest aan het vieren. Dus daar kun je gewoon bij zijn en mee van genieten. Dat zou ik doen. En dan gaan wij nu genieten van Douwe Bob met Slowdown.

0: hebben hem weggedraaid, Jeroen.
1: Ja, het was een heel lang nummer. Het was een hele andere versie dan eigenlijk de bedoeling. Ja. Jij vroeg aan mij, wat is jouw lievelingsnummer van Frans Pollux? Dus ik zeg, ik vind Krak heel leuk. Nou ja, wij hier Krak aanklikken. Maar dit was een andere Krak.
0: Een heel andere versie,
1: ja.
0: Ja,
1: een andere versie in ieder geval. Dus, nou ja.
0: Ik ga even iets anders ook nog proberen. Ik zit hier even lekker in mijn probeerfase.
1: Jij zit in jouw probeerbubbel.
0: Ja, precies.
1: Om te krijgen dat we dat liedje van de Venlose Revue op de radio krijgen hier. Want dat wil ik natuurlijk heel graag. Want het is een superlekker nummer van Rick.
0: Ja.
1: Dus jij gaat het gewoon even proberen.

0: dit was Rick met het eerste gereleaste nummer van de nieuwe Venus Revue. Blief maar, hey. Dan kunnen jullie allemaal op Spotify gaan vinden onder de Tiet van Toen.
1: Ik denk dat het een hit wordt, dit.
0: Ja, ik zou het wel heel tof vinden. Ik vind het zo'n lekker nummer met dat banjootje er doorheen. En zo, ik word er heel vrolijk van.
1: Ja.
0: Lekker voor de zomer gewoon. Echt,
1: Ik ben het helemaal met je eens. Ik vond dat hij het gisteren ook super goed deed bij Nedinsko. En Guusje werd natuurlijk even voor het blok gezet om daar het hele nummer naast te staan. En dat deed ze ook super goed.
0: Guusje kan heel goed verliefd kijken.
1: Ja, dat heeft ze helemaal geneeld. Ja,
0: Geneeld. Hey, over Nelen gesproken. Ik heb nog een superleuke uitgaanstip. 18 juni in Grenswerk. Is er een hitster night?
1: Ben jij van de hitster?
0: Ik vind hitster echt een ontzettend grappig spel. Super leuk om te doen.
1: Kun je even uitleggen voor de mensen die onder een steen geleefd hebben en het niet kennen wat dit is?
0: Wat is hitster? Nou, hitster is een spel waar je eigenlijk met je Spotify-lijst krijg je allerlei kaartjes en daar staan jaartallen op. En dan moet je... dat zie je niet in eerste instantie. Dan moet je een liedje luisteren en dan moet je dat liedje op een tijdlijn gaan leggen van... Oké, I Will Survive, Gloria Gaynor. Is dat uit 1978, 82? Waar moet die ergens? En dan moet je zo allemaal die kaartjes neerleggen in een tijdlijn en daar verdien je punten mee.
1: Ja, precies.
0: En die de meeste goede... jaartallen bij de liedjes weet, die heeft dan uiteindelijk gewonnen.
1: Maar je hoeft niet het exacte jaartal te raden, toch? Je moet gewoon zeggen hoger of lager
0: precies,
1: dan
0: hoger.
1: Wat er al ligt.
0: Ja,
1: dus precies. Dat maakt het wel, het vind ik een heel leuk spel, want het is echt super moeilijk om precies de jaartallen te weten. En ik zit soms ook helemaal verkeerd.
0: Ja.
1: Maar mijn dialectcoach komt binnen. Die gaat mij zo meteen beoordelen op hoe goed ik de tekst van de Venlose Revue kan uitspreken. Ja, ik heb jou zo wel nodig, Bas.
2: Kom hier. Ik hoor het wel.
1: Ja, helemaal leuk. Maar goed, er is een hitster night bij Grenswerk.
0: Ja, op 18 juni.
1: En weet jij dan toevallig wanneer You and I van Chef Special ongeveer in de tijdlijn zit?
0: Die zou ik neerleggen op 2019.
1: We gaan het even opzoeken en jullie gaan er even naar luisteren.
3: Where I wish I could be there. Every corner of my mind.

0: Ja, het was dus 2022.
1: Ja, dus ik had dit spel niet gewonnen.
0: Nee. Hey, Bas, je bent aangeschoven. Dat betekent maar één ding. We moeten naar het Venloze blokje. Ik ga even het tuentje inzetten.
1: X-Way.
0: Ja, even het tuentje erin.
2: Is een kwestie van geduld.
0: Rustig wachten op de dag.
2: Dat heel Holland het
0: doet. Ja, daar zijn we. Ik heb vandaag iets heel leuks. Namelijk een stukje uit de Venloze Revue. Jeroen heeft voor mij een zin gehighlight. En er staat tussen haakjes voor in slecht dialect.
1: Dus dan moet je voor jou helemaal geen probleem zijn.
0: Dat is toch geweldig voor mij?
1: Ja, jij wordt denk ik een soort voorbeeld nu voor Guusje. Want Guusje is natuurlijk gewoon Venloos. Die praat natuurlijk dialect. En die moet heel slecht dialect gaan praten.
0: Ik snap voor de rol. Ik denk dat dat voor haar zo super moeilijk moet zijn. Dus ja. En het schakelen tussen Nederlands en dialect. Terwijl je met alleen maar mensen bent die, waar je normaal gesproken dialect mee zou spreken. En dan ook nog slecht dialect praten.
3: Ja, dus volgens mij niks moeilijks aan.
0: Nee, zou je dat goed kunnen?
3: Nou, nee, ik weet niet of ik slecht dialect spreek. Schakelen tussen twee of drie talen is toch niet zo'n probleem.
0: Maar kun jij heel erg Nederlands praten?
3: Nee, nou, wat ik nou doe is voor mij heel erg Nederlands.
0: Ja, dat kun jij dus niet.
3: Nee, maar ik heb geen ander level. Ik heb in Nijmegen gestudeerd en dan kreeg ik wel eens de vraag van... kun je ook normaal praten vroeger dan mee? Als ik dan gewoon zo Nederlands sprak zoals ik dat nu spreek.
0: Terwijl die Nijmegenaren, die hebben een lelijk accent, hè?
3: Ja.
0: Ja, dat is echt niet normaal.
3: Ik heb de zon en de zee zien zakken.
0: De zon en de zee zien zakken. Of kijk de jouwe raar bij die kiel.
1: Nou, dat gaat je goed af.
0: Die kussen me keer. Ja, kom in Nijmegen. Maar ja, ik ga het doen, hè?
1: Venloos.
0: Hij komt er aan, in slecht dialect. Frenske Lup in papsienbox en Sielke Pronk in mamurkleid. Nou zien alle kinderen grote mensen.
3: Nou.
1: Ja, dich moest dat dan maar beoordelen, want dich is dat nuttig, denk ik duidelijk.
3: Ik heb het precies zo nuttig, dus het is echt super perfect gedaan nu.
1: Want op deze manier hebben we het dadelijk nodig in de revue. Maar ik vond het best wel, je herkent best wel veel van de leestekens en de lettertekens die erboven staan, herken je dus wel al.
3: Ik heb dat natuurlijk een jaar ingeramd, hè, bij jou.
0: Ja, we zijn al een tijdje onderweg inmiddels. Ah, sinds december pas, hè? We zijn nog echt een jaar rond.
3: Half jaar pas inderdaad, ja. Je hebt gelijk, ja.
0: En ik heb natuurlijk het grote geluk dat ik erg veel dialect mag horen in mijn dagelijks leven. Dus dat scheelt vast ook.
3: Dat is echt geluk hebben.
0: Ja, vind ik wel. Dus nog even een jaartje door en dan vloeiend.
3: Ja, dan kun je ons programma. Dan kunt ze ons programma dadelijk overnemen.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, dat is ook fijn dat je daar ook een backup voor hebt. Hey, we gaan naar Noordzuur luisteren van Lex Uiting. Staat volgend jaar ook bij Maasport en heeft een extra show gereleased. Dus je kunt er gewoon bij zijn.
3: Hup dan.

0: Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. En we gaan alweer afsluiten. Dat is toch voorbij gevlogen, of niet?
0: Ja, echt heel erg snel. En wat is radio maken leuk?
1: Leuk, hè?
0: Ja, ja, along the way leer je heel veel. Nou snap ik ook waar dat rode lampje voor was.
1: Ja, precies. Als, ja. Als het lampje aan is, dan ben jij ook aan, Jeroen.
0: Precies, ja.
1: Ik vond het echt heel erg leuk om met jou deze uitzending te maken. We gaan de zomer in. Dat betekent dat mensen naar We Will Rock You moeten, naar de passie spelen. Ga onmiddellijk naar de passie spelen. En dan meteen
0: parkfeesten.
1: Naar de, inderdaad, zomerparkfeest. En daarna natuurlijk naar de Venlose Revue. En nou ja, alles wat er verder allemaal in Venlo gaande is. En dan zie ik jullie. Dus jullie horen mij na de zomer weer samen met Marloes. Maar we gaan nu zoveel projecten draaien dat we even een zomerstopje hebben. Jeroen, super bedankt. En we gaan, ik dacht, het is bijna Vaderdag.
0: Ja, klopt. 21ste, Vaderdag.
1: Kijk je daar naar uit?
0: Ja, vind ik dat wel heel leuk.
1: Hele vroege ontbijtjes met vette eieren op bed?
0: Dat, ja. En knutselwerkjes. In ieder geval één van mijn twee zoons krijg ik nog altijd een heel mooi knutselwerkje. En die andere die gaat zelf met zijn zakgeld naar de stad.
1: Ah.
0: Chocola of zo kopen. Ik hoop dat hij luistert. Chocola kopen.
1: Lekker chocola kopen. Nou ja, geweldig. Ik dacht, dan knal ik papa van Stef Bos er nog even in. Dan sluit ik me daarmee af.

0: Omroep Venlo.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijden verkeer met 10 minuten oponthoud. A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de N296 Susteren-Maaseik bij de Belgische grens 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velomag. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwaag in Tegelen.
6: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen kwartiervertraging. En op de N296 Susteren-Maaseik bij de Belgische grens 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Verrukkelijk Venloos. Dialectprot met Bas en Marlies.
1: Goedemiddag, daar zien we weer zaterdag 13 juni. 2 uur en weer tijd voor ons programma Verrukkelijk Venloos. Goedemiddag Bas.
2: Goedemiddag Marlies. Alles goed?
1: Alles goed.
2: Gelukkig.
1: Ja, vorige week werkte er niet, hè?
2: Vorige week was hartstikke wat anders.
1: Toen had ik wat anders gehad. Ja, ja. Ik de broerloft van mijn dochter. We hebben natuurlijk fantastische dag gehad.
2: Ik vind dat wel een goed excuus om niet te kunnen komen.
1: Ja, dat ruug je, hè?
2: Nou, maar veel meer excuses zien we nog niet, hoor.
1: Nee, want verder ben ik er bijna altijd beter.
2: Zo is het. Gelukkig
1: ja.
2: Wel.
1: Ja, we zitten hier in de studio samen met onze technische man Wil. En we hebben ook 2 gasten vandaag in de studio van de Passiespeulen. En dat zien...
2: Goedemiddag.
1: Ja. Dat is Max Beute. Goedemiddag Max.
3: Goedemiddag, hallo.
1: En dat is Irene Kiefte. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
1: En je speelt respectievelijk de rol van Jezus.
3: Ja, klopt.
1: En de rol van Matthäus.
4: Ja, klopt.
1: Ja, en dan gaan we dadelijk er ook wat dieper op in. De Passiespeulen zien iedere zondag, hè, 2 voorstellingen.
3: Ja.
1: En je ziet op 17 mei al begonnen.
3: We zien even een mond onderweg. Ja, ongeveer een mond. En het gaat goed. Ja, iedere zondag spelen we 2 keer. Het is pittig, maar de reacties en de applaus en wie mensen het beleven, die zien alleen maar positief. Dus dat geeft wel veel energie om iedere zondag weer op de fiets van Tegelen te gaan. En dat we gaan spelen met z'n allen.
1: Maar met wieveel mensen stond je op de bühne?
4: Met 200.
2: Ja. Alsjeblieft.
3: Ja.
1: Dat is niet niks.
3: Dat zien we genoeg. Ja. Ja, 200 man op de bühne. Van alle leeftijden. Volgens mij de jongste is volgens mij 6 en de oudste die raakt de 90 aan. En achter de bühne zien er ook nog 100 man die het vrijwilligerswerk doen. Die koorbouw, techniek, catering, kleding enzovoort. Grote club.
1: Dat is toch... Eigenlijk fantastisch dat zoveel vrijwilligers dit doen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, zeker. Want het is allemaal vrijwilligerswerk.
3: Ja, 100%. Ja, verder heen. Ja.
1: Ja.
2: En je ziet dus net de GOS. En je gaat door, wie is ergens in september, geloof ik.
4: Ja,
2: 30 augustus. Net niet.
3: Net
2: niet. Nee. Nou, en wie was voorstelling heb je dan gespeeld?
4: 29?
3: Ja, net geen 30 volgens mij. Ja,
2: zo.
1: Ja. Ja, dat is gigantisch.
2: Ja.
1: Ja, dat vind ik echt heel erg bewonderenswaardig. En we gaan natuurlijk in dit programma ervoor zorgen dat er ook heel veel mensen nog kon komen kijken die het nog niet gezien hebben.
3: Ja, laten we hopen. Ja.
2: Want er zien nog kaarten begrijp ik.
3: Ja, zeker. De kaartverkoop begint steeds harder te lopen, maar er is nog plaats zelfs voor mensen die willen komen kijken.
2: Dat is goed nieuws.
3: Ja.
1: Nou, we hebben net geluisterd naar bandje Weers en het nummer hoort Stijn. Deze platen zijn ook uitgekozen door Max en Irene. En we gaan door met het volgende nummer van Neet Uit Lottum, Gifbeker.

Dus kort geweest, veel te kort geweest. En toch heeft ze alles verkleurd. Het is ook lang geweest en ik ben bang geweest voor later, voor wat er nu is gebeurd. En ik miste wel niet als een beetje.

0: met Bas en Marlies.
1: Ik zie me on the air.
2: Oh, de jingle is over. Dus. Nou, ja. Of ik protel doorheen, of ik ben te laat. Ja. Nou, dat is toch wat, hè?
3: Ik wil wel heel erg.
2: Ja, ik ben helemaal verliefd. Ik wil wel even iets corrigeren. Want ik zei straks dus, nee, doet Lotte met Gif Beker. Maar dat was het laatste nummer wat we gehuurd hebben. Het nummer Doveur, daar waren de Herfsthanenband met Blauwe Log.
1: Klopt.
2: En we zijn gestart met het bandje Weers. En het nummer hoort Stijn.
1: Ja, of is het Stijn van Weers?
3: Ik weet niet wie Stijn is, maar dat is wel een heel Franse man.
2: Ja. En deze nummers zijn uitgekozen door Max, Max Beuten. Ja. Daar zit hij Bjos in de studio. En Max speelt de rol van Jezus en de passiespeulen. Ja. Dus we zien ook zeer vereerd dat hij vandaag
1: dat Bjos Jezus in de studio, hebben.
2: Ja, zeker.
3: Het is al eerder vandaag.
2: Nee. Zeker. En neven hem Irene Kieft en ze speelt Matthäus.
4: Ja.
2: En Passiespeulen is een fantastisch spektakel. En wie gewoon vroegen waarom iedereen er naartoe moet gaan. Dus kan ze iets vertellen over het verhaal?
3: Ik denk dat het verhaal voor veel mensen bekend is. Hè. Het gaat over de laatste paar dagen, weken van Jezus richting zijn lijdensweg. Richting zijn kruisdood. Maar waarom mensen dit jaar moeten komen kijken is denk ik omdat we een totaal andere invalshoek hebben gevonden met de Passiespeulen. Frans Pollux heeft een nieuw script geschreven, een nieuwe tekst. Samen met de regisseur Michel Sluismans. En die hebben eigenlijk een ganse andere invalshoek bedacht. En dat heel mooi op papier gezet. De tekst is heel hedendaags. Dus niet meer dat ouderwetse wat we vroeger hadden, de hele geprold. Maar het is heel toegankelijk voor geluivigen en voor niet-geluivigen. En het volg gaat echt over de basis van het geluif. Over geluif, hoop en liefde. En door in Mugik als Jezus ook echt tegen het publiek proten. En door ook Rols mee in gesprek gewoon. En alle scènes die ze zien, die zien heel erg menselijk. En die laten twijfel zien over wat iedereen wel in zijn leven al een keer had meegemaakt. Iedereen is wel eens heel erg gelukkig of heel erg ongelukkig. En dat komt allemaal terug in de voorstelling. Op een hele toegankelijke en hele toegankelijke manier. En op een hele prikkelende vorm qua beeldgeving en qua.
1: Maar die is dus ook maar goed in de mens, hè?
3: Ja, laatst vroeg iemand mij van waarom speelt ze niet zo heilig? Maar ik denk als Jezus als een heilige rond had gelopen en een beetje verheven was geweest, was het eigenlijk een hele vervelende man geweest, denk ik. En had hij nu zijn vervolgens gehad. Ja. Alleen mensen die empathisch zien en die een moeilijk karakter hebben, doorlopen mensen achteraan. Dus ja, dat probeer ik als Jezus ook echt, als acteur ook echt te laten zien, van dat Jezus een mens was van vlees en bloed. En door hoop ik de kwetsbaarheid en de gevoeligheid ook in naar te laten komen.
2: En de hoeft dus niet echt geluivig te zien om naar die voorstelling te gaan.
3: Nee, totaal niet.
4: Zeker niet.
3: Nee, de tekst is heel erg toegankelijk. Er zitten wat momenten in of wat zinnen in. Als geluivige, dan krijg je die wel beter mee. Maar als ze niet geluivig bent, dan volgt het vol net zo goed. En misschien raken we wel iets aanbiedig wat ik jullie denken over geluif. Als ze niet geluist, maar ook als ze wel al geluist. Dat ze toch anders gaan kijken door wat geluif precies kan zien en voor zich kan betekenen.
1: Zetten er wel ook nog, loopt te zeggen, authentiek Bijbelse fragmenten in die rechtstreeks uit de Bijbel wil zien gekomen?
3: Jawel, toen Frans en Michel de opdracht kregen om het script te gaan schrijven, kregen ze van het bestuur ook echt wel de opdracht om bepaalde elementen terug te laten komen. Bijvoorbeeld de laatste avondmaal, de kruisiging bijvoorbeeld. Ja, dat zonder dat is het vol.
4: Ja, de verhoorsopbouw is hetzelfde.
3: Ja, dus alle momenten zitten erin. Alleen anders dan andere joren.
4: Ja, dus, de tekst is ook veel toegankelijker. Het is minder moeilijke taal. Soms begreep ze dingen, denk ik, niet als ze niet geluisterd of gedeelte van de Bijbel kent. Nu is het gewoon een theaterstuk wat voor iedereen te begrijpen is. En was ze in meegenomen was met het geluif, zonder dat het per se het christelijke geluif heeft te zien. Het is meer geluiven in het algemeen, in wat dan ook, zeg maar.
1: Ja, überhaupt, Jezus kwam natuurlijk voor een meerdere geluiven, hè?
4: Ja,
3: ik werk op het Vaderwascollege en door heb ik ook leerlingen die moslim zien. En die weten me ook van alles te vertellen over Jezus, wat ik nog ga niet wist, wie er in de Koran wordt beschreven. Dus je kunt ook als profeet en andere geluiven voor. Dus ja, als ze de voorstelling gans van het geluif afsoels horen, hebben we nog steeds gewoon hele mooie, een heldere voorstelling stond. Terwijl we nu toe hebben gehuurd, die mensen echt binnenkomt en wat mensen rak, zonder dat ze dat überhaupt hadden verwacht of hadden geholpen.
4: Ja, die geeft wel weg met een bepaalde gedachte.
3: Ja.
4: We willen dit iets meegeven aan het eind van de voorstelling.
1: Een beetje moralistisch of wie vertel eens? Wat wil ze ons meegeven dan?
3: Ik wil ook niks meegeven.
1: Nee, we willen ook wat meegeven, zuster. Dus,
4: ja, sowieso dat ze er over nagen, iets een gedachte, wat ze over nagen denken. Dus de gijs niet op en de gijs nu eens en denkt, oh, leuke voorstelling die ik heb gezien. Maar ja, het zetten gaan het denken over die eigen leven, het geluiven, wie ze dicht verhelst tot anderen. Ja, doe goed, heb lief.
3: Ja.
2: En dicht speelt ze de rol van Matthäus.
4: Ja, klopt.
2: En ja, wie is dat?
4: Ik vind het heel leuk. Ja, het is leuk om een van de apostelen te zien van Jezus. En vooral bij de intochtscène om het volk echt mij op te jutten van kiek, we zien blij, want de verlosser is er. Ja, het is leuk om als groep, dus alle apostelen, samen dat neer te zetten. Dus dat ze niet één individu is, maar om met z'n allen door iets moois van te maken. En de connecties die ze met elkaar is. En ja, dat is het leukste.
2: En er spelen mannen en vrouwen deze rollen?
4: Ja, klopt. Dat is ook nieuw, want dat waren ze eerst niet. Johannes werd ook gespeeld door een vrouw en Matthäus dan. En er zijn een aantal apostelen zonder tekst die ook door vrouwen gedaan werden. Dat waren ze vroeger niet.
1: Er is ook wel een beetje kritiek opgekomen her en der. Ik bedoel, ik zei het niks, maar er zijn natuurlijk mensen die heel erg vasthouden aan de traditionele invulling, zoals ze de Bijbel kennen.
3: Ja, dat is ook goed, denk ik. Dat mensen dat proberen vast te houden, want dat betekent ook dat ze erom guus en dat ze toch een gevul BS, maar wie maakt het theater? Het is een theatervoorstelling. Mm-hmm. En er zit een stempel passiespeulen op. En daar moet er ook op blijven zitten. Mm-hmm. Maar ik denk dat theater de enige vorm is waar ze alle kanten mee opkent, zolang het respect voor het verhaal blijft staan.
4: Ja, want het verhaal wat Matthäus uitdrukt, maakt niks uit of de tekst door mij gezag wordt of door een man.
1: Mm-hmm.
4: Nee. Het verhaal daarachter is in principe hetzelfde.
1: Ja.
2: Ja, nou, dan gaan we nu even luisteren naar een...
1: Wacht, ik wil nog even wat vragen. We hebben net al drie liedjes gehuurd, hè?
3: Ja.
1: En een van die liedjes staat bij Schifbeker.
3: Ja, klopt.
1: En heeft dat misschien nog een connectie met iets wat we nu, waar we het nu ook over hebben vandaag? Ja,
3: dat is een liedje wat niet veel mensen kennen van Nederlotte, maar wat ik zelf al best wel lang luister, al voordat ik de rol van Jezus kreeg toebedeeld. Maar toen ik de vraag kreeg, leveren ze 5 nummers aan die ze, hoe de dialect wat ze hier luisteren. Toen kwam dit toch weer in me op. Toen ben ik nog een keer bewust naar de tekst gaan luisteren. Bijvoorbeeld een van de zinnen die erin zit. Het is lang geweest, veel te lang geweest. De weg dat Jezus heeft afgelegd was super lang. En vooral de Jezus, de ex-peul, die man is muug, die is op, die is emotioneel op. De kin eigenlijk zelf hoort niet meer. Ik zei ook letterlijk, ik vul me leeg, jullie zuigen me leeg. Mm. Dat is een van mijn teksten in de voorstelling. En dat gevoel, ik heb bij mij heel erg nerveur als ik dat nummer luister. En door geeft de tekst ook heel erg over. Dus die vond ik wel passen. En natuurlijk zeg ik als Jezus, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ja, als het dan weer een gifbeker is, dan is dat wel toepasselijk.
1: Ook dat trouwens een hele traditionele zin natuurlijk.
3: Een van de enige die ik als traditionele zin uitspreek.
1: Ja.
3: Ja.
2: En dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit een ander theaterstuk, uit de Venusse Revue. Ook uitgezocht door Max en dat heet Elastieke Dreutje.

allemaal nog niet geboren was. Had iedere derp en iedere stad er een keer per jaar een rondgang met een beeldje. Met maagden, met bloemkes, met schoenen.

0: En nu ben ik welkom terug bij Verrukkelijk Venlo's.
1: Dat is toch iets heel moeilijks.
0: Ja, ik ben nu bij de radio geweest.
2: Dat is
1: een soort van traditie. Ja, of van de vaste mensen, of van de gasten. Het geeft altijd van.
0: Ik denk alles vast.
1: Maar, ja, precies. Dat is goed.
0: Ja, liedje van net van Nieuwe Lottum, De Kerk. Dat is voor mij een van de favoriete albums van Nieuwe Lottum. Is namelijk Live bij Beer. Bij Beer de Boers hebben ze ook een keer opgenomen. En dat is heel lang heeft hij niet online gestaan. En sinds kort op Spotify, of sinds 3 jaar, begreep ik net alweer. En dat nummer De Kerk vind ik heel tof. Omdat het gaat over geloven in zichzelf. En niet in de kerk, niet in de leer. Of wat andere mensen dan ook doen. Maar de basis is geloven in zichzelf. En ik had dat nummer opgeschreven. Omdat dat ook een van de boodschappen is van Jezus in deze voorstelling. Dat als ze in zichzelf kunt geloven, dan is ze de ganse wereld de geer. Vandoor dat liedje. En door Veur hoorden we nog Elastieke Dreutje van de Venlose Revue. Dat is toen gezongen door Robert Bouten. Ik heb samen met mijn moeder heb ik de Robert Bouten Gevullige Liedjes fanclub. Ik is er echt wel een rol van mee vullen. Er is een playlist op Spotify, dus die kunt ze gewoon volgen. Oh. Dat heb ik precies. Maar dit is een liedje wat geit over vertrekken. Niet weg willen uit Venlo. Of immers loslotten de weg uit Venlo wilt. Heb ik zelf ook ooit een keer gedacht te willen, weg te willen uit Venlo, naar Tilburg, naar de toneelschool. Maar met de hangende puntjes teruggekomen, want Venlo is toch mijn stedje. Bij de Venlo's Revue van 2005, altijd hetzelfde liedje, was ook mijn allereerste voorstelling die ik zoog. En door is mijn liefde voor theater ook veel begos. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu nog steeds op de bühne stond, evenementen presenteer en nu in Tegelen ook weer op de bühne stond. Dus voor mij begint eigenlijk alles bij de Venlo's Revue.
3: Ja. En in 2005 was er ook immers de Judas speelde bij de Passie spelen.
0: Ja.
3: Want dat bruggetje wou ze net maken, toch?
0: Ja. Jasper Kunstel is toen, Judas gespeeld. Ook nog een enorme ambassadeur is nog steeds voor de Passie spelen. En daar zien we ook heel riek mee om dit nog steeds betrokken te hebben erbij. En ik luister de plaat nog steeds heel dag van de Venlo's Revue. Omdat het goed voor mij de basis is van toneelspelen van mij. En door dat kreeg ik met veel liefde op druk naar die voorstellingen toen ik in de zaal zat.
3: Ja, want ik was eigenlijk de gast dus de toneelschool gedaan.
0: Ja, ik heb een mbo toneelschool gedaan in Tilburg. En toen daarna nog een half jaar docent theater op het Fontys. En toen riep Venlo mij te hard. En toen ben ik ermee gestopt. En toen ben ik teruggekomen naar ons eigen stedje.
3: Nou kijk, dat is toch mooi, hè? En Irene, kunt u iets vertellen over de voorbereidingen voor de Passiespeulen? Want het is zo'n gigantisch groot project. Dat moet wel heel vroeg beginnen, of niet?
4: We hebben in november 2023 waren de audities. En toen kregen we dan al allemaal een telefoontje of we een rol hadden en welke rol.
1: Ik laat het even vallen. 2023.
4: Ja, dat is echt lang geleden.
3: Ja,
1: mijn god zeg.
3: 3 jaar geleden.
1: Ja.
4: Bijna. Ja.
3: Bijna.
4: Ja. En toen hebben we op de nieuwjaarsreceptie in januari de rolbekendmaking gehad. En toen zijn we in 24 begonnen met repeteren. Dus we hebben...
0: Klopt
4: dat? Nee, zien we begonnen met repeteren.
0: In 24 waren audities, want mijn dochter is geboren op 27 oktober. En in november hadden we audities.
4: Ja, 2024 waren audities. Ja, 24.
0: Oké. 2 jaar, maar het stelde mij was.
4: In dit geval stelde het niks meer ver. In 2024 waren de audities. En in begin 24 zijn we begonnen met repeteren. Dus we hebben die keer gerepeteerd.
1: En ging dat auditie ook voor een rol? Of wie heet dat dan?
4: De audities zien voor een rol. De kost van tevoren wel aangeven of ze geïnteresseerd was in een grotere rol of een kleinere rol. En toen hebben we 2 auditiedagen gehad. En toen heeft het artistiek team gekeken wie in welke rol past. En toen hebben ze ons gebeld en gevraagd, zou ze die rol geen willen doen? Of wil je hopen dat ze die rol was doen?
3: Dan vroeg ik me af, wat moest ze allemaal kunnen? Moest ze kunnen zingen? Dan moest ze kunnen acteren?
4: Nee, zingen, er is een speciaal koor. Die hebben iedere zaterdag repetities gehad voor alle muziek. En daar zitten ook solisten bij, maar dat is allemaal Huurt Beet Koer. En de acteurs is een aparte afdeling, zeg maar. Dus we hebben voor een auditie moesten we een monoloog voorbereiden. En we hebben wat groepsopdrachten gekregen, improvisatieopdrachten. En daar hebben ze een selectie uitgemaakt weer dan bij welke rol zou passen.
3: Ja.
1: Want wat is Tine? Laten we zeggen Tine Achtergrond. Wie besteedt dan in dat nieuwe rol?
4: Ik ben danseres van een dansopleiding gevolgd.
1: Oh,
4: okay. Dus ik werk ook in het dansveld. En ik heb altijd in het theater gestaan. En de Passiespeulen, dit is de 6e editie dat ik meedoen. Opa en oma doen mij, of deden mij. Mama doet mij, mijn broertje, mijn oom en tante. Dus het is een beetje een familieding bij ons.
1: 24 jaar?
4: Ja. Ja, ik was de eerste keer Dreemond. Toen ging ik als babytje in mama's kamer.
0: Familie Kieft is goed vertegenwoordigd.
4: Ja, familie Kieft is goed vertegenwoordigd.
3: Ja, dat klinkt toch een beetje als met de paplepel, hè?
4: Ja, absoluut.
3: Ja, ja, met de pappen. En wat mij opviel, want ik heb gekeken naar de mensen die dus mij doen, de kast.
4: Ja.
3: Ik zag bij veel figuranten, zag ik complete families of gezinnen
4: absoluut.
3: Staan.
4: Ja, er zien meerdere gezinnen die mij doen met elders, kinger, tegenwoordig kleinkinger al. Of worden opa's en oma's van mij gedaan hebben. Dus veel dezelfde achternamen, inderdaad.
3: Ja, ja. Dat is toch bijzonder, of niet?
1: Ja, dat is ook een beetje of tenminste, veel mensen die echt tegelen zien van Alzheimer, zeg maar, die daarmee doen, ja? Die families
4: wel. Ja, families wel. Daar zien we al losse mensen uit andere gedeeltes, ook uit Helmond komen er, of uit Maastricht. Maar het meest is wel uit Tegelen of de Ronde meer.
0: Ja, de vaste kliek, zeg maar, die het hebben opgebouwd de laatste paar 20 jaar, zeg maar, of die het vol hebben gehaald. Dat zijn echt wel families uit Tegelen.
4: Ja, absoluut.
3: Ja, nu kijk eens aan, de tegels. Oh. Die
4: maar dat
3: tegels,
4: is ook wat het zo leuk maakt. Ja. De saamhorigheid met z'n... En iedereen kent elkaar al jaren. Dus dat, dan kunnen ze elkaar iedere 4 jaar weer tegen.
0: Dat is ben eigenlijk een soort van... Ik Venlo spreek. Oh, ik voel me heel eenzaam door. Nee.
1: Ja, het verschil is, als die onderling tegelsprot, dat duurt het verschil.
0: Ik verstand het ook
1: ik hoop ook dat de tegels mensen nog heel lang tegels blijven spreken.
4: Absoluut.
1: Want tegels vervagen ook wel een heel klein beetje, merk ik wel. Dat, ik wil niet zeggen dat tegels gans al beeld te bestoren, maar de merk zijn er toch wel een klein beetje voor vellen.
4: Lebbenijn-Uvel.
1: Ja.
3: Dus, ja. En maar, Irene heeft ook 5 nummers uitgekozen voor dit programma. Dus wat gaan we huren? Wetstig het? Of?
4: Ja, we gaan eerst luisteren naar November van Rowan Hazen. En dan naar De Wereld is Mooi van Quante Hippe.
3: Nou, laat gaan.
2: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

dagen nog mooi, net zo mooi als toen, gaan ze net begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

0: Ja, daar waren de eerste twee liedjes die ik had uitgekozen. Ja, vooral de wereld is moe van Quante Heppe. Het ook wel een beetje met de passie spelen te maken. Want Jezus wil natuurlijk ook laten zien. De wereld is ook moe. Ja, dat.
1: En is, de wereld is ook moe.
0: Ja, dat is. Yeah. Jezus wil iedereen ervan bewust maken dat strijd geen zin heeft. En dat het, ja, kiek wat ze heeft, dat is moe. Dan kan ze gelukkig mee zien.
2: Die boodschap zoals op een hoger niveau, want dat kunnen we dragen.
0: Ja. Ja, dat doen Maxi best voor iedere week. Ja. Dus, of dat doen we met z'n allen ons best voor iedere week.
2: Want er is een hoop gedoens op de wereld, hè?
3: Te veel.
2: Ja.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja.
1: En je wilt nog iets vertellen over de tickets?
0: De tickets.
1: Want er zijn nog kaartjes te koop.
0: Ja, via de Maaspot-site of via onze eigen website van de Passiespeulen.
1: En wat is de website van de Passiespeulen?
0: www.passiespelentegelen.nl.
1: Tegelen? Staat er Tegelen achter?
0: Ja, toch? Of nee?
3: Of via Maaspot.
0: Of Maaspot. Maar als ze Passiespeulen intypt, komen ze automatisch weer de website.
2: Of bij Google, ja. Doe dat maar, mensen. Pak maar gewoon Google.
0: En iedere zondag 2 voorstellingen. Dus er is nog de keuze tussen 1 uur 's middags of 4:30, einde van de middag.
2: Hoe lang duurt de voorstelling?
0: 1 uur en 50 minuten.
2: Oké.
0: Perfect.
3: Ja, er is fly en er is chips en er is wie en er is een pilsje. Dus de kinderen zijn een waanzinnige middag.
1: Ja,
3: als
1: een feestje. Ja. En vanaf welke leeftijd zou ze zeggen?
2: Ja, wat is het advies?
0: Voor de echte kleintjes is het een lange zit. En die kregen denk ik al niet alles mee. Dus vanaf 15, 20. We hopen dat er iets meer mensen van onze eigen leeftijd komen. Ja. Dat we euro kunnen aanspreken en kunnen laten zien wie mooi theater is.
2: Want
0: en
2: dat is nog niet het geval. Kom, wat,
0: gedeeltelijk.
2: Toch wel.
0: Maar het meeste is denk ik 40 plus.
2: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Dat is wel jeugd, maar dat zien ook veel vrienden van ons. Die komen kieken. Dus ik vind het ook wel weer leuk dat ze door theater kan slotten zien. Want mijn ganse vriendengroep kwam en ik weet niet of die gekomen zouden zien als ik niet mee had gedaan. Mm-hmm. Maar nu komen ze wel en dan hoop ik dat ze door mij zoiets hebben van dat is mooi, ik wil dukker.
3: Ik denk ook dat het de eerste editie is sinds jaren dat het ook voor jeugd interessant is.
0: Ja,
3: dat
0: absoluut.
3: Het geen voorstelling is met lange gewaden en wat voor de jeugd redelijk saai leek. We hebben allemaal zwart aan, ik heb gewoon sneakers aan.
0: Ja.
3: Er komen auto's in vuur, er is best wel veel rookeffect te zien er op het podium. Dus het is visueel ook nog gewoon een uitdagende voorstelling. En de teksten zien niet dusdanig zwaar om te begrijpen. Als ze gewoon rustig luistert, dan snapt ze alles.
0: Dus
3: dan snapt ze het de eerste keer niet. Het werd best wel veel herhaald in een andere vorm. Dan kan ze voor de tweede keer nog een keer luisteren. Dus het is heel toegankelijk voor alle gelochtheden in de samenleving en alle leeftijden.
0: Ja, en juist omdat ze het publiek ook direct aanspreekt. Ze is echt meegenomen in een voorstelling. En zit ze niet als rustige kieker iets te aanschouwen. Maar wie is onderdeel
3: dat is mij. Het publiek werd echt betrokken bij de voorstelling. En ik mag als Jezus het publiek ook echt aanspreken. En door samen een soort van gesprek bijna in aangaan.
2: Rol ze niet op de bühne?
3: Nee, misschien. Ja,
0: ja, maar dat is juist heel leuk. Als ze actief publiek is wat mij reageert, dat is echt het leukste ook voor ons op de bühne.
1: Ja, en voor het publiek zelf ook.
0: Absoluut.
1: Want de vindt het altijd fijn als ze echt betrokken weer.
3: Ja, ja.
1: Ja. Ja.
3: En het is natuurlijk openluchttheater. Dus normaal gesproken, als ze bijvoorbeeld in Maaspoort steeds, dan kiest ze als peuler en een zwart gaat en dus niet meer zitten. En als hij voor tegenliggen is, ja, is misschien het zunkje gelijk hopelijk iedere zondag. Dus we gaan iedereen zitten.
0: Ja. Ja. Wat veel publiek soms ook nog heel als reacties terug. Ja, ik durf niet zoveel te bewegen, want geen kreeg dat ook allemaal mee.
3: Ja, maar
0: dat
3: is lekker. Niet en er zien er ook zat bij die groene chips op te trekken. Dat vind ik dan minder. Maar als er rustig koos is dat helemaal prima.
2: Ja, want het is sowieso iets heel bijzonders. Eén keer in de 4 jaar, zoiets dergelijks. Hè. Maar hoe lang besteedt die traditie al?
0: 100 jaar geleden is de passiespelen opgericht.
2: Dat is openluchtspelen.
0: Openluchtspelen, ja. En de eerste passiespelen was in 1931.
3: Ja, dus volgend jaar besteedt de passiespelen 100 jaar.
0: Oké.
3: Of even 4 jaar.
2: Ja,
1: nou, dan willen we je ook heel hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio.
2: Vlug, hè? Moest zien. Aangeliefdig, hè?
3: Hebben ze nog een leuk fijn liedje over? Wat vlucht een tijd.
1: Wat vlucht een tijd. Maar dat gaan we nou niet draaien. We gaan wat anders draaien. Het laatste nummer, Irene, was tegen zoet gekozen.
0: Weet
1: ze het nog?
0: Janne, welke van de drie komt dan ook?
1: Als ik aan Venlo denk.
0: Als ik aan Venlo denk, ja, van de Hershanen. Ja,
1: van de Hershanen.
0: Als ik aan Venlo denk, dat is gewoon precies wat het zit. Wat het liedje zit, dat. Ja, dat is gewoon mooi als ze aan Venlo denken.
2: Zo is het.
0: Nou. Zie je me allemaal trots op, hé.
2: Goed.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Vallen dichte mussen van het dak? En bouw ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van volkomen.nu schiet ze goed een dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat doen.

0: Venlo.
1: Ja, je hoort het al, verrukkelijk Venlo's. Dit is het tweede oor. En normaal gesproken hebben we altijd een gas in het tweede oor. Maar we hebben dat vandaag hebben we dat gewoon een beetje omgedraaid. Alles andersom. Dat was ooit een motto van de Wortelpunt, geloof ik. En wij hebben het nu toegepast. We doen het andersom. Je luistert dan verrukkelijk Venlo's. Dat heb je net ook duidelijk gehuurd. En mijn naam is Bas Wissels. En nu heb ik mijn gewaardeerde radiocollega Marlies.
2: Verkoelen.
1: Marlies, verkoelen, uiteraard. Hè? Dus wie gewoon dit oor gewoon weer ook trakteren op een gas moeie pleetjes. Tenminste, dat hopen we. Het zien niet allemaal Venlo'se pleetjes, maar ja, je gaat het wel merken. En zou dat maar goed gaan doen, zullen ik zeggen?
2: Ja, dat is prima.
1: Ja, dus we gaan nu luisteren naar een pleetje hoe dit zuur, geloof ik. Zuur, zuurlijk als Venlo. Dus ja, wil, zet hem nog in.

0: Ja, dat waren dus Sheng on the Gang met het nummer Ich Denk an Dich. En die komen uit Roggel. Een mooi pleetje. En daarvoor hoorde ik, had me vergist, dat was van de herfstzijde band Vrijdag. En Vrijdag is voor u een ding, een hele speciale nakomende Vrijdag, want dan stond ze als openingsact op Pinkpop.
1: Ja, dat kijk ze me aan, maar ik...
0: Wist ik dat niet?
1: Nou, dat heb ik wel ergens gehuurd, maar daar had ze me even moeten informeren.
0: Oh.
1: Nu zet ze me voor een blok.
0: Nee, maar ik kijk die goede aan zo van, wetsticht dat? Ja, ja, natuurlijk wetsticht dat.
1: Ja, ik wist
0: dus
1: het
0: wel. Is dat toch omdat ik zo van, dat liet me een toepasselijk nummer om dat nu vandaag te gewoon draaien.
1: Ja, want het is natuurlijk, dit is natuurlijk een prachtige tijd, weer rollen van het ene evenement in het andere evenement.
0: Oh ja, daar hoest ik niet te vervelen in de weekenden.
1: In Venlo hoest ik niet te vervelen. En nee, we hadden dus in ons eerste oor ook Max en Irene van de Passiespeulen. Twee van de 200 speulers, die dus iedere zondag door het allerbeste geven.
0: Tot 30 augustus.
1: Ja, om er een fantastische voorstelling van te maken. En we vonden het superleuk dat ze hier waren. Als je nog interesse hebt, en dat heb je, zeker na het huren van ons programma, dan kunt je kaartjes bestellen op passiespelen.nl.
0: Ja, of je kan ook gewoon in Google intypen passiespelen en dan kom je automatisch kom je dan op de site doet. En die kunnen het ook via de site van de Maaspoort. Dus,
1: ja, volgens mij wordt ze ook doorgeleid als ze erop klikt.
0: Het komt niet dan ook goed.
1: Ja, en als publiek zit ze altijd druig. Dat is ook een voordeel, hè?
0: Zeker een voordeel, ja.
1: Ja, niet voor die speulers, want regen of geen regen, het geeft, heb ik begrepen, door. Altijd door.
0: Geeft altijd door, ja.
1: Ja.
0: Nou, wie gaat ook altijd door?
1: Wie gaat ook door?
0: Wie gaat gewoon door? En wie gaat met het volgende pleetje? En dat is een pleetje waar doorgommen we voor terug naar onze eigen stad. En dat is Mensenkinder. Vroeg mijn hart.

0: Bas Vissers. Marlies Verkoelen.
1: Ja, dat zien we, geloof ik, ja?
2: Dat zien we.
1: Dat zien we. Wie gewoon in ieder geval duidelijk luisteren naar het volgende liedje wat per ongeluk al aangezet te worden. Maar dat maakt niet goed. We zetten het even pauze en we gaan er duidelijk op niet naar luisteren. Maar we hebben net geluisterd naar een moeigevoelig nummer. Eigenlijk door twee moeigevoelige nummers. Vroeg mijn hart van mensen kinder. Dat is ook wel een beetje een liedje voor het gemoed. Maar het nummer wat toch nog komt, dat is van Linda Kolen. En Linda Kolen die uit samen met Harold K. Harold Konings, dat die veel muziek maken, veel optreden. Ze komen uit het smaalste stukje, moet ik eigenlijk zeggen. Het smaalste stukje van Limburg. Door wat Bels en Pruises. Maar gaan 5 kilometer verder liggen. Nee, volgens de schansen natuurlijk. Oh. In het midden. Zo onder echt zusteren, die kanten komen ze. En wat zo wel echt Limburg gewoon onder een munt. En dan. Nee, onder een munt, zeg maar. En dan naar onder. Goed, ik pot gewoon door, doe het net. Maar ik zei dus Linda Kolen en die zong dat liedje. Dat is eigenlijk een cover van Natalie Merchant. Een hele bekende Amerikaanse countryzangeres. En een heel gevoelig nummer, zeg maar. Ik heb het eerst bij een crematie gehuurd. En het heeft wel destijds indruk op me gemaakt. En hoe we het er toch over hebben. Harold K., Harold Konings. Voor dit ook onbekend misschien, Marlies, of niet?
2: Ja.
1: Ja. Nou, maakt niet zo. Tussen ook weer wat nieuwe ideeën, wat nieuwe inspiratie misschien voor ooit. Dat treedt dus dak samen op met Linda Kolen. En die heeft een heel mooi nummer gemaakt over een bedevaartsuurtje wat er vlak over de grens liet in Zusteren. Happeneert. En dan gaan we nu luisteren.

0: Je had het denk ik allemaal wel herkend, dit nummer.
1: Hey, ik ben weer...
2: Ik ben weer truc.
0: Dit waren de band, die had een hele bijzondere naam. Die schreven zich namelijk Sun Sour Happy Quay. En dat is Concours Hippique, maar dan uitgesproken op zijn Venlo's.
2: Oké.
0: Concours, wat was het? Concours Hippique.
2: Ja, van de Peert.
0: Van de Peert, ja, precies. Van de Peert, ja. En dit was het liedje Zing nog Ernst, dat had je misschien ook wel herkend hebben. En dit was van die CD, die Ode aan Frans Boerman, zo'n 2000. Liedjes van de Eeuwigheid 1 en Liedjes van de Eeuwigheid 2 is Tijd Doe in de Stijgers.
2: En dit liedje, dat God genoeg me vergeten, want het duurde 7 minuten 13.
0: 7 minuten 13. Ja. Het duurde inderdaad wel wat lang, ja.
2: Het duurde wat lang. Ik ben even koffie gaan zetten.
0: Ja, even stofgezuigen.
2: Stofzuigen.
0: Ja, ja. Ja, dat moet ook gebeuren. Dus, maar Marlies, nu we het er toch even hebben over dat dialect, speelt er nog iets? Is er toevallig nog een bericht of zo hier of toe opgevangen?
2: Ja, ik heb nog een bericht opgevangen dat de provincie Limburg in de komende 4 jaar eindmolig 3 miljoen extra subsidie uittrekt voor het behoud en verdere ontwikkeling van de Limburgse taal. En ze doen dit al structureel 1,1 miljoen per jaar. Hè? Mm-hmm. Maar om ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook Limburgs dialect blijven praten, is er meer geld nodig.
0: Ja, dat is meer geld nu. We kennen nu, laten we zeggen, diverse programma's, diverse leergangen enzovoort, kunnen we gewoon ontwikkelen. Dan kunnen we ook een beetje uit, laten we zeggen, de vrijwilligersfeer. Dat zit nu allemaal een beetje in de vrijwilligersfeer, Veldeke en allemaal die clubs. En er zitten vooral vrijwilligers in die dat doen. En ja, met dat geld extra kunnen we misschien een professionalisering. Dankjewel, slaag maken. Dat is ook een heel moeilijk woord.
2: Dat is een heel moeilijk woord.
0: Ja, ik denk dat de kussen bij je galletje en hier een hoop...
2: Punten weer. Ja, het geld geeft dan natuurlijk nog onderwijs, cultuur, kennisontwikkeling, digitalisering.
0: Ja, en ik denk dat alleen maar goed is.
2: Ja, en eigenlijk hadden we in dit oor Jasper Kunstleers te gast gehad.
0: Ja, hadden we die eigenlijk gehad.
2: U voor kunnen vertellen. Maar die komt nog in een keer terug.
0: Die komt nog in een keer terug, want hij heeft inderdaad... En zijn baan als gedeputeerde heel veel te maken met dit werkveld. En ga je dus dan van alles vertellen over de aanvraag van Oost-Limburgs tot de taal. Hè? Dus we zijn heel benieuwd wat er dadelijk allemaal uitkomt. Maar ja, dat duurt nog even, we moeten niet afspraak maken. En dat gaan we ook doen met heel veel plezier. En dan, dan gaan we hem het hemp van het lief vragen erover.
2: Ja.
0: Op die hele professionele
2: manier.
0: Zoiets, ja. Goed.
2: Ik zou dat woord nimmer gebruiken.
0: Nee, gaan we nimmer gebruiken. Dat is 3 dubbele letterwaarden.
2: Nou.
0: We gaan verder met het volgende liedje. Dat is een liedje over het zuien van de groep Groont. Ik ben er ook niet heel erg mee bekend, maar ook Boete Venlo wordt er mooie dialectmuziek gemaakt. We hebben al een paar voorbeelden gehuurd. We gaan nu luisteren naar het liedje Ik Ben Weer Truc.

0: En dit was Gans Hoed Lierik, John Tiels en consorten met de weeg nog geluk. Ook een beetje een luisternummer. Je hebt dit oor wel meer van die, laten we zeggen, luisternummers heb je gehuurd dit oor.
1: Ja, je kan lekker achteroverleunen, hè?
0: Lekker achteroverleunen en inderdaad, een beetje goed luisteren. En op zich, de nummers waren er zeer geschikt voor, dacht ik zo.
1: Ja, en jij steeg ook achteroverleunen dit weekend, Bas?
0: Ja, eigenlijk, ik leun nooit achterover. Ik ben altijd wel bezig met van alles en nog wat. Maar morgen, ik ben in denk wat gewoon ik morgen ga doen. Ik ga morgen eerst een uurtje rennen.
1: Oh, dat vind ik wel sportief.
0: Ja, even een uurtje rennen. Om te zorgen dat het buksje niet te groot wordt. En dan dan heb ik een rustige lazy Sunday. En dat vind ik ook wel eens lekker, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nou, ik ga straks nog een verjaardag. Dus een van mijn beste vriendinnen is vandaag jurig. Proficiat, Astrid.
0: Astrid, proficiat.
1: Ik ga het even zeggen. Ik weet niet of ze lust had. Maar mij valt op. Ik werk bij de bibliotheek. Daar hebben we zo'n 50 collega's. En volgens mij zien er minimaal 10 of meer in juni jurig. Het is niet normaal wie voor jurigen er in juni zien.
0: Die valt zien dan juni, als ze dan 9 maanden truc telt, dan zien die ongeveer in... juni, juli, augustus. Augustus zien die dan voor werk ongeveer, hè?
1: Nou, dus tijdens zomerparkfeest. Maak je een ander bruggetje?
0: Ja.
1: Want wij hebben dus nog een aantal uitzendingen. Onze laatste uitzending voor de zomerstop is op zaterdag 18 juli. En dan hebben we ook heel toepasselijk in het tweede oor het vriendenteam van zomerparkfeest.
0: Ja.
1: En die gaan ons allerlei leuke, spannende dingen vertellen die dit jaar weer in zomerparkfeest georganiseerd weer. En dan hebben we even stop. We hebben ook de ganse maand augustus stop. En in september beginnen we weer.
0: Maar zo wie is het nog lang niet.
1: Nee, maar ik denk, ik kon toch heel even vast aankondigen.
0: Ja.
1: Dat we ook mensen, een zomerstop hebben.
0: We hebben een zomerstop, ja zeker. Ook we hebben af en toe wel eens vakantie nodig.
1: Ja, en ook meerdere collega's van ons op de zaterdag, hè?
0: Ja, die meisjes in Veuros, die komen geloof ik 2 maanden gaar niet. Die komen juli en augustus zien we er gaar niet. Ja, wie het precies allemaal zit, weet ik niet. Maar dat mag ook niet zoveel uit. Het duurt dan nog wel even voordat we doorzien. Ik stel ook voor dat we dan misschien in de tastiet nog een pleetje kunnen luisteren. We zien er nu toch?
1: Ja, wou je gaan luisteren naar Chantal Jansen?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk.
1: Ja, vind ik ook wel leuk. Chantal Jansen.
0: Chantal Jansen. Met Jacques Pools. En dit is een nummer wat gedeeltelijk ook in het Nederlands is. Jacques Pools zingt in het Nederlands. En Chantal Jansen komt dan op een gegeven moment in het Venloos ingevallen.

0: die meende dat Jack Poels ook nog wat ging doen. Maar dat waren niet toe, denk ik, wie ze dit nummer op het nemen waren. Maar dat maakt niet zo. Dit was Chantal Jansen, maar dat moet je nummer Liefde.
1: Een heel mooi nummer.
0: Ja. Heel mooi nummer. Moet ik zeker al zien. Ja, wie zien ons aan het eind gekomen van dit oor? Een oor wat we eigenlijk een beetje bij eindje geïmproviseerd hebben. Maar wat desalniettemin toch wel een paar mooie nummers heeft opgeleverd, vind ik.
1: Ja, en we blikken ook even vooruit naar de volgende week. Want dan hebben we een bijzondere gasten in het tweede oor.
0: Hebben we zeker.
1: De Herfstzanen.
0: De Herfstzanen.
1: Ja.
0: Door toch gaan we ook een leuke uitzending van maken.
1: Absoluut, ja. Ja. Gewoon we doen.
0: En dan wist ik toch. Dan ben je toch.
1: Nou, dan ben ik toch weer niet. Dat is heel erg. Ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Ik wil zeggen, maar dat doe je niet. Ik wist dat toch niet.
1: Maar dan kunt onze collega Patrick.
0: Onze vaste ontvanger. Ja, hebben we wel weer gelukt. Hebben we iemand hebben die ook even in kan wallen.
1: En dit ook heel erg leuk vinden om te doen.
0: En dit ook leuk vinden om te doen. En dit ook nog eens verstand van zaken heeft. Dus. Dat wil je niet klagen.
1: Dat kunt helemaal goed.
0: Kunt helemaal goed. Nou, we gaan langzaam aan de route. En we gaan nog even naar het zuur. We gaan luisteren naar de band Carboon. En Carboon, die komen uit de buurt van Geleen. En Carboon, dat zei het al een beetje. Heeft te maken met de kolen, met de pet, noemde ze dat vroeger. Hè? Carboon. Carboon, ja. Carboon. En dit nummer geeft over de mienwerkers. Over de titem van de mine van vroeger. En dit nummer, dat heet...
2: De koele stoom. Door Schengeltje

0: Tuomo Fennlo.
1: LOS News.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder en 20 minuten is je tijdsverlies als je over de N296 vanuit Susteren naar Maaseik rijdt, want bij de Belgische grens staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
5: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Gift Card. Minto in Mönchengladbach.

0: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
1: Het verheugt mij bijzonder dat wij ons heden hier mogen verzamelen bij de 22e editie van Sip and Saturday, de één na laatste van dit voorjaar. En ik spreek de oprechte hoop uit dat een ieder die zich hier heeft gevoegd zich gesterkt en verblijd zal weten door de saamhorigheid die ons op dit uur verbindt. Gelijk in vroegere dagen het volk zich rondom zijn vlag schaarde, stemt het mij tevreden dat heel Nederland oranje kleurt als zichtbaar teken van verbondenheid, geestdrift en vertrouwen in hetgeen ons samenbrengt. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die u welkom heet op dit feestelijk samenzijn waarin wij, ondanks de wisselvalligheden destijds, de vreugde des levens hoog willen houden. Laat ons daarom in opgewekte geest en met dankbaarheid voor al wat ons gegeven is, deze avond openen met een driewerf. Hoezee, hoezee, hoezee.
2: Sip and Saturday.

0: Omroep Venlo.
1: Venlo op zaterdag. Zippend Saturday met Rob Achten.
2: Yes, het is weer zaterdagmiddag. Tijd voor Sip & Saturday. Jouw wekelijkse zaterdagmiddagmorgen met heel veel muziek. Hier bij Omroep Venlo Radio. Je hebt al de hele dag aanstaan. En aan mij weer de beurt om de hekken te sluiten. De dag goed te beëindigen. Tenminste, deze middag hebben we nog een hele avond voor ons natuurlijk. En hoe gaan we dat doen? Ja, eigenlijk met hetzelfde recept als altijd. Zometeen heb ik weer een hele fijne borreltip voor je. En vandaag is die weer eens alcoholvrij, dus dat komt er goed uit. Beetje gezond doen, kan geen kwaad doen in het begin van de zomer. Heel veel goede muziek, die heb ik ook voor je klaarstaan. Straks neem ik weer de week met je door in 5 minuten. En dan het volgende uur. Aandacht voor weer een nieuw evenement hier in de stad. Wat dat is, dat verklaar ik nu nog niet. Dus blijf vooral luisteren. Wil je daar achter komen? Heb je niks te doen de komende week? Dan blijf vooral luisteren, dan weet je waar het over gaat. Er komt natuurlijk weer een Turn of the Bass Dance Classic aan. En jouw horoscoop, die wordt ook weer goed gevuld deze week. Dus jij weet waar je spirituele ik aan toe is. Dit uur begonnen we vrolijk dansend met Alcazar. Crying at the Discotheque uit 2000 alweer. Damn. En toch klinkt die plaat nog lekker vers, lekker fresh. Kan geen kwaad, fijne muziek hier op deze zaterdagmiddag. Wat houden we meer? Dadelijk de nieuwe single van Lex Uiting, Alles komt goed. Maar eerst muziek van nu. Grote hit op dit moment en ook een plaatje waar ik een goed zomers gevoel van krijg. Over wie heb ik het dan? Over Bruno Mars en zijn I Just Might.

0: Twee nieuwe platen achter elkaar. Eerst Bruno Mars met I Just Might. En daarna de nieuwe hit van Lex Uiting. De plaat dat een voorproefje is voor die nieuwe Liedjes voor de Eeuwigheid deel 2. De hommage aan Frans Pollux. In 1999 hadden we de Liedjes voor de Eeuwigheid deel 1. De hommage aan Frans Boermans. Nou, gelukkig is Frans Pollux nog steeds onder ons. Die leeft nog. Frans Boermans was er net overleden. Dat had een andere reden. Maar als hommage aan zijn muzikale held Frans Pollux maakte Lex Uiting deze Alles Kump Goed.
1: Sip and Saturday, borreltip.
0: Ja, en dat hoort er natuurlijk ook weer bij. Ik heb vandaag voor jou een aanbieding. 3 ware mocktails. Oeh, en we beginnen met eerst een Virgin Hugo. Jawel, een alcoholvrije variant op de terrasklassieker. Wat heb je nodig? 15 milliliter vlierbessensiroop, elderflower, 150 milliliter bruisend water, dat is met prik, een scheutje limoensap, verse muntblaadjes en ijsblokjes. Nou, wat doen we? We doen de munt en de ijsblokjes in een glas. Voeg daar de vlierbloesemsiroop en de limoensap aan toe. Vul het aan met het bruisend water. Eventjes goed doorroeren. En eventueel garneren met een scheefje limoen. Ah, heel eenvoudig, maar ook heel lekker en heel fris in de zomer. Nummer 2. De Spicy Ginger Mule. Wat is dat dan? Dat is een fijne, pittige en verfrissende dorstlesser. Hiervoor heb je nodig 150 ml gemberbier, ginger ale, 50 ml bruiswater, sap van een halve limoen, 2 of 3 takjes verse munt en ook weer ijsblokjes. Nou, vul het glas met crushed ice of ijsblokjes. Knijp de halve limoen uit boven het glas en voeg de muntblaadjes toe. Schenk dan het gemberbier en het bruiswater erbij. En weer eventjes voorzichtig doorroeren. Mm. En de laatste van deze dag. De Cranberry Cinnamon Sparkler. En dat is een feestelijke mocktail met een mooie, diepe kleur. Perfect voor de wat koudere zomerdagen of voor de speciale momenten. Nou, wat gaat hierin? 100 ml cranberry sap. 75 ml sinaasappelsap. 100 ml ginger ale. Ook weer crushed ice. Dit keer een kaneelstokje, extra spicy. En een scheefje sinaasappel. Mm. Nou, wat doen we? Je pakt een mooi glas uit de kast en dan doe je dat crushed ice eventjes in. Dan schenk je het cranberry sap en het sinaasappelsap in het glas. Top het eventjes af met de ginger ale en kort roeren. Dan garneren met het kaneelstokje en een scheefje sinaasappel. Mm. Klinkt goed, nietwaar? Dus bottoms up, mate. Wij gaan, wat doen? Ja, als we het dan toch even drinken hebben. En ik ga het wel eens met alcohol moeten pakken. Ik heb een Ierse band voor je klaarstaan. Tegenwoordig wonen ze bij Alma Londen. Een van mijn favoriete bands van dit moment. Fontaines DC. En een hit van 2 jaar terug. Hier is Starbuster.

En dit al van een hele tijd geleden, maar wel nog steeds lekker om te draaien. Call Me Baby van Carly Rae Jepsen. En daarvoor nog Fontaines D.C. en hun het Starbuster. Zometeen, dan neem ik weer de week met je door in 5 minuten. Maar voor het zover is, heb je nog 2 platen van mij te goed. En het worden 2 keer dames. Ja, zometeen Eternal samen met B.B. Winans. I Wanna Be The Only One uit 1998. Maar eerst, muziek van u. Material Lover, hier is Shanna Spyro.

uit de jaren 90. Je hoorde de meidengroep Eternal samen met zanger B.B. Winans. En I Wanna Be The Only One. En 1998 alweer. En dan is het nu tijd voor de week met je door te nemen. En dat nog wel in nog geen 5 minuten. We gaan het weer snel doen. We gaan maar kijken waar hadden we het deze week allemaal over. Ja, het was natuurlijk de week waarin het WK voetbal 2026 officieel is begonnen. En dat met alle gevolgen van dien, want het was ook de week waarin Gerard Joling positieve reacties kreeg op zijn WK-nummer. Het is gewoon het leukste voetballiedje. Aha. Het was ook de week waarin een piloot werd ontmaskerd die al 900 keer over de wereld is gevlogen zonder vliegbrevet. Ja. Prettig. Wetende dat jij wordt geopereerd als een chirurg zonder diploma's, ook fijn. Het was ook de week waarin Moskou onder vuur lag. In dit geval, dit keer letterlijk. En ook de week waarin in Belfast de pleuris uitbrak. Dat was toch ook weer een tijdje geleden. Het was de week waarin Venlo toch geen monument voor de zwarte bevrijders krijgt. Die eer gaan naar Maastricht. En dat vond D66 hier niet zo fijn. Het was ook de week waarin het 17-jarige tennistalent Thijs Bogaert in Rosmalen zijn eerste profzege boekte. Nou, dat is zeker niet slecht op 17-jarige leeftijd. En de week waarin Zakaria Belarash uit Venlo-Zuid de wereldkampioen kickboksen van Enfusion blijft. Ook een mooie prestatie. En de week waarin een vruchtbaarheidskliniek uit Leiderdorp van 36 massadonoren nog steeds niet alles op orde heeft. Dus grote kans dat er nou 3 mensen zitten te luisteren die een vader hebben die daar vandaan komt. En het was ook de week waarin we weer een paar keer code geel kregen voor heftige regen- en onweersbuien. Nou, mensen, laat die zomer toch weer eens komen. 2 weken geleden vielen de mus van het dak en nu al 2 weken. Maar het was ook de week waarin Taylor Swift haar fans verraste met een optreden bij de première van de film Toy Story 5. En ik denk dat we al aan nummer 25 zaten. Ja. En als we dan toch over records hebben. Het was ook de week waarin bekend werd dat Els Kramer uit Venlo al 25 jaar in Toverland werkt. En dan zeg je 25 jaar bij dezelfde werkgever. Dat is toch niet zo'n ding? Nou ja, als je die muziekjes van Toverland hoort, ik ben er meestal na 2 uur al moe. Dus laat staan 25 jaar. Dus chapeau, mooie prestatie. En als we dat toch voor records hebben, dat is ook de week waarin in Belfeld al 2 keer zo lang, dus 50 jaar, wordt getafeltennist. En het was de week waarin in Midden-Limburg een Duitse zeppelin te zien was in de lucht. Ja, de vorige keren was toch alweer gauw zo'n meer dan 80 jaar geleden, dacht ik. Goed, waar gaan we het de volgende week over hebben? Dat weet ik nog niet, dus blijf nieuws in de gaten houden. En als het niet helemaal lukt, houd ik je volgende week in de gaten. Dan doen we weer de week in 5 minuten. Nu gaan we muziek draaien. Muziek uit Venlo. Ze bestaan niet meer, hebben ook niet heel lang bestaan. Het was het Engelstalige project van Bert van den Berg nadat hij stopte met Romeo en Juliet. Het heette Wonderdog en ik draai deze zomers.

0: roses. That's blood. By the water. Tiny tears.
1: Muziek van hier, van Wonderdog. Dat was het Engelse talige project van Bert van den Berg. Romeo en Juliet wilde hij eens in het Engels zingen. Had hij vroeger ook gedaan. Toen niet zingen, maar wel muziek gespeeld met Six Ply Star. En in 2002 was het tijd voor Wonderdog. Lekkere popmuziek. Ook een beetje zo'n zwoele en rustige muziek. Maar dan in het Engels. Het bleek achteraf toch niet zo'n match te zijn. Maar deze Under the Rose, die mocht er zeker zijn. Lekkere platenstad, zeker zo in het begin van de zomer. En als we het dan toch over lekkere muziek hebben, dan heb ik er nou eentje voor je klaarstaan. Het wordt eventjes Back to the 60s. Ik ga het origineel voor je draaien. Niet de versie van de Blues Brothers, nee, gewoon het origineel. Echte Memphis Soul. Gespeeld natuurlijk door wel een groot deel van de Blues Brothers band. Maar toen heette ze nog gewoon de Buckeyes. Ik heb het over Aretha Franklin en Think.

0: Tegenwoordig resideert hij in Italië onder een hele andere naam. De naam Terence Trent D'Arby, daar wil hij niet meer mee geassocieerd worden. Had te veel succes, te veel haken en ogen. Mensen wilden steeds dezelfde hits horen die hij eigenlijk niet meer wilde zingen. Jammer, jammer, jammer. Want ja, deze Wishing Well is toch wel een echte lekkere plaat, moet ik zeggen. Je krijgt er gewoon ook naar meer dan 30 jaar nog steeds goede zin van. Dat fluitje wat er zit. Nou, goed. Ik vind hem heerlijk. En daarvoor nog Aretha Franklin met Sink. Wij gaan eruit voor dit uur met echte Eurohouse. Als je naar de hitlijsten kijkt, stond er in Nederland altijd bij de top 40 een rood-wit-blauw vlaggetje bij. Dat betekende, het is een Nederlands product. Als je de Vlaamse ultratop 50 bekeek, op papier, zat daar zo'n zwart-rood-geel gestreepte vlaggetje bij. Het was een Belgisch product. Zelfde single. Hoe kan dat dan? Nou, ik heb het over Too Unlimited. De twee producers, de mannen die de muziek maakten, die kwamen uit België. Maar Ray en Anita, die kwam toch echt uit Amsterdam. En je hoort een plaat die al heel lang niet meer heb gehoord. Maar wel fijn om dit hier ermee uit te gaan. Dans mee en vooral zing mee. Beetje guilty pleasure. Too Unlimited en Tribal Dance.
1: Jouw muzikale zaterdagmiddagborrel. Dit is tot 6 uur Sippin' Saturday.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
5: Heb ze een scooter nodig? Kom dan naar Velo maar. Ook voor een helm. Wissen bij ons op het juiste adres. Veluwaag in Tegelen.
6: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
7: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.

0: fijne muziek van nu om dit uur mee te starten. Ruben Heijn aan Nederland. Normaal is hij wat meer jazzy, maar dat is ook wel lekkere pop. Doet me een beetje denken aan de muziek van John Mayer. Je hoorde It Feels Right.
1: Omroep Venlo.
2: Venlo op zaterdag. Sip and Saturday met Rob Achten.
0: Yes. En zoals je van mij gewend bent, meteen na 5 uur heb ik altijd wat nieuws over je. Over een evenement of een activiteit die hier in Groot-Venlo plaatsvindt. En deze zaterdag neem ik je mee naar Stel. Want morgen is in het historische monnikenklooster Sint Gregor in Stel het werk te zien van 11 talentvolle makers uit heel Nederland. Van beeldend kunstenaars tot theatermakers, muzikanten, dansers en schrijvers. Deze presentatie vormt de afsluiting van de intensieve residentieweek De Arcade, die inmiddels voor de 3e keer wordt georganiseerd door het Flias-collectief. De Arcade, en dat helemaal in hoofdletters,

Dus ik moet eigenlijk zeggen, de Arcade vindt al de hele week plaats en biedt professionele makers via een open call de kans om zich een week zonder afleiding op hun praktijk te richten. Makers worden tijdens de Arcade vooral gestimuleerd om samen te werken met andere makers, te experimenteren, spelen, nieuwe ideeën te verkennen en artistieke verdieping te zoeken. Er wordt niet toegewerkt naar een eindproduct, het proces staat centraal. En tijdens die eindpresentatie op 14 juni zijn de uitkomsten van deze maakweek te bewonderen. Wat er precies te zien en te beleven zal zijn, dat wordt gaandeweg afgelopen week duidelijk. En morgen ga jij het zien. Ja, dus heb je daar interesse in, ga het gewoon zien. Is altijd leuk om daar zoiets mee te maken. Als ik het heb over jonge kunstenaars, nou, dan moet ik toch eventjes terug naar Londen. Want daar was een jonge vrouw. Die is ook... Ja, die is gewoon kunst. Ze straalde uit in alles wat ze doet. Levert ook een top performance. Afgelopen zomer heb ik haar live mogen aanschouwen. En wow, ik niet alleen, er waren nog 20.000 andere mensen bij. Of eigenlijk 19.999 moet ik zeggen. Dan ben ik de 20.000ste. Ik heb het over mevrouw Lola Young. En ik draai haar grootste hit tot nu toe. Want er zit nog wel meer aan het vat. Yes, Messi.

0: Here I am.
1: Muziek uit de eigen regio. Hij komt eigenlijk uit Grubbevorst, woont nu in Venlo. Job Dorris. Eigenlijk heet hij Job Heemkes, maar Job Dorris. Hij pakte de achternaam of de tweede naam van zijn moeder. En Here I Am, een beetje country op deze zaterdagmiddag. En voor Job Dorris, zondag uit Londen, Lula Young en haar Messi. Nu.
2: Turn up the bass. Dance classic.
1: Yes, en vanmiddag een Turn Up The Bass Dance Classic... afkomstig van de op één na laatste cd uit de reeks, nummer 24. En dit keer is het niet alleen een Turn Up The Bass Dance Classic... maar ook een echte Eurohouse-klassieker. It's Okay, It's Alright is een single uit 1993 van de Belgische groep Def Dames Dope. Een trio dat begin jaren 90 bekend werd binnen de Eurodance en popscene. De groep bestond oorspronkelijk uit Larissa, Aksana en Yusra. Drie zangeressen die werden begeleid door de producers van het team achter Too Unlimited. Een andere, ja, toch wel succesvolle dance act uit die periode. De track past volledig in het geluid van die vroege Eurodance jaren. Een combinatie van een stevige beat, eenvoudige melodielijnen, een korte herhalende teksten die vooral gericht waren op clubs en radio. De productie werd verzorgd door Phil Wilde en Jean-Paul de Koster, die in diezelfde periode ook werkte aan de internationale doorbraak van Too Unlimited. Daardoor hoor je in deze track ook wel dezelfde strakke ritmes en elektronische arrangementen die typerend waren voor hun stijl. Def Dames Dope had in België meerdere hits, waaronder Ain't Nothing To It en Having A Good Time. Maar It's Okay, It's Alright werd één van hun meest herkenbare nummers buiten de landsgrenzen. De combinatie van een toegankelijke hoek en een energieke productie zorgde ervoor dat het nummer regelmatig opdook in clubs, op compilaties en in hitlijsten in verschillende Europese landen. Nou, zoals ook hier, ook in Nederland natuurlijk. En hoewel de groep na het midden van de jaren 90 wat minder actief werd, blijft It's Okay, It's Right een voorbeeld van de vroege Eurodance sound. Compact, ritmisch en gebouwd voor de dansvloer. Voor veel luisteraars nu roept dit de sfeer weer op van de overgang van pop naar elektronische dance, die in die jaren volop in ontwikkeling maakt. Dans mee op de Turn Up The Bass Dance Classic van deze zaterdag. Def Dames Dope en It's Okay, It's Alright. The Prodigy, Jocelyn Brown, Like Machine, Sue, BFI.

Muziek voor in je hangmat. Niemand minder dan meneer Jack Johnson van Hawaii. De surfdude en zijn upside down. Heerlijke platen van een lekkere, rustige en relaxe sfeer. Nodig een bijpassend weer en dat is helemaal mooi. En voor Jack Johnson nog Def Dames Dope uit Vlaanderen. It's okay, it's alright. En als je dat introotje hoorde van Turn to the Bass nummertje 23 en 24... eigenlijk zijn bijna alle tracks van die twee cd's wel heel erg goed. Maar minder underground dan de eerste serie die ze uitbrachten. Maar nog steeds erg goed en erg lekker om naar te luisteren. Komen vast nog wel wat andere tracks van voorbij in dit programma. Goed, zometeen is het tijd voor jouw Roboscoop, maar niet voordat we een beetje gerockt hebben. Rock uit de jaren 90. Elena Miles en Black Velvet.

0: Sommige platen zijn niet meer weg te denken. Ja, het is gewoon alsof je ze al honderden jaren kent. Maar dat is helemaal niet zo. Zoals deze Somber met Homewrecker. Heerlijke plaat. En voor Somber hoorde je nog Elena Miles met Black Velvet. Blijft een lekkere rockmeezinger. Nu, tijd voor heel wat anders. Het is tijd voor...
1: Sippin' Saturday, Robberscoop.
0: Yes, de Robberscoop staat weer klaar. Luister goed. Ram, it's time for a change, Ram. Nieuw seizoen, nieuwe look, nieuwe garderobe. Helaas denkt je bankpas hier anders over en... Everything's gonna be the same. Stier, de kracht van het grote zit hem in het kleine. Je linkerpink blijkt deze week een onuitputtelijke bron van oerkrachten te zijn. Maak er verstandig gebruik van. Tweelingen, het is tijd voor vertier en plezier. Organiseer eens een Lex uiting karaokeavond. Succes van jou en je vrienden gegarandeerd. En kreeft. Spelen met je kinderen is altijd een goed idee, maar pas op. Voor je weet, ren jij met een blauw zwaailicht op je hoofd door de buurt... terwijl je wieuw, wieuw, wieuw roept. En leeuw, doorbreek de dagelijkse sleur... en daag jezelf uit met een nieuwe challenge. Tot aan je vakantie eet je tweemaal daags... een frikandel XXL met satésaus. Vooral voor leeuwen die net terug zijn van vakantie... is dit een echte challenge. En maagd, een romantische ontmoeting met je spiegelbeeld... zal je volledig opbeuren. Glasseks krijgt een heel andere betekenis bij jou. En weegschaal. 25 push-ups. 50 sit-ups. 15 pull-ups. Of... 1 zak chips. Het lot ligt in jouw handen. Schorpioen. Je ontpopt je tot een ware Willy Wortel deze week. En dat betekent maar één ding. Beter je handen wassen na de paprika chips. Was niet zo oranje. Boogschutter. Stel niet uit om morgen, boogschutter. En doe die vervelende klus gewoon nu meteen. En je zult het zien. Het blijft gewoon een kutklus... En je denkt achteraf wat je allemaal wel voor leuke dingen had kunnen doen in deze tijd. Steenbok. Time flies, Steenbok. Dus nog minder dan 6 maanden wachten en je mag de kerstboom weer versieren. Waterman. Een ongeluk zit in een klein hoekje. En je weet, better safe than sorry. Dus laat alle lastige klusjes over aan anderen... En dat heeft nog een positieve bijkomstigheid. Je leert daar heel makkelijk aan wennen. En last, but certainly not least, vissen. Je creatieve kant bloeit helemaal op. Rol naakt door de verf en maak in je blootje een action painting. Maar pas op, dit mag je niet op straat doen. Goed, en nou jouw... Robberscoop weer eens opgelezen. Weet jij weer wat je te doen staat. Dus je bent gewaarschuwd. Dat is altijd een goed idee. Wij gaan verder met muziek. Oeh, muziek in Limburg. Een bijprojectje van Jacques Poels en Trent van Enkevoort van Roneze. Maar dan in Engels. Ik heb het over Herberg de Troost. En zij zingen over de seizoenen.
2: Altijd gezeik met de seizoenen. Je

beetje punk, maar wel punk waar je een goede zin van krijgt. En ook een beetje zomer voelt, was ik altijd. The Jam en A Town Called Malice. En voor The Jam nog niet alleen een zomergevoel, maar ook een herfstgevoel, een wintergevoel en een lentegevoel. Altijd gezegd met die seizoenen. Toen draaide ik nog Herberg De Troost voor je. En wij komen alweer langzaam aan het einde van deze zaterdagmiddag. Ik heb nog een paar plaatjes voor je klaarstaan, maar dan is het ook echt afgelopen. Nu een hele mooie plaat. Een rustige plaat. Ik neem je mee terug met Dave Stewart en Annie Lennox. En dan samen, ah jawel, je weet hem al, de Eurythmics. En geniet van Who's That Girl?

Yes, je hoort hem al. Het pianotje komt er weer aan. It's time to move on. Ah, maar niet. Voordat ik jou heb bedankt voor het luisteren, het was mij weer een waar genoegen om jouw host te zijn, jouw gastheer, deze zaterdagmiddag. En denk eraan, volgende week, dat is gewoon zaterdag 20 juni, de allerlaatste zaterdag van de lente. Of die hebben we al gehad, als jij zegt de zomer begint op 1 juni. Nou, kijkend naar het weer hoop ik dat we het volgende week wat beter hebben gehad die week. Who knows? Ik weet het niet. In ieder geval, fijn dat jij luistert naar aflevering 22 van Sip and Saturday. Blijf vanavond gewoon lekker luisteren naar Omroep Venlo, want wij gaan er gewoon eigenlijk 24/7 door. Maakt uit. Volgende week dan zijn we er weer met nieuwe muziek, nieuwe itempjes en meer lol en plezier. Ik laat je niet alleen. Nee, ik neem je mee terug, mijn tijdmachine in, terug naar de jaren 80. Met een Nederlandse zanger. Zag er een beetje androgyn uit. Artiestennaam Richenel. Dat doet niet heel erg je Nederlands aan denken. Maar het was wel lekkere, lekkere discomuziek, moet ik zeggen. We gaan er vrolijk uit met Richenel en zijn Dance Around the World.

0: Omroep Venlo.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond Oost. 3 kilometer file daar en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
5: Alles voor de lekkerste barbecue.
6: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
7: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schiet ze goed een dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in doen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond Oost. 3 kilometer file daar en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Kapotte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: om op Venlo.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7:00 bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. En Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

nimmer terug. Alleen Verhoef. Ik zing en buim alleen het bos, houd me vast, maar lood ook los. Dag die vlegen voorbij, mondag vrienden, ik heb geen idee. Maak nee doet wie later is, ik heb het goed en veel geen gemis.

0: Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Hoekend, Houtblerik, Tegelen, Stijl, Belfeld, Achsen, Velden, Lo.

0: og Mo Fenlo.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Omro Fenlo.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.